0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Let's go. Altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
1: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
3: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant in de tijdmachine.
1: John neemt je mee terug in de tijd.
2: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
3: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
2: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
0: Stap dus in en haal herinneringen op.
1: De tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Zaterdag van 12 tot 4.
1: Het gevoel van hier
0: en toen.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier. We build

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee. Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom, bijna 6:03. Ik hoop dat je een beetje fijn geslapen hebt en dat je klaar bent voor de donderdag. Heel veel mensen die alweer wakker zijn. Ik zie Joost binnenkomen, ik zie Bach binnenkomen, ik zie Michel binnenkomen, ik zie Anita binnenkomen, ik zie Annemiek binnenkomen, Lucy stuurt een appje. En jij mag natuurlijk ook altijd meedoen, dat zeggen we altijd iedere ochtend en dat vinden we ook heel gezellig. Dus als je denkt van nou, ik ben wakker, ik wil wel even laten weten dat ik wakker ben, of misschien kom je terug van de nachtdienst en wil je nog even laten weten dat je nog even een stukje kijk hoe je morgen meepikt, dan zou ik zeggen, even een appje sturen naar de Omroep Brabant app 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Super gezellig om samen met elkaar weer de dag op te starten. En zeker op deze donderdag, de 13e van augustus. Dus sluit lekker aan, pak lekker wat te drinken. Daar gaan wij er weer voor. En we hebben er ongelooflijk veel zin in. Dus geniet ervan tussen 6 en 10. Een kei goeie morgen. We zijn er weer.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: kei goeiemorgen, Jordi Graat.

0: Antoon en hallo.
1: Keigoedemorgen.
0: En dat zeggen we ook tegen iedereen die lekker aan het luisteren of aan het kijken is. Welkom bij een keigoedemorgen. Het is donderdag 13 augustus. Het wordt een hele warme dag. Temperaturen van 34 à 35 graden. Het blijft zonnig en droog. Niet alleen vandaag, ook morgen. En daarna gaat de temperatuur weer langzaam zakken.
2: En dat allemaal op de dag van de Prosecco.
0: Nou.
2: De dag van de filet mignon.
0: Kijk.
2: En de dag van de linkshandige.
0: Vandaag jarig, onder andere Jurgen Rijman, 60 jaar. Alan Shearer wordt vandaag 56 jaar. En deze man... Mr. James Morrison. Is ook jarig, met zijn 42 jaar vandaag ook een mooie dag om jarig te zijn. Dan gaan we naar het nieuws, Nick.
3: Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij volgt Ronald Koeman op. De Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders ooit. Hij is de eerste buitenlandse bondscoach sinds de Oostenrijker Ernst Happel in 1978. Een huis in Oosterhout is onbewoonbaar na een uitslaande brand op zolder. De buren moesten hun huis vannacht ook uit voorzorg verlaten. De brand ontstond rond 3:15 op zolder en de vlammen sloegen al snel uit het dak. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. En een vader heeft per ongeluk een paar koffers en een dochtertje van 5 achtergelaten op een station in Polen. Dat is toch wel een verhaal dit. Een gezin van 4 ging op vakantie met elkaar. De moeder en een kleiner kind die stapte al in de trein en de vader die zou zich bekommeren om de koffers en het 5-jarige kind. De vader die tilde de eerste 2 koffers naar binnen, wilde omdraaien, maar zag toen dat de deuren van de trein sloten. Ze reden weg. Het meisje en de andere 2 koffers die bleven achter op een station. Ja.
0: Oh.
3: Dat wil je niet meer.
0: Dat is de grootste nachtmerrie.
3: Ja. Uiteindelijk wel goed afgelopen, gelukkig. Ah, gelukkig. Ja, dat meisje is wel door de politie opgevangen. Daarna kwam dus alles goed. Maar ja. Je zult het maar meemaken.
2: Ja. Is echt, kijk, je hebt stressvolle begins van vakanties. Maar deze zit dan wel.
0: Je hebt ook een paar hartverzakkingen.
2: Maar stel je voor dat jij even een koffer erin tilt, maar dat Luke nog in de buggy op het perron staat.
0: Gek.
2: En jij zo jezelf in de trein... Ja, jij gaat niet met de trein, maar dan nog... dat je jezelf zo met de trein ziet vertrekken.
0: Ja, dat is echt het ergste wat je kan overkomen. Maar ook gewoon omdat je dan gewoon... je bent machteloos.
4: Ja, je kunt niks.
0: Die trein gaat rijden.
2: Ja. Dus, en die stoppen weer bij het volgende station. Dan moet je hopen dat je in de stoptrein zit. En dat het 50 meter verder weer stopt.
4: Dat je niet in zo'n ICE zit. Die meteen 50
0: dan had ik toch serieus echt voor naar de machinist gelopen... en gezegd, mijn kind staat nog op het... Perron,
2: ja, ik denk dus niet dat ze daarvoor stoppen.
0: Nee, maar dan kun je het in ieder geval wel gelijk doorgeven... dat iemand aan de andere kant een weekendje kindloos weg. Ja, ja. Bijna 6:15. Kijk, goedemorgen.

0: What's the matter, baby? Natuurlijk Ellen Foley hier in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Het is tijd om te gaan stemmen op deze donderdagochtend. Om even niet, ja, in ieder geval iets van je te laten horen. Want wij gaan zo meteen weer twee liedjes laten horen. En dan willen we dadelijk weten, gaan we voor koffie of gaan we voor thee deze ochtend? Dat mag je dadelijk appen naar de Omroep Brabant Studio. Het nummer is 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dat nummer kun je vast onthouden. En zometeen kun je koffie of thee gaan sturen. Ja, en dan is het heel simpel. De meeste stemmen gelden. Dus het zou wel heel fijn zijn als je ook vandaag even meedoet. Wij weten sowieso dat er altijd een hele grote, fanatieke, vaste club is die meedoet. Maar als je dadelijk één van die twee hoort, twee van die liedjes waarvan je denkt, eentje, nou, die wil ik wel. Stuur even een appje. Je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Kost een paar seconden. En wij zijn helemaal geholpen. Luister even mee.
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Nick Lowe en Helve Boy en Helve Man.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Linda Ronstadt en It's So Easy hoort bij thee. Welke van deze twee zou je graag willen horen? Het is helemaal aan jou. Ga je voor Nick Lowe, Helve Boy en Helve Man, dan zit je goed bij koffie. Zeg je nou, doe mij maar Linda Ronstadt en It's So Easy, dan mag je voor thee gaan. Pak even de telefoon erbij, stuur even koffie of thee, een van de twee. Je hoeft ook dat alleen maar te sturen, dan komt dat helemaal goed. En dat mag dan naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat van je horen, koffie is Nick Lowe, Helve Boy. Helve Man. En Linda Ronstadt hoort bij T. 06-573-28203. Koffie of thee, een van die twee sturen is al meer dan voldoende. En daar willen we jou alvast hartelijk voor bedanken. Zometeen Gwen Stefani, maar eerst de Rolling Stones.

0: Gwen Stefani en The Sweet Escape.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag Nick Lowe.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Kom je uit bij Linda Ronstadt en It's So Easy. It's so easy to fall in love. Welke van de twee gaan we zo meteen helemaal draaien? Oftewel, wat gaat het worden? Koffie of thee? Voor de mensen die het nou voor de eerste keer horen, wij geven je natuurlijk ook graag de mogelijkheid om nog even een appje te sturen. Dus laat het maar weten. Nick Lowe, half a boy, half a man, is koffie. Zeg je nee, doe maar Linda Ronstadt met It's So Easy. Dan zit je goed bij thee. Laat het weten. Stuur een appje naar 06-573-28203. En ik zei het al, we hebben natuurlijk altijd de vaste kern die meedoet. Dat vinden wij heel fijn, want dan kunnen wij sowieso al heel veel stemmen gaan tellen. Maar mocht je nou in de auto zitten, op het werk zijn of net wakker, misschien ben je een vroege vogel op de camping, zou ook zomaar kunnen, en denken, nou, dit liedje vind ik wel heel leuk, dan laat het weten. Koffie of thee? Gewoon even sturen naar 06-573-28203. Nick Lowe, half a boy en half a man. Of Linda Ronstadt en It's

0: Brabant.
1: Het is vandaag een dag vol met zonneschijn. Het is echt zomers warm, zeg maar rustig heet. 34 of 35 graden. Staat een zwakke tot hooguit matige wind uit de zuidoostelijke richting. Ook morgen zonnig en tropisch. Maar daarna dan gaat de temperatuur wel een beetje inzakken als een plumpudding. We gaan namelijk Waarom lach jij nou?
2: Ja,
1: wat is nou?
2: De temperatuur inzakken als een plumpudding. Ja.
1: Ja,
2: goed gezegd.
1: Ja, als ik hier...
3: Hij probeert gewoon serieus...
1: Ik zit hier serieuze informatie te geven. Ja, maar het is toch zo. Daarna zaterdag gaan we naar 28 graden, daarna naar 25.
3: Of vind jij gewoon het woord plumpudding grappig?
2: Ja, dat vind ik grappig gekozen. Ja, daar gaat het mij om. Ja, ja.
3: Ik probeerde jou weer te laten lachen. Ja. Plumpudding.
1: Ja.
3: Nico, als je ik ga nu gewoon ergens random af en toe in de bullet en gewoon plumpudding zeggen. Kijken wat er dan gebeurt.
1: Maar als ik hier als presentator van dit programma in de maling word genomen, dan stop ik ermee hoor, want dat gaan we niet doen. Maar goed.
3: Nou, we beginnen dit weerbericht telkens weer opnieuw.
1: Ja, met plumpudding.
3: Met plumpudding.
1: En nieuws, Monique.
2: Ja, veel mensen hebben gisteravond aan de zonsverduistering gekeken. Het gebeurde bijvoorbeeld in grote getalen bij de sterrenwacht in Hees.
4: Het is hier boordevol, mutjevol. En bij de afslag naar de Vinkelse straat stond al een file.
5: Het is gewoon heel uniek, denk ik. Hè? Het is 2081 de volgende. Ik verwacht niet dat ik die nog mee ga maken.
2: Op onze site en heb kun je prachtige foto's zien en een liveblog dat gisteren werd bijgehouden over de zonsverduistering. Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een crash met zijn auto in Helvoort. De wagen raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam uiteindelijk op de zijkant tot stilstand. Mensen die het zagen gebeuren kwamen meteen in actie. Zij duwden de auto terug op de wielen en verleenden eerste hulp. Uiteindelijk is de man met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De Aldi-supermarkt in Teteringen werd gisteravond uit voorzorg ontruimd nadat er een vreemde lucht werd geroken. De brandweer heeft daarna metingen verricht. Voor zover bekend werden er geen gevaarlijke of verhoogde concentraties van een bepaalde stof gemeten. Waar die lucht vandaan kwam, dat blijft nog onduidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij volgt Ronald Koeman op. De Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders ooit. Je hoort NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar. Werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden. En nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport van de KNVB, Nadia de Jong en Marianne van Leeuwen benadrukken dat het is vanwege zijn kennis van het Nederlands voetbal en vanwege zijn attractieve en aanvallende speelstijl.
2: Hij is de eerste buitenlandse bondscoach sinds de Oostenrijker Ernst Happel. Dat is een hele tijd terug in 1978.
3: Ja, die haalde wel de WK-finale.
2: Nou, dus ja. Nou, laten we ervoor gaan, zou ik zeggen.
1: Absoluut.
2: Dat zou mooi zijn. Ja, je hebt van die records waarvan je denkt, hoe bedenk je het überhaupt? Nou, dit is er dan weer zo één. We moeten ervoor naar China. Een man ging daar ondersteboven aan een speeltoestel hangen. Daarna deden 2 vrienden van hem hoepels over zijn hoofd en die trokken ze dan naar zijn heupen. Uiteindelijk liet hij 33 hoepels rond zijn lichaam draaien. Ondersteboven dus. Wat goed was voor een nieuw wereldrecord. Hij is dan wel bezig met het plannen van een volgende recordpoging. In ieder geval ook weer iets met hoepels gaat dat worden. Ja, ik heb een video gezien.
1: Ja.
2: Ja, hoe bedenk je het? Nou ja, dat deed hij.
1: Nou, hoe laat je die dingen draaien? Als ik met een hoepel...
3: Staand.
2: Überhaupt zo blijven hangen en zo. Al. Dat is dan al een opgave.
3: Ja, maar ik begreep ook wel, het was zo zwaar dat toen die man eenmaal beneden stond, toen zakte hij in elkaar.
1: Ja, als een plumpudding. Kijk, goedemorgen. Wij gaan de stemmen tellen voor koffie en thee. Kijk wat het vandaag is geworden. Eerst naar Alfa.

0: Dat is ook altijd in het stadion van AC Milan, toch? Dat
1: het ja, worden. Zeker.
0: Sara Perchettiamo. Zeg ik dat zo goed, Nico?
2: Sara Perchettiamo.
0: Ja, oké. Okay, ja. Nou, sorry.
1: Hij is Italië-expert.
0: Italië-expert. Dus ja. Dan weet je precies, wat betekent het eigenlijk, Nico? Weet je dat toevallig?
2: Ja, iets met van je houden.
0: Ah, Tiamo. Dat is wel heel lief. Ja, ja. Het is momenteel nog steeds een flinke klapper. Omdat er die wordt heel veel gedraaid in allerlei soorten versies. Op festivals, in de kroegen en zo. Is wel leuk, hoor.
1: Ja, ik heb het even opgezocht. Ja? De letterlijke vertaling is... Het komt omdat ik van je hou.
0: Ja, en dat wij hier in de studio hebben dat gedraaid aan onze, voor onze wederhelften.
1: Zeker weten.
0: Zeker,
1: die slaapt nog.
0: Ik zei
1: dus
0: nog,
1: nu kon het.
0: Ja, ik...
3: Wil jij koffie of thee?
0: Ton, kijk, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Wat ga je doen vandaag?
4: Ik ben al onderweg naar werk toe.
0: Oh!
4: Vandaag nog een keer naar werk.
0: Dan moet je op tijd beginnen, Ton.
4: 7 uur. Is de bedoeling.
0: En dan op tijd weer klaar? Of wel tot een uurtje of 6 aan de gang?
4: Nee, 3:30 is mooie tijd om te stoppen.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. En dan weekend of morgen ook wel?
4: Ik vrijdags werk niet, maar ik lekker oppassen. Dus dat is lekker weekend.
0: Wat en, leuk, kijk.
4: Nou, dan kan ik dat afbouwen, dus gaat goed.
0: Oh, heel goed. Nou, dan sta je er heel goed voor.
1: Ik snap wel waarom hij vroeg begint.
0: Ja.
1: Want hij werkt bij Signify, dat is van de lampen.
0: Oh,
1: als je dan begint als het licht is,
0: ja, dan
1: zie je niet of de lampen het doen.
0: Nee, dat is wel slim.
4: Het is al wel iets over, dus
0: laagjes.
4: Ja. Lampjes
1: branden
4: bijna niet, die gaan niet
1: kapot. Nee, dat is waar.
0: Ton, gaan wij deze ochtend voor koffie of thee? Waar heb je voor gekozen?
4: Ik heb voor Linda Ronstadt thee gekozen.
0: Ja, en dat wil eigenlijk bijna iedereen horen. Maar het is ook echt een waanzinnig leuk liedje. Dus
4: ik
0: wil jou een supermooie dag toewensen. Werk ze en alvast een goed weekend.
4: Hey, je doet een fijn weekend vast.
0: Dank

0: Het is Snow Patrol samen met Kylie Minogue en These Alarms. Ja, we zitten alweer richting het einde van de week. Dat gaat altijd snel. Maar ja, wij hebben natuurlijk zometeen weer een nieuwsberichtje. Dat nieuwsberichtje, daar krijgen we een hint van waar dat over gaat. En dan mogen wij gaan raden waar het eventueel over zou kunnen gaan. Ik had gisteren volgens mij...
1: Gisteren had jij een vol punt.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Goed bezig.
0: Ja. Dat ging over de Piage. Over de Britse familie die de slagboom openhield. Voor de Piage.
2: Dat heb ik inderdaad ook gelezen.
0: Dus dat was toevallig een schot in de roos. Dus ja.
2: Kijken of je dat vandaag een vervolg.
0: Ik zou zeggen, noem het maar en ik geef het goede antwoord.
2: Hij is nu on fire.
3: Het is vandaag. Dit is normaal niet wat je met duur restauranten eten doet.
0: Ja. Dit is wat je normaal niet met duur restaurant eet.
3: Dit is normaal
0: dus,
3: niet wat je maar, met duur
1: normaal
3: restaurant eet.
1: Eten is zeg maar het goede antwoord van wat je wel normaal zou moeten doen. En al het andere kan dit zijn.
0: Ja. Is dat niet die jongen die viral gaat? Die dat dan ergens. Die heeft een tijdje voor dat hij bijvoorbeeld pizza's bestelde. Of weet je. En die gaf dat dan aan daklozen.
1: Oh.
0: Snap je wat ik bedoel? Dus dat dan nu de. Er is iemand eten in een restaurant, die heeft eten en die laat dat meenemen en die geeft dat aan daklozen.
1: Ja, die heeft 10 hele dure filet mignons besteld en die is... Ja, zou ik heel mooi vinden.
0: Ja, zoiets.
1: Ik durf bijna niet te zeggen wat ik dacht.
0: Nou?
1: Foodfight.
0: Met een zalm van 120 euro.
1: Ja, precies. Dat je allemaal bij een Michelinsterren restaurant zit en op een gegeven moment aftelt en alles naar elkaar gaat toegooien.
0: Het is wel een goeie. Dat is trouwens ook aan. Ik hou het wel bij. Ik ga dan nog voor de liefdadigheid.
1: Dat is heel goed.
2: Ik heb het opgeschreven.
0: Oké, nou, we gaan eens kijken waar we dadelijk op uit gaan komen. Het antwoord krijg je zo meteen. Maar mocht jij nou denken, dat is dit. Of je hebt misschien een idee. Je mag ook gewoon een gok doen. Laat het dan weten via de app 06-573-28203. En wie weet zit daar zo meteen wel het goede antwoord tussen. Wie zal het zeggen? Ben heel benieuwd. We hadden gisteren in ieder geval een vol punt. Dus we gaan er vandaag weer voor. Dadelijk het nieuws, weer aan verkeer van 7 uur. Ook Enrique Iglesias gaan we nog draaien, maar eerst deze uit de 90's. Dit is Eagle Eye Cherry.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
6: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
5: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
7: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
5: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, 7:02. Fijn dat je luistert naar een kei. Goedemorgen, we zijn er weer klaar voor. Het is nog een klein beetje vakantietijd. Beetje zo de laatste dagen, want heel veel mensen moeten aanstaande maandag weer aan de bak. Of dan beginnen de scholen weer. Voor sommigen beginnen de scholen nog wat later. Dus het is allemaal weer een beetje zo het staartje van de echte zomervakantie. Maar het goede nieuws is, als je vandaag aan het werk moet, dat je in ieder geval gewoon door kan rijden, want momenteel staan er geen files.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
16: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
17: Mijn papa verkoopt stoelen.
18: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
19: Dit zit.
18: Voordelig en snel.
19: Dit zit.
16: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
20: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
21: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
22: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
23: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
24: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
25: Stem vanaf maandagochtend 8:15
26: via omroepbrabant.nl/top1976.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
28: Hey, goedemorgen,
29: Jordi Graat.
30: Is dat een aardige gozer? Prettige jongen, vriendelijk, niks mis mee. Doet alles.

0: Crystal Waters en Gypsy Woman.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen. 7:10 van achter. Welkom. Het is vandaag donderdag 13 augustus. Wordt een warme dag. Temperaturen 34 à 35 graden. En verder blijft het droog en zonnig.
2: Even een blik in de geschiedenis. In 1847 vandaag. Koning Willem II legt de eerste steen van zijn paleis in Tilburg. Ah. En in 2005 begint de zender Talpa.
0: Oh ja.
2: Ja, die begon vandaag. En in 1997 was de eerste aflevering van deze comedyserie.
0: Ik ben benieuwd wie dit herkent. Maar dit is echt iconisch geweest voor eind jaren 90.
2: Ja.
0: Namelijk South Park.
2: Dit was South Park, ja.
0: En daar werden natuurlijk allemaal dingen gezegd die niet konden. En daarom was het ook zo leuk.
2: Ja, en nog steeds.
0: Ja, zeker. Klopt, ja. Vandaag jarig. Maxime Hartman, 63 jaar. Bettine Vriesekoop, 65. En Phil Taylor, de dachter, is vandaag 66. We gaan naar een man die iets jonger is geworden. Die waarschijnlijk de luisteraar van Kei Goeiemorgen zeer goed zal kennen.
2: Zou die wakker zijn?
0: Nou, mag het hopen.
3: Hallo.

0: Boven, jij bent jarig.
1: Ja, dat klopt, jongens. Helemaal dat jullie eraan denken.
0: Ja. Nou ja, ik hoorde jou zaterdag in de tijdmachine bij Cool and the Gang Celebration zeggen...
2: Oh, toen heb jij het opgeschreven.
0: Ik ben alvast aan het voorsorteren op mijn verjaardag. Ik denk, dat mag ik zeker niet vergeten. Dus dat was wel een agendapuntje voor mij.
1: Nou ja, je bent wel een uur te laat, want je begint om 6 uur, toch?
2: Ja, daar wilden we je niet aan doen.
0: Nee, daar wilden we jou inderdaad niet aan doen. Daar hebben we het hier in de
2: maar ik schrijf het op voor volgend jaar, John.
0: Dan bellen wij om 4:15 als we hier binnen zijn. Ja. Zodra we compleet zijn, bellen we dan even. John, van harte proficiat. Proficiat met jouw 39ste verjaardag. Sowieso, om mee te beginnen. Ga je nog wat leuks doen vandaag? Want het wordt natuurlijk keimooi weer.
1: Nou ja, ik heb er een lange dag vandaag volgens mij, dankzij jullie. Dus ik heb er extra tijd.
2: Ja, nou, geniet ervan.
0: Nee, ja, wij willen jou natuurlijk even en ook namens alle luisteraars van harte feliciteren. Er waren zelfs al luisteraars die ons vanochtend vroeg om 6 uur erop te attenderen dat wij het zeker niet mochten vergeten. Dus dat was helemaal mooi.
1: Nou,
0: dus,
1: dat is hartstikke mooi om te horen.
0: En dan morgen een extra feestelijke uitzending. En dan nog even een vraag namens een vriend. Hoe laat zijn de bosse bollen hier voor
1: het verkeer? Hangt er vanaf hoe laat die vriend er is.
0: Hey, fijne dag, hè, John. Gefeliciteerd, jongen.
1: Hey, dank je wel.
0: Geniet ervan. Houdoe.
1: Houdoe.
0: Nieuws, Niek.
3: Ja, de 34-jarige Jakaira, die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning in Den Haag, was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie naar berichtgeving van de Telegraaf. De 42-jarige vader van de kinderen is als verdachte opgepakt. Hij werd diezelfde nacht al aangehouden in Schiedam. Wie Dongen binnenkomt, kan er niet omheen. Straten hangen daar vol met wapperende geelgekleurde vlaggetjes en ballonnen. En op de ramen zijn affiches geplakt die duidelijk maken dat de 65e editie van de Zomerspelen aan de gang is. Bijna 1600 kinderen die doen er dit jaar aan mee. Het evenement is zo populair dat er voor vrijwilligers zelfs een wachtlijst is.
0: Wauw.
3: Is toch bijzonder inderdaad. En die spelen die duren daar nog tot en met morgen.
0: Vind ik echt serieus echt ontzettend leuk.
3: Ja, vind ik
0: dat er een wachtlijst is voor vrijwilligers. Dat is toch echt mooi.
2: Het is niet dat ze heel weinig vrijwilligers nodig hebben. Of
0: nee, ik ben ook niet bij de zomerspelen. Want dan moet je echt voor ieder dingetje moet je een vrijwilliger hebben. Maar
3: iedereen die vindt het kennelijk dus belangrijk dat daar doorgaat.
0: Zo kan het dus ook, jongens. Zeker. Echt leuk. Ja.
3: En dan wat ik voor 7 zei. Dit is normaal niet wat je met duur restaurant eten doet. Jordi, jij zei van nou iemand heeft daar waarschijnlijk dure eten besteld en aan daklozen bijvoorbeeld gegeven. Ja. En Mark, jij zei van ze hebben gewoon een foodfight gedaan met duur Michelin eten.
0: Ja. Ja.
3: Nee, dat is het allebei niet.
0: Oh. Oh, okay.
3: Nee, het is een opvallende actie in een Frans dorp ten noorden van Monaco. Een man daar die betaalde in een restaurant €300 voor een langoest, maar al die lekkernij niet op. In plaats daarvan zette hij het schaaldier levend terug in de Middellandse Zee. De man heeft een organisatie voor het beschermen van dieren en wilde een statement maken. Die langoest is een stuk zeldzaam dan bijvoorbeeld een langoustine. Maar is er wel een variant van, maar dan dus zonder scharen.
0: Ja, ja, zal ik jou zeggen, dit verhaal heb ik echt een hele tijd geleden...
3: Nou, ooit al een
0: keer. Nee, ook niet, maar dat inderdaad dat er gewoon een groep vrienden was en die ging naar zo'n restaurant. Die liet alles uit het aquarium halen. En die zeiden wij willen dat gewoon hebben. Je hoeft dat verder niet te bakken, te koken of wat dan ook. En die namen dat mee in een grote bak en die hebben dat gewoon weer uitgezet. Ja.
2: Ik heb het 1 keer geprobeerd met een biefstuk terug de wei in gegooid. En er gebeurde heel weinig.
4: Het is weer zegen, een

0: VOF de Kunst en één kopje koffie. Heel veel mensen, echt heel veel mensen. Als je gisteren zo na zevenen een beetje zo door de straten zou rijden van Brabant, dan denk ik dat de ene naar de andere dacht van, hé, wat is hier allemaal gaande?
1: Ja, bij ons op het kruispunt stonden ook echt veel mensen te kijken. Bij jou?
0: Ja, ook heel veel mensen die echt, er echt voor zijn gaan zitten zelfs.
1: Oh,
0: die hebben er echt een soort van aanbod
1: mee
0: gemaakt. Ja, picknickkleedje mee, dat soort dingen. Maar gisteren was natuurlijk de zonsverduistering hier in Brabant. Op veel hoeken van straten, pleintjes. En natuurlijk heel veel open vlakken verzamelden zich mensen om te kijken naar de maan die voor de zon trok. En hier in Nederland hebben we een verduistering van ongeveer 90% gehad. Maar in Spanje was die bijvoorbeeld helemaal. En dat is wel echt bijzonder. Sterrenkundige Anton Valks, die was daarbij. Anton, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe vond je het gisteren?
2: Ja, geweldig. In één woord.
0: Ja?
2: Ja, het was helemaal super.
0: Want ja, vertel eens, hoe lang heb je hier naar uitgekeken dat dit weer eens zou gebeuren?
2: Nou, anderhalf jaar geleden zijn we ermee begonnen van waar gaan we naartoe? En dat wisten we uiteraard wel, maar voordat je de hele groep bij elkaar hebt, dan moet er van alles gebeuren. Maar in ieder geval, gisteren was het zover dat we met een groep van ongeveer 15, 16 mensen bij elkaar stonden om de zonsverduistering waar te kunnen nemen. En het was gewoon geweldig, want het weer was zo ontzettend mooi gisteren. Terwijl de voorliggende dagen was tegen de avond toch veel wolkenpartijen.
0: Och, ja.
2: En terwijl het overdag heel mooi weer was. Maar goed, in ieder geval gisteren, het weer was helemaal perfect. Ja.
0: Want waar stond je precies?
2: Wat zegt u?
0: Waar stond je precies?
2: Nou, wij stonden aan het Embalse de Santa Leo.
0: Ja.
2: Dat is een heel groot meer onder Casteljotte. En wij zijn daar naar een plek gegaan waar ik vorig jaar met onze vakantie ook al ben gaan kijken van, nou, is dat een mooie plek? En dat was inderdaad een hele mooie plek. Ja.
1: U heeft zelfs verkenning gedaan hiervoor?
2: Wij waren vorig jaar hier speciaal eerst voor naartoe gereden. Want het, vanuit de kustlijn is het toch een dikke 2 uur rijden. Dus je gaat daar niet zomaar even met een hele groep naartoe.
0: Nee.
2: Maar in ieder geval, iedereen was super enthousiast. Ja, en de meeste mensen waren van de sterrenwacht. Maar ik had ook deze keer alle drie de kinderen bij me. Met een stuk of 4 kleinkinderen erbij.
0: Oh, kijk.
2: Dus dat was voor mij nog extra bijzonder, ja.
0: En hoe ging die avond dan? Wanneer hadden jullie zoiets van, nou, het gaat nu echt beginnen. We zijn er klaar. Of hoe laat ga je dan een uurtje van tevoren al zitten? Of kon je goed uitrekenen wanneer het echt zou beginnen?
2: Nou, dat wisten we allemaal wel. Maar wij waren gisteren vanuit Moraya, daar hadden wij het hotelletje. Althans, verschillende van ons. Want ze kwamen eigenlijk uit verschillende hoeken daar naartoe. Maar allemaal zo met elkaar afgesproken. En wij waren gisteren om 1 uur op de plaats van bestemming.
0: Zo, kijk.
2: Ja, ja.
0: En toen begon het. En wat voor gevoel kwam er toen bij jou binnen?
2: Nou, kijk, de verwachting die was er wel van mooi weer en een bijzondere zonsverduistering, omdat de zon heel erg laag stond. Het was echt van, kunnen wij het redden op de plek dat we de zonsverduistering boven de berging nog kunnen blijven zien?
0: Kijk.
2: Dat was natuurlijk ook even spannend. Ja. Want we hadden daar een hele mooie plek gevonden. We hadden een paar auto's ruggelings bij elkaar gezet met een heel groot wit laken ertussenin. Dat we een beetje uit de zon konden gaan staan. Want het was nog best wel warm, zo rond de 32, 33 graden.
0: Ja.
2: Ja, dus daar moest je iets voor doen. Maar toen werden we er even op gewezen door de plaatselijke autoriteiten. Dat we dat niet mochten doen, want dat leek op te veel campingachtig gebeuren. En dat mocht daar niet, vanwege de brandveiligheid. Nou, oké, okay, dus we hebben het allemaal afgebroken. Dus we hebben daar zitten wachten tot het moment van de zonsverduistering kwam.
0: Ja, en toen was hij daar helemaal. Kun je misschien uitleggen in hoeverre dat verschilde van bijvoorbeeld hier wat wij in Nederland hebben gezien en de plek waar jij was?
2: Nou, kijk, als we in Nederland waren gebleven op de sterrenwacht Heli, dan zit je te wachten tot die gedeeltelijke zonsverduistering. Want als de zonsverduistering begint, afijn het eerste hapje eruit en nog meer, maar het totaal in Nederland was zo'n beetje 90%. En als 90% de zon verduisterd is, dan blijft die overige 10% over, maar dat geeft wel
0: genoeg licht.
2: Dat is nog volop licht. En dat is niet hetgeen wat wij dan graag zouden willen zien.
0: Nee.
2: En dat is voor ons iedere keer toch de belangrijkste reden om een plek op te zoeken waar het totaal is.
0: Ja, en hoe was dat?
2: En dan maar hopen dat het goed weer blijft.
0: Uh-huh.
2: Maar daar hadden wij gisteren met z'n allen zonder meer mee, ja.
0: Oh, wat fantastisch, zeg. Wat een bijzonder moment. Echt ongekend. We moeten er nu geloof ik weer 55 jaar op wachten, toch? Of ruim 50 jaar?
2: Nou, er zijn wel meerdere plekken weer voor volgend jaar. In Marokko, Egypte.
0: Oh, we kunnen weer een reisje boeken.
2: Ja, maar dat zullen we nog wel eens gaan bekijken. Ja.
0: Oké, okay, heel goed. Okay. Anton, mag ik jou hartelijk danken en geniet nog een beetje na. Hè, want het is inderdaad echt iets heel bijzonders.
2: Ja, oké, okay, fijn. Dankjewel.
0: Dankjewel en groetjes aan iedereen daar. Hè.
2: Ja, oké, okay, daar.
0: Anton Valks, sterrendeskundige. Gisteren een hele bijzondere avond. En terecht.

0: Jess Ray en You Can Be Loved. Het is 7:30, zometeen naar het nieuws. Mendiek.
1: Ja, onder andere gaat het over een brand in Oosterhout. Een huis is daar onbewoonbaar geraakt. En een jongen in Amerika die schrok zich rot toen hij een potje American voetbal wilde gaan spelen.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
8: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het wordt een prachtige dag. 34 à 35 graden, dus het wordt echt ook een hele warme dag. Ook morgen zonnig en tropisch heet. Daarna dan gaat de temperatuur inzakken als een plumpudding. We gaan naar het nieuws met Niek.
1: Een huis in Oosterhout is onbewoonbaar geworden na een uitslaande brand vannacht op zolder. De buren moesten hun huis vannacht ook uit voorzorg verlaten. De brand ontstond rond 3:15 en de vlammen sloegen al snel uit het dak. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Een man en een vrouw zijn gisteravond gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Deurne. De wagen waarin ze zaten botste op een boom naast de Raktseweg. De man moest door de brandweer uit de auto worden gehaald. Vanwege de ernst landde er ook een traumahelikopter. Maar met Steenbergen heeft opnieuw goud gewonnen op het EK in Parijs. De zwemster uit Gelderop was dit keer met teamgenoten Milou van Wijk, Imani de Jong en Jara van Kanthout de beste op de 4x100 meter vrije slag. Steenbergen kwam als slotzwemster in actie.
9: Wat gaat dit onwaarschijnlijk hard. Ja, als je Marit Steenbergen in deze vorm als finisher hebt, als slotzwemmer, wat kan er dan gebeuren? Hier is de aantik. Nederland Europees kampioen.
1: Ja, Steenbergen won dinsdag ook al goud op de 100 meter vrije slag. De vulkaan Etna op het Italiaanse eiland Sicilië blijft onrustig. Het vliegveld van Catania blijft voorlopig dicht en veel toeristen zitten daar dus langer vast. Ze zoeken naar alternatieve vertrekplaatsen.
10: Het is chaos hier. Iedereen wil nu naar Palermo. Het is heel erg druk. Dus alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo €300-400. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld. Dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
1: De uitbarsting van de Etna begon zaterdag. Sindsdien zijn er al honderden vluchten vanaf Catania gecanceld en omgeleid. Ja, je zult het maar meemaken. Een jongen die op zijn school een potje American voetbal wilde gaan spelen, die zag net voordat hij zijn helm op wilde zetten iets vreemds in die helm. Hij bracht hem daarom toch maar even naar een van de coaches. Die zag uiteindelijk dat het om een slang ging die erin zat. Die slang die had zich verstopt onder de beschermlaag eigenlijk van die helm. Ja, het bleek te gaan op een giftig exemplaar dat ook nog een halve meter lang. Dat ook nog. Die was gewoon een halve meter. Die had zich dus helemaal daar in die helm gefrummeld. Nou, die coaches die hebben die helm uiteindelijk in een zak gestopt. Daarna heeft de lokale sheriff daar de slang uitgezet in een bos. Op een flinke afstand van de school. Want ja, ze willen natuurlijk niet dat die slang snel weer die
0: kant. Nee. Lijkt wel echt. Ja, helemaal.
1: Ja, gelukkig zag je het net op tijd. Want ja, je zult hem inderdaad maar opzetten. En dan vervolgens die giftige slang.
11: Ja, maar dan denk je toch ook wel het kriebelt. Ja.
0: Wat komt er nou weer uit, denk je dan? Nou ja, dan lijkt de slang te zijn. Nou ja. Gelukkig hebben ze daar een heldhaftige sheriff. Ik had die helm toch ergens weggegooid en gedacht van, ik ga over 2 dagen nog eens kijken hoe het zit.
11: Ja, kijk wel wat er gebeurt.
0: Ja, dat is niks voor mij. Kijk, goedemorgen. Zometeen naar het uitgebreide weer. En we gaan ook een spelletje spelen. Vandaag is het donderdag, dus doen wij de telefoonbingo.

0: is Janet Jackson en Whoops Now. Bijna 9 minuten over 7:30. We gaan naar het weer van Weerplaza. Rico, een kei goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Jordi.
0: Hoe heb jij vannacht geslapen? Dat is eigenlijk een beetje de grote vraag.
1: Ik heb eigenlijk prima geslapen, ja.
0: Ja, maar niet helemaal in verroering en dat je dacht van... nou, gisteravond hebben wij toch wel echt een hele mooie, bijzondere avond mogen beleven?
1: Ja, het was wel mooi inderdaad, maar ja, ik denk als je het niet had geweten, had je het ook niet gezien.
0: Nee.
1: Ja, het werd gewoon donker eigenlijk, zoals het normaal gesproken s'avonds is. Het is dat we het allemaal wisten natuurlijk. En ik ben ook wezen kijken en het zag er fantastisch uit door een eclipsbril. Maar ja, je moet er natuurlijk niet in die zon gaan kijken.
0: Nee.
1: Want dan zag je niet veel meer. Dus ja, ik denk, ik zag dat wel heel veel mensen er wel allemaal doen. Ik denk dat ze vandaag allemaal last hebben van hun ogen. Want op een gegeven moment, die zon is natuurlijk wel behoorlijk fel.
0: Ja, dus, het was heel fel op een gegeven moment, ja, dat klopt. Ja.
1: Maar echt donker werd het natuurlijk hier niet. Wat dat betreft was het in Spanje echt een stuk beter.
0: Zeker, absoluut. Hoe ziet het voor vandaag het hier in Brabant eruit?
1: Ja, het zonnetje gaat weer de hele dag schijnen. Er is geen wolkje aan de lucht en het wordt weer behoorlijk heet. Het wordt maar liefst 34, lokaal 35 graden vanmiddag. En er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind erbij. Dus echt een op- en top zomerdag. Vanavond ook weer volop zonneschijn. Halverwege de avond is het nog steeds zo'n 29 graden. En uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 18 in de grote steden zelfs naar tot 20 graden. Dus een behoorlijk zachte nacht, weinig wind uit het oosten. En dan morgen wederom volop zonneschijn en wordt het zelfs nog wat warmer dan vandaag. Want vanmiddag dus 35 graden, morgen 37, misschien hier en daar in de provincie wel 38 graden. Dus dat zijn echt hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En ook morgen weer volop zonneschijn.
0: Ja, en kunnen we dan zeggen dat het vanaf zaterdag een beetje gaat inzakken als een plumpudding het weer?
1: Ja, dat gaat inderdaad. Gaat die temperatuur gaat naar beneden en verschijnen weer wolken. En er kan zelfs een enkele bui voorkomen. Zaterdag is er een bui met onweer mogelijk. Dan wordt het nogal wel op de meeste plaatsen zo'n 28 graden in het westen en zo'n 31 graden in het oosten van Brabant. Nou, zondag dan duiken we onder die 25 graden. Dus zo'n 25 graden op de meeste plaatsen. Het meest noordelijke wind. Dan lijkt het wel weer droog te blijven. Maar vanaf maandag dan is het dagelijks zo'n 23 graden. Elke dag is er kans op een enkele bui. Zo tussendoor schijnt ook de zon, dus het wordt allemaal wat wisselvalliger. Maar het is nog steeds aangenaam weer met die temperaturen van zo'n 23 graden.
0: We gaan wel alle kanten op, hè, Rico. We gaan echt, zo zit je in 35, 36 graden en zo zit je 3 dagen later gewoon weer met de jas aan, met de paraplu.
2: In lopende pingwings en polonaise.
1: Zaterdag een enkele bui mogelijk en volgende week ook elke dag kans op een enkele bui. Temperaturen van 23 graden. Ik denk dat het voor heel veel mensen veel aangenamer is dan die 38 van morgen. Dus wat dat betreft gaan we weer de goede kant op. En het lijkt er ook de rest van de maand ook niet meer in te zitten dat we die hitte gaan krijgen. Dus hou je van hitte, geniet in ieder geval vandaag en morgen.
0: Kijk, Rico, dankjewel. Fijne dag, hè.
1: Graag gedaan.
3: Telefoon bingo.
0: Het is donderdag, dus tijd voor ons spelletje de telefoon bingo. Het is heel simpel. Wij gaan zometeen onze computer aan het werk zetten. Komen 2 getallen uit? Nou, dat kan bijvoorbeeld even als voorbeeldje 10 opleveren. Ik noem maar even.
2: Een 1 en een 0.
0: Een 1 en een 0.
2: Ja.
0: Mocht je dan 10 in je telefoonnummer hebben zitten, dan mag je bingo appen. Maar voordat we daar allemaal mensen in verwarring brengen, wij gaan eerst even de computer laten draaien.
4: 3.
0: We beginnen bij 3. En dan moet er nog eentje bij en dan komen wij ergens uit.
4: 7.
0: 3 en 7 maakt 37.
3: Telefoon bingo.
0: Heb jij 37 in je telefoonnummer, dan mag je nu bingo appen naar 06-573-28203. Dus heb jij 37 in je telefoonnummer, app dan nu zo snel mogelijk bingo naar 06-573-28203.
2: En wat gebeurt er dan als we je dadelijk terugbellen?
0: Ja, dan moet je opnemen met bingo. En als jij dan dat helemaal doet, dus je hebt en 37 in je telefoonnummer en je neemt op met het woordje bingo, dan win jij het Kei Goeiemorgen prijzenpakket.
2: Kijk, maar als je niet opneemt met bingo,
0: gaan we door naar de volgende.
2: Zijn we onverbiddelijk.
0: Ja, we gaan
2: en dan
0: niet,
2: door naar de volgende.
0: Dus heb jij 37 in je telefoonnummer, dan mag jij nu zo snel mogelijk appen naar 06-573-28203. En hou je telefoon in de gaten, want dan moet je zo meteen opnemen met bingo.

0: ochtend hier en een kei goeie morgen.
1: Telefoon bingo.
0: De telefoon bingo is kijken of iemand misschien blij kunnen gaan maken. Spannend.
2: Bingo.
0: Of je bent een boterham aan het eten, of je bent niet enthousiast om ons te spreken.
2: Ik was alleen verrast dat ik gebeld werd.
0: Oh, okay,
3: ja, nee, dat snap ik ook.
0: Met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Ivo.
0: Ivo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je spreekt met de radio, maar dat had je vast wel door.
2: Dat had ik door.
3: Hey, Ivo, doe jij ook wel eens normaal bingo, gewoon in een kantine ergens of zo?
2: Nee, alsjeblieft niet.
3: Oh, oké. Want je wint nooit iets of vind je dat gewoon een vervelend spelletje?
2: Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies.
0: Dat is wel een goede reden om dan niet mee te doen met bingo. Want als je in een zaal met 100 man zit...
3: Ja, de kans is klein.
0: En dan komen er maar 8 naar voren, dan... nou goed. Je hebt nu wel het bij het rechte eind. Want je hebt namelijk en bingo geroepen en jouw telefoonnummer klopt. Die hebben we gecontroleerd. Dat betekent dat jij het kei goeiemorgen prijspakket krijgt. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: En maak er een mooie dag van.
2: Ja, hetzelfde, hè.
0: Houdoe.
2: Dag hoor.
0: Morgen natuurlijk gewoon weer een nieuw spelletje bij John en Jasper. De eerste zullen de laatste zijn.
3: Of de laatste zullen de eerste zijn.
0: Of de laatste zullen de eerste zijn. Ja, dat is altijd een soort van... Nou ja, het is eigenlijk allebei een beetje waar.
3: Zeker.
0: Bij het spelletje van John. Dat krijg je morgen allemaal rond deze tijd. En dan ligt er uiteraard wel weer een keigoeiemorgen prijzenpakket voor je klaar. Dadelijk naar achter gaan we onder andere even weer bellen met Joep. Joep Toebes. Die spraken we namelijk in mei al eventjes. Want hij heeft toen, begin dit jaar heeft hij zijn eerste ultramarathon gerend. En die won hij. En hij is nu weer op weg naar wat nieuws. Ben benieuwd hoe het staat met de vorm. Of hij er klaar voor is. En vooral of hij er heel veel zin in heeft. Maar ik denk dat het wel goed komt. We hebben toen in mei met stijgende verbazing naar zijn verhaal zitten luisteren. Wat hij allemaal ging doen.
3: Ja, en dit wordt
0: en, en hij deed alsof hij een blokje om ging lopen. Maar ik ben benieuwd hoe het dadelijk met hem is. Maar dat hoor je straks allemaal. In een kei goeiemorgen. Muziek komt eraan van Jamie Lydell. En dit is ABBA en Waterloo uit de 70s.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
13: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
15: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
18: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
17: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
19: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
20: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
19: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
20: Oh, ja.
19: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
17: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hartelijk dank. Het is donderdagochtend, 8:02. Fijn dat je erbij bent. En ja, dit is een kei goeie morgen. En ook een kei goeie morgen voor iedereen op de weg. Je kan lekker doorrijden, geen files. Dus ja, je komt vanzelf op de plek van bestemming. Zonder dat je hoeft te zuchten, te steunen, te kreunen en te puffen. Want je kan gewoon lekker doorrijden.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
23: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
26: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
28: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
29: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
28: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
30: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
31: Op 1 september is het feest.
32: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
33: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
34: Het jaar waarin we zijn begonnen.
35: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
36: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
37: Stem vanaf maandagochtend 8:15
38: via omroepbrabant.nl/top1976.
39: Dit is Omroep Brabant. Met nu
40: Kei, goedemorgen.
41: Jordi.

0: Het is Keen, Band and Break.
1: Kei, goedemorgen.
0: Kei, goedemorgen. 8:10 alweer. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag donderdag 13 augustus. Het wordt een hele warme dag met temperaturen van 34 à 35 graden. Het blijft zonnig en droog. Morgen ook nog tropisch heet. En daarna zakt de temperatuur in als een plumpudding.
2: Het is, als je kijkt naar de geschiedenis, vandaag in 1972 de dag dat de eerste gele kaart in het voetbal in Nederland viel.
0: Oh ja?
2: Ja. In 1961 begon de bouw van de Berlijnse muur.
0: Ja.
2: En in 1996, 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux opgepakt in België.
0: Ja, er is nou een documentaire verschenen bij VTM. Hoor je twee politiewoordvoerders en hoe dat allemaal gegaan is. Je kan het gratis en voor niks bekijken. Overigens via de site van VTM Go, heet dat.
2: Ja.
0: En dat is best wel interessant om eens te kijken. Ik heb stukjes gezien. Dat is, het blijft natuurlijk...
2: Sowieso een indrukwekkend verhaal wel.
0: Ik wou zeggen, het blijft een gruwelijk verhaal.
2: Ja, waanzinnig.
0: Marc Dutroux, die zit nog vast, want die heeft levenslang gekregen. Maar zijn vrouw en een handlanger, die zijn ondertussen weer vrij.
2: Ja.
0: Dus dat is ook weer een beetje natuurlijk creepy, want dat wordt natuurlijk nu weer hem opgerakeld. Dus ik ben benieuwd hoe die mensen dadelijk rond gaan lopen daar in België. Maar goed.
2: Ja.
0: De verkiezingen in Zambia zijn momenteel. Verder is Minoes even terug in de bios voor het 25-jarig jubileum. Minoes natuurlijk, Carice van Houten.
2: Minoes de Poes.
0: Minoes de Poes, fantastisch. En de rechtszaak tegen Andrew Tate, die is in Miami vandaag. Verder het nieuws, Sinique.
3: Veel flitsboetes staan op de tocht. Nu blijkt dat toestemming om te handhaven lang niet altijd goed is gegeven. Dat zeggen experts nadat rechters meerdere reeksen boetes kwijt hebben gescholden. Een gemeente of andere instantie mag digitale controle pas aanzetten met toestemming van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Maar dat is dus bij lange na niet overal zo.
0: Goed dat ik dit weet.
2: Ja, ik zou een paar dingetjes aanvechten.
0: Ik ga gelijk eens even in mijn archief duiken.
3: Ja, zo is dat. Bestuurder van de Witte Golf die maakte gistermiddag weer heel bont op de Rijpelbaan. Een Helmond. De man haalde meerdere voertuigen in over een dubbel doorgetrokken streep. Nou, die dollemansrit die leidde uiteindelijk tot een achtervolging. En agenten die gingen dus achter die man aan. En uiteindelijk leidde het ook tot een huiszoeking. Bij de verdachte werden meerdere verboden middelen gevonden. Bij de BBC is sinds een week een weervrouw begonnen die uit Schotland komt. Dat is niet bepaald een succes tot nu toe. Veel kijkers die hebben in de eerste week geklaagd dat ze niet te verstaan is door haar accent. Te zacht praat, mompelt. Maar ja, wat blijkt nou? Dat ligt niet aan die nieuwe weervrouw. Of in ieder geval niet alleen aan haar. Want er was een technisch probleem met het geluid.
2: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja,
3: de BBC heeft in ieder geval excuses aangeboden. Het probleem is inmiddels ook opgelost, zeggen ze. Nou, oordeel zelf.
4: Nice lunch this afternoon. Enjoying the summer weather. And some summer weather to come across Scotland over the next couple of days. Temperatures are rising widely. I think tomorrow into the mid-20s.
0: Lijkt net of de microfoons niet helemaal goed afgesteld zijn. Alsof het geluid van de achtergrond harder is dan het geluid van de
3: vrouw. Dat krijg je behoorlijk mee, inderdaad. Ja.
0: Maar ja, dat... Weet je wat het is natuurlijk? Ja.
2: Ik dacht echt even.
0: Maar goed, het is. Wat vind jij ervan, Niek? Het is wel vreemd als je. Ja, het is wel vreemd als je een weervrouw bent en het bijna niet te verstaan, natuurlijk. Ga je nog iets in de weekend? Ja, dat is wel lastig. Dan is het gewoon niet te verstaan.
2: Wat zei je?
0: Ja, precies. Wel leuk om die weervrouw hier een keer te vragen. Maar goed.
2: Zo versta ik Rico ook altijd.
0: Ja, ja. Zoals vorige keer tegen hem zeggen. Ja.

0: Figuera en Vamos a la Playa. Nou, het weer is fantastisch, dus als je denkt van ik ga nog een dagje naar het strand, zou ik dat vandaag of morgen zeker even doen.
1: Want het is zomaar jouw dag.
0: Ja, we spraken in mei al even met Joep Toebes, die begin dit jaar zijn eerste ultramarathon rende en meteen won. En nu is hij op weg naar weer een nieuwe monsterafstand. En die loopt hij dit weekend in Kopenhagen. Joep, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, ja.

0: Wat ga je dit keer doen?
1: Ja, ik ga een Ironman doen. Dat is een volledige triathlon. Dus 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen. En om af te toppen nog even marathon rennen. In Kopenhagen.
0: En na hoeveel flessen wijn dacht jij, nou, laten we dit eens even een keer proberen.
1: Nou, toen het idee kwam, toen had ik denk ik wel een borrel op. Maar inmiddels ben ik 6,5 maand nuchter. Dus dat gaat hartstikke goed, gelukkig.
0: Ja, hoe gaat het met trainen? Hoe bouw je dat eigenlijk op? Want het is echt een uitputtingsslag, hè?
1: Ja, het is stapje bij stapje. Dus ik ben nu echt een jaar fanatiek aan het sporten. En sinds februari werk ik dus ook met een coach. En eigenlijk sinds dat ik met een coach ben, ben ik juist minder gaan trainen. Omdat ik als een kip zonder kop bezig was.
0: Uh-huh.
1: Maar nu heb ik iets meer structuur, maar het is wel geleidelijk opbouwen.
0: Ja, snap ik. Is het dan ook een beetje dat je dan al een aantal van die afstanden ook aantikt op een gegeven moment?
1: Nou ja, de marathon heb ik natuurlijk aangetikt tijdens die ultramarathon.
0: Ja, nee, maar dat is nog meer, hè?
2: Ja, je moet ook fietsen en zwemmen, hè?
0: Die snap ik, die had ik zelf ook wel verwacht. Maar de rest?
1: Ja, en het fietsen, ik ben ooit vanuit Best naar de Eifel gefietst in Duitsland. Uh-huh. Dat was 250 kilometer, dus dat heb ik ook wel aangetikt. Alleen het zwemmen, maar het zwemmen zie ik een beetje als een warming-up. En daarna begint het echte weer.
2: Even als warming-up 3,8 kilometer zwemmen.
0: Ja,
1: het is ook wel echt het verreweg het minst leuke onderdeel, hoor, vind ik.
0: Wat triggert jou eigenlijk om mee te doen?
1: Nou, ik vind het gewoon heel leuk om mezelf te blijven uitdagen. En als je een marathon hebt gerend, dat was eerst mijn doel, dan finish ik die. En dan denk ik eigenlijk, oké, wat is het volgende doel? Dan kun je ook navragen hoe gezond die gedachte is. Dus ik ben heel benieuwd als ik die Ironman finish streep overkom, wat dan een nieuwe doel wordt. Maar om toch te kijken tot waar wat je in staat bent.
0: Ja.
2: Maar je hebt ook van die runs die zijn 250 kilometer of 500, weet ik, echt heel lang. Is dat iets wat dan al wel een beetje in je achterhoofd speelt ook?
1: Nou ja, stiekem heb ik al een volgend doel gepland. Volgend jaar, in april, ren ik de Marathon des Sables. Dat is 270 kilometer door de Sahara in 6 dagen.
0: Ja.
1: En dat is zelfvoorzienend, dus je moet dan zelf al je spullen meenemen. Dus dat gaat ook nog wel heftig worden. Maar eerst even die Ironman afstreken.
2: Ja, even de Ironman.
0: Ja, even de Mar- ja. Ja.
1: Dus we zijn net Brabant uitgereden.
0: Ja.
1: Richting Kopenhagen. Dus we zitten nog wel 9,5 uur in de auto vandaag.
0: Oh, en dan even een dagje even acclimatiseren en dan gaat het los, toch? Dit weekend.
1: Ja, vrijdag en zaterdag acclimatiseren. Dan moet ik even al mijn spullen pakken daar en zorgen dat alles gereed is. Mijn fiets weer in elkaar zetten. En zondag om 7 uur start ik ongeveer.
2: Ik besef mij, hij zegt, zit 9,5 uur in de auto, dat is wel lang. Dat autoritje is korter dan dat jij bezig gaat zijn met de Ironman.
1: Nou ja, ik hoop ongeveer dat die Ironman ook 9,5 uur duurt. Dus dan zit ze op één lijn, die autorit met de Ironman.
2: Ja.
0: Ja, want wat is uiteindelijk je doel?
1: Nou, ik wil minimaal onder de 10 uur eindigen. En dan trap je al aardig door.
0: Uh-huh.
1: Maar ik ben tevreden als ik hem onder de 9,5 finish.
0: Goh.
1: En het begint een beetje te kriebelen, maar er is een hele kleine kans als je echt richting de 9 uur gaat. Die kans is klein, maar dan kun je nog voor het WK kwalificeren. Dus dat zou een mooie kerst op de taart zijn, maar dat is niet het doel.
2: Oké, maar als ik jou zo een beetje hoor, dan wordt dat na het zwemmen ineens toch het doel.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat ben ik bang voor.
0: Het is wel eerlijk.
2: Nou ja, jouw eerste ultramarathon in mei, Jordi zei het al, die won je. Zit die kans er nu ook in dat je gewoon ineens pronkelijk wint?
1: Nee, het winnen dat zit er niet in, dat is nog wel onrealistisch. Mm-hmm. Maar met geluk kun je nog wel kwalificeren voor het WK. Dus dan wordt er op basis van een relatieve ranking gedaan. Dat zou kunnen, maar die kans is wel redelijk klein.
2: Dat zou wat zijn.
0: Ik vind het spannend allemaal, Joep. Het is echt wel even een dingetje wat je gaat doen, hè?
1: Maar ik heb er wel heel veel zin in.
0: Dat geloof ik. Absoluut, absoluut. Wij willen jou sowieso en een goede reis wensen en superveel succes. En laat ons even weten hoe het geweest is. Want misschien dat we dan maandag wel even nog bellen hoe het is met de spierpijn en jouw avontuur.
1: Komt goed, dan zit ik weer in de auto terug, dus dan heb ik genoeg tijd. Kan ik de hele dag bellen.
0: Kijk, heel goed. Zet hem op en
2: succes.
0: Superveel succes. Het is echt al waanzinnig dat je het gaat doen. Dus wat dat betreft komt het vast wel goed met jou. Houden we.
1: Dankjewel, ik ga de Brabant nog los maken.
0: Goed zo. Groetjes.
1: Doei.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
3: I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Het is James Brown en de Sex Machine. Ja, mensen die echt ook allemaal zeggen van... waarom zou je in godsnaam meedoen aan de Iron Man?
1: Ja.
0: Maar ja, dat hebben we ook al tegen Joep een paar keer gezegd... maar hij gaat toch.
1: Ja, hij vindt dat leuk. Lekker doen, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Nee, mensen maken er ook een beetje een soort van geintje van... ik word al moe als ik het hoor. Maar ja, hij gaat het wel doen. Dus aanstaande zondag zijn wij heel benieuwd waar hij op uit gaat komen. En dan, ja, we zullen maandag wel eventjes eens bellen.
1: Ja, zeker.
0: Hoe het met hem gaat. Het is bijna 8:30, zometeen het nieuws met Niek.
2: Ja, allemaal, dan gaat het over dat de gemeente Den Bosch spandoeken weghaalt bij beoogde asielopvang in Engelen. En dan gaan beelden viral van een geit in Turkije.
0: Ja, van een geit in Turkije.
2: Ja, je hoort
0: nou,
2: dat zo.
0: Ben benieuwd.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist... met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, voor de mensen die denken, waar is de verkeerspingel, het verkeersmuziekje? Nou, er zijn geen files, dus je kan gewoon lekker doorrijden. Daarom gaan we naar het weer. Het is vandaag een prachtig mooie, zonnige, maar vooral hete dag. 34 tot 35 graden. Morgen wordt het nog een stukje warmer, 36, 37 graden. Maar vanaf zaterdag gaat het inzakken als een plumpudding. Dan gaan we naar 30 graden en zondag zelfs 26 graden. Maandag, dan komt er een lange periode aan van 23, 22 graden met veel kans op regen. Het nieuws krijg je van Niek.
2: Een bedrijf is vanmorgen in opdracht van de gemeente Den Bosch begonnen met het weghalen van spandoeken bij de beoogde opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in Engelen. Op de plek waar de opvang mogelijk gaat komen stonden rond 8 uur vanmorgen zo'n 15 demonstranten. De mogelijke komst van de opvang zorgt al maanden voor spanningen. Eind juli werden ook nog huizen beklad en vernield. Eerder deze week werden daarvoor 2 verdachten opgepakt. Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een crash met zijn auto in Helvoort. De wagen raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam uiteindelijk op de zijkant tot stilstand. Mensen die het zagen gebeuren kwamen meteen in actie. Zij duwden de auto terug op de wielen en verleenden eerste hulp. De man is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. In een huis in de PC-Hoofdstraat in Gemert is vannacht brand uitgebroken in de badkamer. Volgens de bewoners ging er iets mis met een accu. Ze gooiden hem in een bad met water en daarna zou die accu zijn ontploft en brak er brand uit. De 5 bewoners wisten het huis op tijd te verlaten. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor kunnen de pensioenen volgend jaar mogelijk iets omhoog met 0,5%. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen dus omhoog en ook andersom. Als het slecht gaat, dan gaan ze naar beneden. Pensioenfonds Zorg en Welzijn over hoe het ging in het tweede kwartaal.
8: We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd, wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI, wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
2: De fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw hebben nu de cijfers gepresenteerd en alle drie hebben een winst van tussen de 4 en bijna 6%. En dan die beelden die viral gaan van een geit in Turkije, wat ik net zei. Nou ja, die kwam in een hele benarde situatie terecht. Het dier was vast komen te zitten op een brug met boven zich een drukke weg. En onder het dier een hele diepe afgrond. Loopt als het ware, ja, op een heel smal stuk eigenlijk onder die weg.
0: Ja.
2: Hoe dat is gebeurd, ja, dat is nog een raadsel. Maar brandweerlieden die zijn uiteindelijk afgedaald na dat geitje, hebben hem door middel van touw uiteindelijk naar boven kunnen halen. Dus wat dat betreft is hij gelukkig wel weer
0: een dus heel apart situatie. Ja, we zien die foto. Je zou eigenlijk gewoon bij wijze van een beetje half aan die brug moeten hangen en dan los moeten laten en dan hopen dat je op dat stuk terechtkomt.
2: Dus... En je denkt ook bijna dat iemand hem daar heeft neergezet.
0: Ja, dat zei ik dus.
1: Ja, maar echt, ja.
0: Ja, het is echt heel apart.
1: Maar ze vroegen het zich gewoon ook al wel een tijdje af, hè. Hoe komt die geit daar? Toen vroeg iemand ook, ja, witte geit.
0: van harte welkom op deze donderdagochtend. Zometeen hebben wij een belangrijke vraag aan je, maar echt een belangrijke vraag.

0: Kygo. Met Whitney Houston en Higher Love hier in een kei goeiemorgen. En ik zei het al, we hebben een belangrijke vraag aan je. Gewoon iets waar wij zo tijdens het draaien van liedjes wel eens over hebben. En wij kwamen er eigenlijk niet echt helemaal uit of zo.
1: Nee, wij zijn met z'n drieën eigenlijk, Nico ook. B&B vol liefde, kijken wij.
0: Nou, ik moet daar dus nog aan beginnen.
1: Oh ja, jij moet nog beginnen. Ja, maar...
2: beginnen?
0: Ja, Niek, ik ben misschien hier even niet geweest, maar bij mij gaat het werk gewoon door. Hè. Ik heb allemaal snabbels en dan ben ik overdag ben ik druk met de kleine Loek.
2: Ik snap het.
0: Ik kom er niet aan toe.
1: Wij kijken B&B vol liefde en Jordi koopt op een gegeven moment een B&B vol liefde.
0: Ja, nou ja. Wie weet, ja, hè, ooit in de toekomst.
1: Maar je hebt dus B&B vol liefde. Ja, je hebt Boerzoekvrouw, je hebt First Date.
0: Ex on the Beach heb ik wel gekeken.
1: Ex on the Beach, lang leef de liefde. Ja. Op goed geluk. Ja. Married at First Sight. Love Island, Too Hot to Handle. Temptation Island, The Bachelorette.
0: Daar heb ik ooit bijna in gezeten, hè? In lang leef
1: de
0: liefde.
1: Oh, ik dacht in The Bachelorette.
0: Nee, gelukkig niet. Nee. Dat was echt...
1: Want ze hadden jou gewoon gebeld met... Wil je meedoen?
0: Nou, er waren dus twee vriendinnen van mij... die hadden mij toen voor de gein opgegeven. En toen werd ik gebeld of ik mee wilde doen. Maar dat was al een soort van verkapte auditie. En dan moest je daar naar geloof Bussum of zo moest je komen. En dan werd er zo'n filmpje, zo'n aanmeldvideo opgenomen. En dan was er dus kans dat je vrij snel het huis in moest. Maar toen was ik daar, ik denk, ik deed een gesprekje. Ik denk, nou ja, weet je, wie weet kom je daar in één keer de vrouw van je leven tegen. Ja, nou, ik zal het zeggen.
1: Want als je het niet kent, je gaat met z'n tweeën een huis in 24 uur.
0: En dan kun je mag ook niet steeds verlengen
1: naar huis. Nee. Maar je kunt wel langer blijven.
0: Ja, zeker. Dus zo zat dat een beetje. Maar toen uiteindelijk, weet je wel, dat dan wordt er dus als eis gesteld... dat je minimaal 5 dagen ook beschikbaar bent.
1: Oh, ja.
0: En dat ging toen niet in die periode. En toen werd er een beetje de druk opgevoerd van... ja, maar we hebben echt iemand gevonden en je moet echt komen. En ik zei, ja, dat kan wel, maar...
2: Ik kan niet 5 dagen
0: dag of 2, 3 is wel dan de max. En maar ze werkt. Nou, toen op een gegeven moment zei ik, joh, laat lekker zitten.
1: Ja.
0: Dus, maar toen ben ik echt een hele tijd daarna ooit nog eens een keer daarvoor gebeld. Toen zei ik, ja, maar ik heb ondertussen al de liefde gevonden. Dus, toen zeiden ze van, kan ik hieruit opmaken... dat ik jouw gegevens uit het systeem mag halen? Ik zeg... 100 punten, ja, dat is heel goed.
1: Jij bent
0: een slimmer.
1: Ja, maar dat bestaat dus, al die programma's bestaan. En wij kijken daar met liefde naar, wij smullen ervan.
0: Zeker.
1: Maar ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, en dat is dus waar wij op een of andere manier met elkaar niet echt super uitkomen of zo. En het is niet dat we dan zeg maar het niet eens zijn met elkaar, want we zijn het heel erg eens. Maar wat is nou de trigger om al die programma's te gaan kijken... en mensen dat ze daar ook over hebben, weet je wel? Kijk ook bijvoorbeeld nou naar de Bondgenoten. Daar is ook dan weer een beetje een soort van affaire met liefde en alles erop. En iedereen heeft het erover. De sites staan er vol mee. Maar de vraag is gewoon een beetje... wat vind jij nou zo leuk aan datingprogramma's?
1: Ja, is dat,
0: waarom kijk je daarnaar?
1: De ongemakkelijke moment of juist dat mensen de liefde vinden? Vind je het gewoon mooi? Of waarom kijk je?
0: Wij komen er niet echt uit. En daarom roep
1: het antwoord, ik kijk niet, geloof ik niet.
0: Nee.
1: Er is altijd wel eentje die je kijkt of zo.
0: Dus onze vraag is, waarom kijk jij nou naar datingprogramma's? Wat vind je er leuk aan? Laat het even weten via de app 06-573-28203. Misschien dat wij daar in één keer denken, oh ja, dat is dus daarom. En ik vind hem lastig. Dus en je mag ook altijd even laten weten wat je kijkt. Hè. Eventueel dan hebben wij daar ook een beeld bij. Dus wat vind jij nou zo leuk aan datingprogramma's? Stuur het even op via de app 06-573-28203. App ons even. Dankjewel. Yeah.

0: De nieuwste, Edge of Desire. Het is 9:10. Wij hebben het hier vaak in de studio gewoon over al die datingprogramma's, weet je wel.
1: Ja.
0: B&B vol liefde, lang leven de liefde, first dates.
1: Married at first sight, ex on the beach.
0: Ja. Ja, dat vond
1: voor
0: ik ook
1: zover
0: eens,
1: dat een datingprogramma
0: ja,
1: is.
0: Ik,
1: maar
0: ik wilde net zeggen, dat is vooral een programma wat vooral draait om op elkaar liggen en daarna weer heel veel ruzie maken.
1: Ja.
0: En, dat
1: zou je daten kunnen noemen?
0: Ja, ja, ik weet niet of je daar heel veel gelukkige koppels uitkomen. Maar daar is één jongen uit Brabant, uit Eindhoven. Nick, die heeft daar uiteindelijk dan wel weer een oud liefje weer...
1: ik moet de reunie nog kijken.
0: Ja, die moet ik ook nog zien. Ja. Maar ik had al gezien op social media dat dat is echt dikke vette liefde. Ja. Wat komt er allemaal een beetje binnen, Mark? Want het is echt wel, er zijn wel echt heel veel mensen die daar in ieder geval een mening over hebben. Van waarom kijk jij zo graag naar datingprogramma's? Ja. Wat is er nou zo leuk aan? En laat het even weten via de app 06-573-28203.
1: Het is wel grappig, want dat wat wij dachten klopt ook echt. Er zijn heel veel verschillende redenen om datingprogramma's te kijken. Jetty stuurt bijvoorbeeld dat ze voornamelijk B&B vol liefde kijkt, omdat ze het boeiend vindt hoe mensen op zoek naar liefde met elkaar omgaan. En dat gaat dus dan moeite met delen, moeite met praten met elkaar, niet meer spontaan verliefd kunnen zijn, dat dan via zo'n datingprogramma moet. Dat vinden ze gewoon heel interessant. F, die stuurt een berichtje. Die kijkt ook B&B vol liefde, omdat ze benieuwd bent wat voor mensen er dan samen worden gebracht en hoe het dan kan dat het eigenlijk niet altijd klopt. En wat voor een struggle daar dan bij komen kijken.
0: En daar hadden wij het ook nog over. Van in hoeverre wordt eigenlijk alles, maar dan ook echt, zeg maar, alle mensen echt gekoppeld op basis van een soort van oprechte interesse en voorkeuren naar elkaar. Ja, of wordt het af en toe bij elkaar gezet in de hoop dat natuurlijk gigantisch ontspoort?
1: Ik denk allebei, maar
0: denk ik dus ook.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Wat ik ook nog wel leuk vond, Ansie zegt, ik vind het wel leerzaam. Ook om hoe ik dan
0: leerzaam
1: in mijn eigen relatie dingen kan oplossen. Nou ja, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Maar
0: is wel
1: interessant.
0: Goeie, zo had ik het totaal nog niet bij.
1: Harry zegt, aapjes kijken. Ja, dat snap ik ook wel. Esther zegt, ik smul van de ergernissen die daar leven. En dat komt eigenlijk toch ook wel het meest binnen. Gewoon de ergernissen, het ongemak. Dingen die je in je eigen leven niet meemaakt. Zoals een man die dan roept, het zijn geen poppetjes!
0: Dat
1: soort situaties, dat maak je gewoon niet zoveel mee. Dat komt verreweg het meeste binnen.
0: En ik vind het leukste vaak ook nog dat je altijd wel ziet dat de ene die gaat, zeg maar, heel makkelijk om met gewoon, en dat vind ik ook prima. Hè? Ik bedoel, zo'n B&B vol liefde, er komt iemand binnen en iemand die kan op een gegeven moment na 24 uur gewoon zeggen tegen diegene, joh, wij zijn 24 uur bij elkaar geweest. Je zal ongetwijfeld een lieve vriend of vriendin zijn.
1: Maar niet voor mij.
0: Maar dit is het dan ook. En anderen die laten dan diegene daar bij hem of haar thuis nog echt dagen rondstruinen, allerlei klusjes doen.
1: Ja.
0: En dan tegen die tijd dat het echt niet meer kan, dat het, zeg maar, zo is dat je echt niet meer terug kan, dan wordt er in één keer gezegd, er wordt toch niks en mag je koffer pakken.
1: Maar dankjewel dat je alles hebt gesjouwd, geveegd en gepoetst.
0: Ja. Ik heb wel ik moet het dus nog kijken, maar er is één zo'n gast en die vinden mensen echt een hork. Maar dat was dan, zeg maar,
1: dit seizoen B&B bedoel je?
0: Ja. En dan was die zaten, op een gegeven moment is er een scène en zitten ze met z'n tweeën aan tafel en dan komen ze erachter van, we zijn niet voor elkaar gemaakt. En dan zegt die vrouw, die zegt tegen die vent van, zullen we het dan vanavond nog leuk afsluiten, dan pak ik morgen mijn koffers. En die vent die zegt gewoon heel droog, het lijkt me beter als je nu je koffer pakt.
1: Ik weet over wie jij het hebt. En ik wens jou heel veel plezier met kijken.
0: Ja, is het?
1: Goed.
0: Dank jullie wel voor alle reacties. Wat ik al zeg, Mark zit er al middenin. En Niek is ook veel aan het kijken. Wij kijken sowieso allemaal naar de datingshows en alle liefdeshows.
1: Ja,
0: dus het is wel echt prima vermaak. En ik ben heel benieuwd. Ik kom er nog op terug. Als ik stukjes heb gekeken, dan ga ik het vast nog wel even erover hebben. Zometeen, na 9:00, dan zijn we weer bij je terug. Dan gaan we nog naar ons ratje. Gaan we even weer wat draaien.
1: Hij staat er weer klaar voor.
0: Dat komt helemaal goed. Maar eerst dit prachtige liedje. Nou, als we het hebben over liefde. Eerlijk is eerlijk.
1: Dat schijnt een boek voor te zijn,
0: Gavin James en The Book of Love. Hier in een keigoeie morgen op Omroep Brabant.
1: Als iemand kan zeggen waar dat boek ligt.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
9: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
8: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
12: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
11: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels en mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
13: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo €300-400. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
11: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Hartelijk dank, 9:02. Laatste uur alweer van een kei. Goedemorgen. We gaan dadelijk weer een slinger geven aan ons ratje. Mag je weer lekker wat aan gaan vragen? En er komt muziek aan van Lenny Kravitz.
15: Een man. Een roltrap.
4: Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
19: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud. De dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
24: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
26: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
27: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
28: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
29: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
28: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
29: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
29: Hey, goedemorgen, Jordi.

0: Teddy Swims. Mr. Know-It-All. Zo is het.
1: Goedemorgen,
0: donderdag 13 augustus. Het wordt vandaag een warme dag. Temperaturen van 34 à 35 graden. Het blijft droog en zonnig. Morgen ook nog gaan we zelfs richting de 36, 37 graden. En daarna zakt het weer als een plumpudding in.
2: Het is de dag van de Prosecco. Het is de dag van de filet mignon. En de dag van de linkshandige.
0: De dag van de linkshandige. Kijk, ja, dat is nog eens een mooie.
2: Van harte voor iedereen die links is.
0: Nick, wat zit er in het nieuws?
3: Een lint van 2 kilometer met 5000 heel grote domino-stenen van beton valt volgende week zondag om in Tilburg. Het lint trekt dwars door appartementencomplexen, over straten en dwars ook door de Lokhal. In Tilburg is het vallen van die grote domino-stenen de afsluiting van Kaapstad Festival. En Spotify verhoogt zijn prijzen. Het standaardabonnement op premium kost voortaan €14 per maand. Ook de prijzen van duo- en family-abonnementen gaan omhoog.
0: Ja.
2: Het mag allemaal weer wat kosten.
0: Ja, het mag allemaal weer wat kosten, hè. Oh, nou ja, goed. We doen het er maar mee.
4: Omroep Brabant.
5: Een kei. Goedemorgen.
0: We gaan een slinger geven aan het rad. We gaan eens even kijken waar we uit gaan komen. Wat is de categorie, Mark?
2: De categorie is iets dat je met je beste vriend of vriendin kan doen.
0: Kijk.
2: De letter is de N van Nico.
0: De N. Dat is een goeie.
2: Ja.
0: Iets dat je met je beste vriend of vriendin kan doen met de N.
2: Ja, en de jury is, dus je kunt hele creatief zijn.
0: Ja.
2: Ook vandaag op onze laatste dag van de week. Want morgen zijn John en Jasper er. Gewoon weer
0: soepel.
2: Zeer soepel.
0: Dus zeg het maar. Iets dat je met je beste vriend of vriendin kan doen met de N. Laat het weten via 06-573-28203. En Donald die komt met nachtenlang kletsen.
2: Ja,
0: dat is wel goed verzonnen op zich.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Dat is goed, dat is helemaal top. Dan pakken we deze er even bij.
2: Oh.
0: Om even mee te beginnen. Ja, en de rest is aan jou. Iets dat je met je beste vriend of vriendin kan doen met de N 06-573-28203. En laat dan even weten wat ik voor je kan draaien. Dan kunnen wij het komende kwartier weer vullen vol met leuke liedjes.

Marieke zegt Netflixen. Dingen die je met je beste vriend of vriendin kan doen. Vonden wij prachtig mooi. Ik moet zeggen, wat dat betreft zijn jullie creatief. Dingen die je met je beste vriend of vriendin kan doen met de letter N. Als je iets weet, dan zou ik zeggen, laat het vooral weten via 06-573-28203. Dus dingen die je met je beste vriend of vriendin kan doen met de N. 06-573-28203. En Chris die zegt gewoon lekker niets. En dat is soms ook heel fijn. Dit is Adele. Hello.

0: vandaag?
1: Dat is de grote vraag. Robert van Hemert en Zandloopster. Dankjewel voor alle verzoekjes. Morgen bij John en Jasper natuurlijk opnieuw het ratje. En dan mag je weer wat aan gaan vragen zo richting het weekend. Dus dat is altijd lekker. Dadelijk het nieuws met Niek.
2: Ja, onder andere gaat het over de gemeente Den Bosch die spandoeken aan het weghalen bij de beoogde asielopvang in Engelen. En een bijzondere geboorte gisteren in België op de dag van de zonsverduistering.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Omroep Brabant.
1: Ja, kijk, goedemorgen. Vandaag schijnt de zon volop 34 of 35 graden. Morgen is het echt zelfs tropisch heet, 36 of 37 graden. Dus hou er rekening mee. Smeer je goed in, drink voldoende en dan komt dat vast wel goed de komende dagen. We gaan naar het nieuws, krijg je van Niek.
2: Een bedrijf is vanmorgen in opdracht van de gemeente Den Bosch begonnen met het weghalen van spandoeken bij de beoogde opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in Engelen. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
9: De hekken rondom de beoogde locatie, die zijn al leeggehaald. En op dit moment zijn ze bezig met de vlaggen en borden van lantaarnpalen en bomen te verwijderen. En straks komt er dan één plek, één hek, waar voor- en tegenstanders hun geluid mogen laten horen.
2: De mogelijke komst van de opvang zorgt al maanden voor spanningen. Eind juli werden nog huizen beklad en vernield. Eerder deze week werden daarvoor twee verdachten opgepakt. Agenten hebben gisteren in Helmond de achtervolging gezet op een man die zich niks aantrok van de verkeersregels en ook een stopteken negeerde. Agenten raakten de auto kwijt, maar na een tip kwamen ze die auto toch weer op het spoor. Ze wisten hem na een korte achtervolging uiteindelijk te voet aan te houden, die verdachte. Hij had geld en joints op zak. Later op de dag werd bij een doorzoeking van het huis van de verdachte ook nog duizenden euro's aan contant geld gevonden. Drugs, illegaal vuurwerk en lachgas. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij volgt Ronald Koeman op. De Spanjaard heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders ooit. De aanstelling komt toch wel als een verrassing, ook voor de Spaanse pers, zegt NOS-correspondent Edwin Winkels.
10: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar bondscoach van het Nederlands elftal helemaal niet. Hij heeft het heel erg stilgehouden. Ik weet ook niet sinds wanneer die contacten zijn, maar ook hier blijkt het, als je de persdag ziet, een totale verrassing te zijn.
2: Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach sinds de Oostenrijker Ernst Happel in 1978. Was gisteren natuurlijk de dag van de zonsverduistering, en dat was toch wel een bijzondere geboorte in de Belgische Tongeren. Daar kwam Fleur ter wereld. Nou, waarom is dat dan bijzonder? Nou, haar vader Aaron, die werd geboren op 11 augustus 1999. Dat is de dag van de vorige echte zonsverduistering in onze regio.
1: Ja.
2: Ze zijn allebei op de dag van de zonsverduistering. En dan is er nog iets opvallends, want de mama van Fleur, die werd geboren op 10 augustus, Aaron op 11 augustus en Fleur op 12 augustus.
11: Dus ja, dat is fijn. Kun je gewoon alles in één keer vieren?
2: Ja, dat is lekker. Dat is wel fijn. Ja,
1: gewoon alles in één elkaar.
2: Weekend, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ik wou zeggen, gewoon allemaal even een zondagmiddag, kom wat taart eten, cadeaus afgeven en door.
11: En door.
1: En door.
11: Ja.
1: Kijk, goedemorgen, van harte welkom. Dit is de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. Zometeen Olivia Newton-John, maar eerst Gotcha.

0: Olivia Newton-John en Xanadu in een kei goeiemorgen. Ja, we hadden vandaag weer een bomvolle show met heel veel dingen. We pakken er altijd een paar puntjes uit, want we belden vandaag met Anton. Die is speciaal voor de zonsverduistering naar Spanje gegaan. Hij is sterrenkundige en hij heeft dus gisteravond enorm genoten.
1: En ja, het was gewoon geweldig, want het weer was zo ontzettend mooi gisteren. Terwijl de voorliggende dagen was tegen de avond toch veel wolkenpartijen. Maar goed, in ieder geval gisteren, het weer was helemaal perfect.
0: En we hadden Joep aan de lijn. In mei liep hij al zijn eerste ultramarathon en die won hij. En nu moest er nog een tandje bij, want hij heeft weer een nieuwe uitdaging.
2: Ja, ik ga een Ironman doen. Dat is een volledige triathlon. Dus 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen. En om af te toppen nog even een marathon rennen. In Kopenhagen.
0: Nou, en hij is onderweg. Hij kan dan even 2 dagen zorgen dat hij helemaal in topvorm is. En zondag gaat dat dan gebeuren. Hij hoopt zich in ieder geval te plaatsen voor het WK Ironman. Ja, dat is ook maar afhankelijk van de tijd. En we zullen maandag eens even bellen hoe het met hem gegaan is. Dit is Afrojack. See ya.

vandaag uit kunnen kiezen bij de Bonte 50. Deze week is dat Whitney Houston. Kijken waar Hubert dadelijk voor heeft gekozen qua keuzes. Maar eerst deze van de Police. Dit is Don't Stand So Close To Me in een keigoeie morgen. Young

0: Police and Don't Stand So Close To Me.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Lekkere wel. I'm Your Baby Tonight. Oh, dit is mijn guilty pleasure.
2: Ja, dat is wel even een...
0: Ja, dan ga ik voor twee. Ja,
2: ik ga ook voor twee.
0: Ja, ja, ja. Hubert, we gaan voor twee.
2: Hoe is jammer gaan?
0: Fijn dat je een keer aansluit.
2: Waarom zitten jullie hier al?
0: Wat heb je zo meteen in Brabant?
2: Nou, misschien gaat de alarm af. Hè?
0: Ja, Brabantse vrienden. Wij hebben het niet gehoord, maar wie weet dat bij jou wel.
2: Is Erik Meester een beetje terug bij zijn roots. Hij heeft weer een alle toontje lager plaat uitgebracht.
0: Wauw!
2: Ik dacht, ik moet hem even bellen.
0: Ja, wat vet.
2: Ik weet niet of hij telefoon had pakt, want hij zal mijn nummer wel kennen. Dan moet ik even kijken. Ja, en verder natuurlijk, ja, Brabantse Bond. Ultieme Bond 50, hè?
0: Ik ben benieuwd. Veel plezier zometeen bij Hubert Mol tussen 10 en 1. Morgen John en Jasper in de ochtend en wij zijn er maandag weer. Fijne dag.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: De prijs staat

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
2: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeren ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hartelijk dank, maar gelukkig is hier daar weer een verfrissende omroep. Een hele coole zender om het allemaal een beetje bij de temperatuur te houden. Het is tot 1 uur dit programma Brabantsbond. En het kan zomaar zijn dat het alarm afgaat. Ja, dit is dat alarm voor Brabantse vrienden. Maar kijk ondertussen even in je agenda. 5 september aanstaande. Is het, ja goed, 5 september. Dan vindt dat plaats. Het is een mooi festival. Ik hoop dat dan ook nog lekker weer is. Met Jordi Graat trouwens, Snollebolletjes, met Mart Hoogkamer. Met, kortom, de crème de la crème en de crème de la crème van de gezelligheid. Dus als je erbij wilt zijn, even scherp blijven en de radio goed in de gaten houden.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendimensievriendelijk.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
14: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
15: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
14: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
16: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
17: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
16: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
17: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
18: Hallo, hallo.
16: Is Omroep Brabant. Met nu
17: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Je kunt wel de looks hebben, maar de oren erbij houden is ook wel handig als je luistert naar, in dit geval, de radio.
1: Are you ready?
2: Brabant Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Begonnen met Armin van Buuren en Trevor Guthrie. Het liedje heette This Is What It Feels Like. Ik zag een opmerkelijk berichtje trouwens voorbij komen. Ik weet niet of je het hebt gehoord of gelezen. Zo. Bij pretpark Plopsaland, dat is in België, is een oud explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Ploppen de pop, denk ik dan. Niemand weet van wie dat ding ooit is geweest, die granaat. Niemand weet wie die granaat heeft afgevuurd. Nou ja, gezien dat er Plopsaland is, zullen het vast niet de kabouter zijn geweest.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol,
2: dit is Brabants Bond.
0: Klein drukje op de knop en dan komen weer liedjes uit het koffertje van Mol tevoorschijn, zoals deze van de Sugar Babes.

Hallo, mijn naam is Peter Koelewijn. En van 's morgens vroeg tot de avond stond luister ik naar Brabants Bond met Hubert Mol.

0: Het grappige wel, we zijn hem hier een beetje vergeten in dit land. Dus Jimmy Nail. Maar in Engeland is hij nog steeds heel populair. En gaat hij echt als een malle als hij daar ergens optreedt. Waar dan ook, dan zijn de kaarten zo uitverkocht. Jimmy Nail hier met Ain't No Doubt. Het is, ik wou zeggen, het is exact 10:30. Dat is niet zo. Kunnen we het dan nog even over iets anders hebben? Dan moeten we nog, het is bijna 10:30, maar we hebben nog een beetje tijd over. Zie ik, geen probleem. Ja, want ik heb er gisteren heb ik een beetje... Maar mogen we dat even doen? Ik heb er gisteren namelijk gestoord aan... durf niet te zeggen, aan Iris.
1: Ja, Iris, eens even denken. Wie
0: is Iris is die vrouw, die zit in Spanje, daar bij Barcelona... en die maakt kunst.
1: Oh ja.
0: En ik was toch enigszins... verliefd. Ik weet niet, maar ik denk van, nou, ik zou daar wel zien zitten. Maar toen ging ze motorrijden. Ik ben natuurlijk ook motorrijder, ik rijd ook op een Harley Davidson. Dus er komt een stoere gast komt bij haar, die Defensie-jongen. Nou, wie zit er een beetje te voeten bij Defensie? Ik ook nog steeds. Dus ik denk van, nou, mooi hè, dus ik voel een soort verwantschap. Maar wat gebeurt er nou? Toen was ze bezig rijden. Dan kreeg je zo'n stand-upje dat ze zelf daar even iets over vertelt. En toen ineens dacht ik van, toen ging ze twijfelen. Weet je wat ze zei? Ze zei, ik parafraseer, ze zei zoiets van... Ja, het was hartstikke leuk, stoer op de motor en gezellig en leuk en fijn. En toen zei ze daar ineens, zei ze bij... Ja, je voelde alsof het niet helemaal... Ja, of het zou matchen, want ik ben maar kunstenares. En hij is zo avontuurlijk. Dan denk ik, ja, fuck. Weet je, als je daar ook over zit te zeuren, weet je wel, over hoe dat ooit zou kunnen uitpakken, ja.
1: Ja, ik weet volgens mij waar je het over hebt, inderdaad, welk stukje.
0: Ja, en denk ik van...
1: Zij dacht dat die man te avontuurlijk was.
0: Ja, ja. Als je, weet je, nou, stel nou voor dat dat nou is, hè. Wat maakt dat nou uit? Want, weet je, ga gewoon kijken of je iets voelt voor zo'n vent. En kijk dan, weet je, ga er lekker mee knuffelen en doen. Weet ik wel wat je ermee gaat doen. Maar ga dan niet meteen je lijstje...
1: Op basis van een motorrit.
0: Ja, en meteen gaan twijfelen. Dat vind ik zo gek. Waar twijfel je dan erover? Hou daarmee op. Er is helemaal niks te twijfelen. Je gaat toch op zoek naar de liefde?
1: Ja. Dus, daar ga ik wel vanuit tenminste bij dat programma. Ja, soms heb ik ook het gevoel dat die mensen het vooral ook doen... om zijn B&B in de picture te brengen. Maar... Ja,
0: voor mij hoeft het zo niet meer. Ik kan de pot op. Wat zit er in het nieuws?
1: Wil er een man en een vrouw gewond zijn geraakt bij een ongeluk in Deurne... en ik vertel je iets over een onderzoek naar honden.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
8: Omroep Brabant.
0: Vandaag wordt het een graad of 35 zo'n beetje, 34, 35, ronduit heet wordt het. Ja, er staat een zwak, matig windje, dus daar heb je ook niet veel verkoeling van. Goed smeren zou ik zeggen, als je lang de zon gaat, langer dan een kwartier in ieder geval. Het nieuws gebracht door Niek de Vries.
1: Een man en een vrouw zijn gisteravond gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Deurne. De wagen waarin ze zaten botste op een boom naast de Rakseweg. De man moest door de brandweer uiteindelijk uit de auto worden gehaald. Vanwege de ernst landde er ook een traumahelikopter daar in de buurt. Een man van 45 uit Best is gewond geraakt gisteravond bij een steekpartij in een huis in Best. Een vrouw van 36 is opgepakt. Bij de politie kwam rond 9:15 een melding binnen over de steekpartij. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding daarvoor is geweest. Een Ierse investeringsmaatschappij wil de failliete fietsenfabrikant Axel overnemen. Dat is een bedrijf achter onder meer de merken Batavus en Sparta. Het bedrijf had het al sinds de coronapandemie moeilijk. Volgens deze fietsenwinkel heeft dat niet te maken met het product zelf.
9: Ik denk dat dat meer te maken heeft met bedrijfsvoering en keuzes die gemaakt zijn door de investeerders dan met het product aan zich. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat daar niet in vervolg aankomt. Dat zal geen stille dood sterven, daar geloof ik niet van.
1: Hoeveel geld de Ierse investeringsmaatschappij wil gaan betalen, dat is nog niet bekend. Voor veel hondenbezitters, dus ook voor jou Hubert, is het waarschijnlijk herkenbaar dat je hond lijkt aan te voelen wanneer je vrolijk bent of niet zo lekker in jezelf zit juist.
0: Ja,
1: Metro Nieuws schrijft nu over een hersenonderzoek bij honden waaruit blijkt dat ze menselijke gezichtsuitdrukkingen echt anders voor werken. Ze lijken daarbij niet alleen onderscheid te maken tussen positieve en negatieve emoties, maar ook tussen bijvoorbeeld angst, boosheid en verdriet. De onderzoekers die denken dat honden menselijke signalen zo goed kunnen oppikken omdat de hond al lang samenleeft met de mens. Er komt nou een vervolgonderzoek om het allemaal nog verder uit te zoeken. Maar ja, het is,
0: Dat denk ik zeker. Als ik kom thuis en dan ga ik voor de raam staan te zwaaien, weet je wel, en dan sta ik een beetje zo. En dan zie je gewoon dat
1: hij blij wordt.
0: Dan zie je er blij worden. Dan zie je de staart op en neer gaan, op en neer rennen. Zo, heb je hem. Maar ook als ik chagrijnig ben, dan of ze komt
1: vervelen. Die zich ook aan.
0: Of ze komt vervelen. Zo van kom op, joh, weet je, ik wil poten geven de hele tijd. Of dus je merkt, maar ook als ik bijvoorbeeld aan de telefoon ben en ik klink een beetje van, nou, nee, dan zie je ook, dan gaat ze ook piepen en doen. En zo.
1: Het is echt, geweldig.
0: Heel, ja. Dat is echt grappig. Dus je moet heel goed opletten wat ik doe, want ja. Ze reageert er meteen op.
1: Wat ja. Goed. Leuk.
0: Hey, en Nick, dankjewel. Tot straks weer. Doei, doei, doei. En met zometeen weer dat prachtige koffertje van Mol, wat ik voor geen geld wegdoe. Maar, de inhoud wil ik graag delen met jou. Omroep Brabant. We hebben het hier niet over een kalitooi. Nee. Maar dat krijg je wel van me. Het is easy, hè? Zo'n kalitooi. Roger.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.
2: En dit vind ik nou een stoere vrouw. Beyoncé, zo heet ze. Het feit dat ze dan uit een bepaald genre komt, de R&B-genre, en dat ze ineens zo'n plaat gaat maken. Zich verdiept in de country. Dat vind ik wel stoer, dat je dus dat durft. Want er zijn ook heel veel artiesten die durven niks anders te doen, omdat ze nu eenmaal een fanbase hebben. En ze zijn ook een beetje bang voor die fans, want als ze die fans kwijtraken, zijn ze ook het geld kwijt wat ze verdienen, dankzij die fans. En die Beyoncé die denkt van, poepje, niks aan het handje, ik doe het gewoon.
3: Het koffertje van Mol.
2: Koffertje van Mol is, is een leuke band, is een leuke plaat. En ik draai het graag, omdat het uit de ethisch komt. Het is ethisch verantwoord. Oink, oink, oink, oink, oink. Het is een liedje van de band Dayton. En die hadden niet zo lang leven. Die leefde zo'n beetje van 1979, 80 zo'n beetje, tot jaar of 85 hebben een paar dingen uitgebracht. Maar dat was het zo'n beetje. Zij werden gedragen door bijvoorbeeld Ashford & Simpson.

Het is de band Dayton. The Sound of Music, daar is het bij gebleven. De enige hit die ze hebben gehad hier in Nederland. Klein beetje herkenbaar nog bij de echte dansliefhebbers. Als je een luisteraar bent bijvoorbeeld van de Tijdmachine. Op zaterdagmiddag tussen 12 en 4. Van onze eigen John van Voenhoven, die vandaag trouwens jarig is. Je mag hem feliciteren, dat kan, altijd. Vindt hij leuk hoor. Zijn nummer is 06-52. Nee, dat is een geintje natuurlijk. Nee, maar hij is wel jarig vandaag. En daar hoort deze muziek ook een beetje thuis. Maar het is ook een muziek met een klein uitstapje in dit programma Brabants Band. Want het is tenslotte The Sound of Music. MUZIEK

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte. Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
18: Ah, wat een schatje.
19: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
20: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
21: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
23: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heel erg bedankt. Nou, ons allemaal. Straks uitgebreide weersverwachting, moet je er even geduld voor hebben, maar dan weet je precies hoe het ervoor staat. Het blijft nog wel even warm vandaag, morgen. En zaterdag en zondag gaat het een beetje minder worden, maar ik praat voor mijn beurt. Wat ik zeker nog even wil vertellen, is dat je weer de keuze hebt uit twee liedjes van Whitney Houston. Whitney Houston, zo heet ze. I'm Your Baby Tonight en Could I Have This Kiss Forever? Zometeen laat ik je de fragmenten nog een keer beluisteren en dan kun je keuze maken. En één van deze twee gaat dan morgen naar de finale.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
25: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
26: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
27: Hij is onderweg.
26: Wie?
27: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
26: Top. Koffietje, ik trakteer.
27: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
28: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Download de app of ga naar goldenesim.com.
29: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
30: kozijnen. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
31: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
32: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
33: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
34: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
35: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
36: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
35: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
37: Stem vanaf maandagochtend 8:15
36: via omroepbrabant.nl/top1976.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
36: Brabants Bond en Bermol.

0: Ach, het is ook zo uitnodigend om dat te kunnen zingen als je iemand echt kwijt wil. Zeg je cheerio, doei, doei, doei, doei. En dan zing je een liedje van Justin de Wild. Dat werkt altijd.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Good morning. Het is uur 2 van dit programma. Het is Brabants Bond. Iedere dag wordt het uitgezonden tussen 10 en 1 uur. Goed dat je er bent. Leuk dat je er bent. Je kunt reageren op alles. 06-573-28203. En als je gaat zitten piepen, dan gooi ik je meteen eruit. Zo werkt het ook. Ja, daar heb ik geen zin in. Dus als je het gezellig wil houden, vind ik het hartstikke leuk om je te horen. Om te weten wat je aan het doen bent. 06-573-28203. En dat nummer, dat appnummer van Omroep Brabant, heb je ook nodig voor iets heel anders. Dat heb je nodig voor de ultieme Bonte 50. 2 liedjes van Whitney Houston en je mag er eentje kiezen.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: Een beetje oude disco is altijd wel leuk. Doet het altijd goed. Zo'n beetje om 11:15, denk ik.

0: blijft zo'n leuk liedje. Of Nelly is er. Nel, dat blijft toch de hele dag in je hoofd hangen, dat liedje?
1: Ja, dankjewel daarvoor, Bert.
0: Ja, het zit al echt weken in mijn hoofd.
1: Oh, dus je dacht...
0: Dus ik moet er vanaf, dacht ik.
1: Gedeelde smart, half smart.
0: Ja, ik wil dan graag de ellende die in mijn hoofd zit graag met jullie delen.
1: Nou, alsjeblieft.
0: Het pakt er dankjewel. Goed uit, toch? Het leuk, hè? Oké. Okay. Briezer, en dan een stoppetje, was dit? Guillermo. En het was een ja, zomersliedje, dat past wel een beetje bij. Maar nu over naar de orde van de dag, serieuze zaken.
2: De ultieme Bonte 50.

En ik maak het jullie ook nog hartstikke lastig. Want je mag een keuze maken. Ja, eigenlijk hoop ik dat je moet. Ja, je moet een keuze maken. Soms is het leven zo dat je een keuze moet maken, dat er geen keuze is. 1 of 2. Eerste is I'm Your Baby Tonight. En de tweede, Kuda heeft This Kiss Forever.

0: Dit treintje loopt altijd. Is ook niet te stoppen. Ook al is het warm. Ook al vallen er blaadjes. Ook al ligt er sneeuw. Dit treintje gaat altijd door. En het is een plezierig treintje. Even deze op de rit gezet. Het was Somebody Else's Lover van Total Touch. Met Tjeerd Oosterhuis. Prachtig verhaal. Het was van het debuutalbum dat ze uitbracht. Ik denk dat het was in 1996. Ik ben even de titel van de plaat kwijt. Maar daar stond hij op. En het mooie wil dat Tjeerd, ook natuurlijk groot muzikant... en Treintje dus, broer en zus... die hadden in hun gedachten om daar een strijkorkest bij te pakken. Een groot orkest erbij te pakken om het nog mooier te maken. En toen zei de platenmaatschappij, ja, nee, daar hebben we geen zin in. Het is goed zo, we laten het zo, het verkoopt toch wel. En toen dacht Tjeerd, nou, no way, dan ga ik even naar mama. En mama is ook muzikant. En toen dacht ik van, nou, dat gaat wel goed komen. Het is goed gekomen, want mama heeft even geregeld... dat er wat muzikanten bij kwamen... die even voor wat mooie strijkers kon zorgen. En dat pakte nog mooier uit. En vandaar dat de productie van het liedje zo mooi is geworden. Somebody Else's Lover van Tjeerd en Treintje, Total Touch. En toevallig had ik het een tijd geleden over met Treintje... dat de band is nooit opgeheven. Dus ze zijn wel gestopt met Total Touch. Maar ze zouden altijd nog kunnen zeggen... we pakken de draad weer op en dan bestaan ze weer. Ik weet niet of ze dat ooit zullen doen, maar je weet het maar nooit. Altijd fijn om iets achter de hand te hebben, denk ik. Nick de Vries, heb jij wat achter de hand? Mocht het hier mislopen?
1: Nou.
0: Stel voor, want we zouden meer willen. Stel nou, nee, maar ik denk er wel eens aan. Hè. Stel nou voor dat Hanneke komt hier binnen. En die zegt tegen mij: opzouten van die radio. Ja. Wat, ja, maar dat. Ik denk niet dat het gebeurt, Hanneke. Nee. Maar je weet het nooit, natuurlijk. Hè. Wat zou je dan doen?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Dus het moet altijd iets zijn wat je ook leuk vindt.
1: Ja, nou ja, ik doe dit al zo lang. Dat is wel een goede vraag om over na te denken, inderdaad. Ik denk dat ik gewoon gauw weer aan het werk zou willen.
0: Ja, dat maar.
1: Maar wat ik dan precies zou moeten gaan doen.
0: Maar ik denk dat het altijd goed is, niet dat het gebeurt... maar dat je altijd dingen in je leven ook leuk moet vinden.
1: Dat denk ik zeker, want anders hou je het niet lang vol.
0: Andere dingen leuk vinden.
1: Ja. Nee, zeker.
0: Ja. Ja, maar ik ga koffie schenken, denk ik, of zo. Barista, koffie, denk je? Vliegen? Ja, zeker. Ga ik ook vliegen? Ga ik vliegen? Ja, tuurlijk. Is goed. Goed dat je het zegt, ja. Oké, nou goed. Nou, ik vlieg er nu even tussenuit, want jij gaat het vertellen. Wat zit er in het bullet, hè?
1: Nou, dat de gemeente Den Bosch begonnen is met het weghalen van spandoeken... bij de beoogde opvanglocatie in Engelen. En de BBC die kreeg een boel klachten over een nieuwe weervrouw.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe. Daar kom je mee thuis.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Ik dacht dat er verkeer was. Er is wel verkeer, er rijdt van alles rond. Maar ik bedoel, er is geen files.
5: Omroep Brabant.
0: Je weet het, 30 graden, meer dan 30 graden... kan oplopen tot een graad of 35, 34, 35 zo'n beetje. Een matig windje, dus er is niet zoveel verkoeling vandaag. Nick de Vries voor het nieuws.
1: Het bedrijf is vanmorgen in opdracht van de gemeente Den Bosch begonnen met het weghalen van spandoeken bij de beoogde opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in Engelen. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
6: De hekken rondom de beoogde locatie, die zijn al leeggehaald. En op dit moment zijn ze bezig met de vlaggen en borden van lantaarnpalen en bomen te verwijderen. En straks komt er dan één plek, één hek, waar voor- en tegenstanders hun geluid mogen laten horen.
1: De mogelijke komst van de opvang zorgt al maanden voor spanningen. Eind juli werden nog huizen beklad en vernield. Eerder deze week werden daarvoor twee verdachten opgepakt. Een huis in Oosterhout is onbewoonbaar geworden na een uitslaande brand vannacht op zolder. De buren moesten hun huis ook uit voorzorg verlaten. De brand ontstond rond 2:45 op zolder dus en de vlammen sloegen al snel uit het dak. De oorzaak is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jezilgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
7: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten,
5: mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. Er mogen soms ook geen loopgraven worden aangelegd. Bij de BBC is sinds een week een weervrouw begonnen die uit Schotland komt. Dat is niet bepaald een succes tot nu toe. Veel kijkers hebben in de eerste week geklaagd dat ze niet te verstaan is door haar accent. Ze praat te zacht volgens sommigen, ze mompelt. En wat blijkt nou? Dat ligt niet alleen aan die nieuwe weervrouw. Of in ieder geval niet alleen aan haar, want er was een technisch probleem met het geluid. De BBC heeft excuses aangeboden en het probleem zou inmiddels verholpen moeten zijn. Ja, we kunnen het wel even laten horen.
7: A nice lunch this afternoon, enjoying the summer weather and some summer weather to come for Scotland over the next couple of days. Temperatures are rising widely tomorrow into the mid-20s.
1: Zo is dit dus een paar keer uitgezonden. Dus ja, mensen die dachten, ik hoor die vrouw niet, maar volgens mij staat de microfoon gewoon verkeerd of zo, toch?
8: Ja, ik denk dat het microfoontje zit in...
1: De microfoon biedt het omgevingsgeluid
8: op. Ja, precies. Ja, er zit iets verkeerd. Maar ook het punt dat ze Schots praten, daar zit ook niks mee.
1: Dat helpt natuurlijk ook niet mee.
8: Dus, ja, moet je je voorstellen, hier lekker Brabants gezet, kwijt ze een beetje op de radio en dan ook dat slecht klinkt. Ja, dat bestaat er helemaal geen hol van natuurlijk.
1: Je snapt dat mensen hierover hebben geklaagd.
8: Ja, dat snap ik wel, ja. Maar ik vind het al humor op zich.
9: Maar die Schotten zijn, ik dacht eerst, die Schotten die zijn zo eigen, die blijven hun eigen taaltje praten, omdat ze Schots zijn.
1: Ja, ja.
9: En,
1: ja.
9: Maar als dat geluid niet mee zit...
1: Nee, dan gaat dat niet werken, nee.
9: Okay. Nick, dankjewel. Ja. Ik hoop dat jullie mij nog een beetje kunnen verstaan, dat het allemaal duidelijk is. Zometeen heb je de woorden hard nodig, want we gaan een beslissing nemen over de ultieme bond, de 50 voor vandaag.

0: Ik zit ineens te denken over Schotland zojuist. Met dat verhaal over die Schotse weervrouw die in het Schots zat te praten en dat geluid die goed is. En toen, ik moet ineens denken, want ik ben naar Schotland geweest met de veerboot. En toen lag ik voor op de boeg. En dat ding ging ook s'nachts varen. Maar wat deed die kapitein nou? Die dacht dat ik s'nachts moet ik even tijd inhalen. Het lekker rustig op het water. Ga ik even gas geven met die boot. Dus die boot die deinde op en neer en ik lag dus voor. En ik rolde steeds mijn bedje uit. En ik voelde die boot steeds op en neer gaan. Ik dacht, krijg nou wat zeg, zo kan ik toch niet slapen? En ik keek even, gordijntje deed ik even open, keek door het raampje. En inderdaad, ik zag die boot, wow, omhoog en omlaag, omhoog en omlaag. Ik denk van, ja, heb ik weer. Dan lig ik voor die boeg, ik rol steeds mijn bedje uit. Dus ik loop op een gegeven moment lag ik op de grond. De pop, en het zijn van die kleine bedjes. Nou, daar ben ik 1,84, 1,85, dus dat is niet zo heel groot, denk ik dan. Maar toch kon ik niet met mijn voetjes. Ja, ik was ook al een beetje krap. En dan eruit rollen, dus bij de terugtocht had ik een ander bedje. Toen lag ik een beetje in het midden. En toen kon ik wel slapen. Ik denk, daar gaan we niet nog een keer over komen. Dus mocht je toevallig op reis gaan, mocht je toevallig een veerboot boeken ergens, zorg ervoor dat je niet, in ieder geval niet voor ligt. Want dat is echt, ja, dan word je doodmoe. Dan slaap je de hele nacht niet. Althans, ja, tenzij je een heel groot bed hebt. Want je hebt op die boten van die hele luxe kamers. Ja, sorry. Dit is ook natuurlijk, dat is niet van mij weggelegd. Maar zo'n klein kajuitje, ja, dat is een beetje moeilijk. Zo'n kleine cabin. Dat is eindig gelaten. Het is tijd voor
1: de ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: En lieve mensen, welke spreekt jullie het meest aan? Is dat de eerste, is dat de tweede? Welke zou door mogen naar de ultieme Bonte 50? De lijst naar lijsten. Is dat de eerste of is dat de tweede? Morgen zetten we vier liedjes op een rij. Dus de winnaar van vandaag gaat in strijd met I'm Every Woman. Gaat de strijd aan met One Moment in Time. En met I Wanna Dance With Somebody. Maar dat is voor morgen. Het is nog niet zover, zou mijn lieve Toortje zeggen. Het is nog niet zover. Nee. Dus even nog geduld. Eerst maar eens kiezen voor vandaag. 1 of 2, I'm Your Baby Tonight of Could I Have This Kiss Forever... met Enrique Iglesias daarbij, overigens. Ik weet niet of het dat uitmaakt, maar het zou kunnen zijn. OJ's, als een soort...

0: tekst hebben ze het origineel van de OJ's later nog een keer uitgebracht door Angie Stone, die overigens niet meer op deze wereld is na een auto-ongeluk.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Welke is het geworden? Met volle overtuiging is dit hem geworden. Could I Have This Kiss Forever? En die gaat dus mee naar morgen voor de finale.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
13: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hartelijk dank. Erik Evengroen, goedemiddag. Goed dat je er bent. Want wij, ja, aan de andere kant, goed dat je er bent. Maar ja, je hebt altijd een beetje slecht nieuws, denk ik.
17: Niet het beste nieuws altijd, maar het valt nu mee, hoor. Het zijn twee korte files maar in Noord-Brabant. Om te beginnen de A58 van Breda naar Tilburg. Voor knooppunt Sint-Annebosch staat 3 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt voor de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonsveel. Voor Vlijmen 4 kilometer en zoals gezegd 5 minuten oponthoud.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt.

0: Download de app of ga naar goldenesim.com.
1: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
7: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
8: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
9: Het jaar waarin we zijn begonnen.
7: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
10: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
11: Met nu Brabants Bond en Bermol.

0: About a Thousand Flyer. About a Thousand Flyer. About a Thousand Flyer. Klinkt dat een beetje? Is dat een beetje vakantieachtig georiënteerd? About a Thousand Flyer. Very clever.
1: Brabantsbond met Hubert
0: Mol. Nou, dat was het dan met het zonnetje hoog in de hemel, 35 graden. Een plaatje wat er wel bij past. Goedemiddag en van harte welkom. Toontje Lager lijkt weer een beetje terug van weg geweest. Erik Meesie heeft nog wat leuk materiaal naar voren gebracht. Dat laat hij horen zometeen. En we gaan ook even met hem bellen.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.

0: 15 minuten zo'n beetje per kop af over 12. Goedemiddag. Ik heb je beloofd Erik Meesie even te bellen. Erik Meesie, zanger, frontman van de bekende popgroep Toontje Lager, werd in de jaren 80 bekend met hits als Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En na het uiteenvallen van Toontje Lager ging hij solo, scoorde niet met Zonder Jou. En sinds 2016 alweer treedt hij op met een nieuwe bezetting onder de naam Toontje Lager. En in 2026 is hij nog altijd actief op podia, radio, bracht hij zelfs een nieuwe single uit, Wat ik ook probeer. Erik Meesie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zeg dat wat ik ook probeer. Is het steeds weer proberen dan?
1: Nou, in mijn geval eigenlijk wel, ja. Ja. Want ik heb na Zonder Jou nog heel veel singles uitgebracht. Alleen hebben ze niet meer gedaan wat ik had verwacht. Ja. Dus het is elke keer weer even over die teleurstelling heen. En dan gewoon weer verder gaan. En weer proberen.
0: Ja. Maar je zou denken, je bent zo bekend. En dat al die liedjes, die moeten dan toch allemaal een hit worden of aanslaan. Dat werkt dus zo niet.
1: Nee, dat werkt dus zo niet meer.
0: Nee.
1: Wat is het probleem? Het probleem is dat de belangrijke radiozenders in Nederland, die kijken eigenlijk alleen maar naar Spotify en dat soort dingen. Dus hoe meer likes je hebt, zij pikken dan dat op. Dus eigenlijk is het de omgekeerde wereld van vroeger. Vroeger was de radio bepalend en volgden de andere media. En nu is het andersom. En ik denk dat het probleem is, want ja, heel veel jongeren die kennen Toontje Lager niet zo goed. Er komt wel verandering in, hoor, want ik zie steeds meer jongeren bij onze concerten. Maar ja, dat is toch wel een probleempje.
0: Maar je zou zeggen, het aantal kliks wil toch niet zeggen dat het ook gehoord wordt zoals je naar muziek zou kunnen luisteren?
1: Nee, dat klopt. Kijk, wij zijn natuurlijk van de oude stempel. Hè? Jij denk ik ook een beetje. Ik heb nog heel graag cd's bijvoorbeeld. Mm-hmm. En lp's.
0: Ja.
1: Maar voor de jongeren tegenwoordig is dat anders. Dat is, ja, muziek is een soort wegwerpartikel geworden.
0: Ja, ze gaan er vrij snel trainen. Alles moet heel snel gaan. Als ik luister,
1: het is allemaal heel luchtig.
0: Als ik luister naar het liedje Wat ik ook probeer, dan hoor ik toch wel echt Toontje Lager. Hoe zit dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Het zijn opnames die thuis zijn opgenomen.

0: met die muziek. En ja, dan kies je toch wel voor een bepaald soort arrangement ook. Mm. En geluiden die je mooi vindt. Ja. En ja, dat heeft er allemaal mee te maken.
1: Hoe is het nou om na zoveel jaar nog steeds al die liedjes te mogen zingen en te kunnen zingen en toch ook altijd dat referentiekader van Toontje Lager te hebben?
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En inderdaad, wat je zegt, het is mogen en kunnen. Want mijn stem is gelukkig nog steeds goed in orde. Dus ik kan nog steeds alle hoge tonen halen. En ja, dat repertoire, dat is gewoon ijzersterk. Mm-hmm. En dat merk je ook op de radio, want er wordt nog steeds veel gedraaid.
1: Ja. Als ik dan vraag, waar ben je nou het meest trots op? Wat is het dan?
0: Nou, ik denk toch wel dat ik vanaf mijn 12 jaar toch al wel een beroemde muzikant wilde worden.
1: Ja, ja. En dat is gelukt.
0: En daar heb ik niet echt heel erg mijn best voor gedaan. Want ik kreeg op een gegeven moment een gitaar, moest op gitaarles. Maar een jaar werd ik eraf vertrapt en ik deed te weinig. En toch is het me gelukt. En dat vind ik gewoon heel erg bijzonder. Dat ik dat zo jong al wilde. En dat het uiteindelijk toch gelukt is.
1: Ja. Wat is je nou het meest bijgebleven? Dat je met de gitaar eigenlijk niet zo goed was en dat je toch muzikant bent geworden? Of wat is nou het meeste wat je meedraagt als je over je muzikale carrière nadenkt?
0: Nou, voor Toontje Lager voelde ik me meer gitarist dan zanger.
1: Ja.
0: Maar ik moest wel altijd zingen in de bandjes voor Toontje Lager, want niemand wilde zingen.
1: Ja. Ja. Dus, want er was eerst een andere zanger, toch, bij Toontje Lager, of niet?
0: Ja, dat klopt. Dat was Bert van Maas. Dat was de eerste zanger.
1: En die werd eruit gekeld of zo? Wat was de reden dat hij wegging?
0: Wat was de reden? Even kijken. Hij kreeg last van zijn stem, weet ik nog.
1: Ja.
0: En ze waren niet zo tevreden over zijn timing. Ja. Ik geloof dat dat twee dingen waren. En toen zochten ze een andere zanger en toen ben ik het geworden.
1: Ja. Ja. Hoe zit dat met Toontje Lager? Want je treedt af en toe nog wel op met een muzikant, en dan noem je jezelf Toontje Lager. Gaat dat gelijk op? Of is het gewoon Erik Meesi en Toontje Lager? Of hoe werkt dat nu?
0: Wij worden gewoon geboekt onder de naam Toontje Lager.
1: Oké.
0: En dat zijn niet meer de leden van vroeger, want die hebben er geen zin meer in.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik heel jammer, nog steeds. Maar het is zoals het is. En we draaien eigenlijk heel erg goed. Het gaat ontzettend goed.
1: Deze single is nu uit, wat ik ook probeer. Wat zijn nu de verdere plannen? Want er kan van alles gaan gebeuren nu. Of is het alleen maar eenmalig, je denkt wel leuk, even een singeltje uitbrengen? Of zit er wel een heel strategisch marketingplan achter?
0: Nou ook weer niet, maar er zit wel een plan achter.
1: Ja, ja.
0: Ik heb namelijk al die banden van die ik vroeger heb opgenomen thuis. Want dit zijn echt de originele thuisopnames, hè, die je straks hoort bij dit liedje. Maar het zijn 12 nummers. Dus ik heb een heel album klaar. Dus de volgende single komt in oktober. En dan komt ook het album uit.
1: Oké. Okay. Dus
0: het
1: gaat
0: allemaal het...
1: Ja, wat zei je?
0: Dus allemaal repertoire. Dus eind jaren 80 geschreven en gemaakt en opgenomen thuis. Ik heb die banden heel lang thuis bewaard. Niks meer mee gedaan, want mijn bandrecord was kapot.
1: Ja.
0: En uiteindelijk, 3 jaar geleden, vond ik iemand die nog zo'n recorder had. En ik heb alles gedigitaliseerd. En daardoor kon ik alles weer opnieuw mixen met moderne echo'tjes en galmpjes erop. En dit is het resultaat.
1: Dan moeten we gaan luisteren. En dan gaan we je ernstig in de gaten houden. Big Brother is watching you, Erik Meesi. Dus dat gaat goed komen.
0: Oh, fijn. In dat geval vind ik het fijn.
1: Oké, en dank dat je even wilde reageren. We gaan naar je luisteren. Dank je wel. Dag.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doei.
0: Dag.

0: Oh, ik wilde zo graag bij de Roubets destijds met mijn vriendje Roy Vrinte, Royke. Wij imiteerden de Roubets met een voor de spiegel en we draaiden de LP. Die draaiden we dan, en ja, het was toen een klein pick-upje. En dan dachten we dat we de Roubets waren. Ja, is niet gelukt. Rally, Stuppert, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Had je ook zo'n artiest die je wilde zijn ooit eens? In jouw geval denk ik misschien Justin Bieber.
1: Dat wilde ik zijn. Nee, dat was hij nog niet geboren. Ik ben ouder dan Justin Bieber.
0: Oh, oké.
1: Nee, ik zit te denken, ik was vroeger heel erg fan van Metallica.
0: Oké.
1: Ja, en Queen.
0: En Queen, Freddie Mercury zou die ook.
1: Ja, Freddie Mercury, ja.
0: En Metallica, oké. Ja, is ook niet gelukt, hè?
1: Nee, net niet.
0: Zing je wel thuis of zo? Doe je dat
1: onder de douche alleen.
0: Maar zing je dan wel,
1: ik denk dat het beter is dat ik het ook daarbij houd, zeg maar.
0: Ja, ik zou niet eens durven te zingen onder de douche.
1: Nee?
0: Nee, zing je ook in de auto of zo? Af en toe meezingen?
1: In de auto,
0: niet. Durf ik ook niet. Ik durf niet naar mezelf te luisteren.
1: Nee?
0: Nee, ik heb het ook wel mijn radioprogramma.
1: Maar er zijn een hele hoop mensen die wel nu naar jou luisteren.
0: Jawel, dat is toch anders, maar ik durf niet naar mezelf te luisteren. Dat is gek, hè? Ook zeker niet als ik zing. Zeker niet. Zeker niet. Nou goed. René, we zijn eruit weer.
1: Ja,
0: we komen een stapje verder. We leren elkaar steeds beter kennen.
1: Ja.
0: Dat is leuk om te weten, eigenlijk. En wat heb je ons te melden met nieuws?
1: Nou, een zware bom die wordt geruimd. En een man die wint de loterij op een wel heel bijzondere manier.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit
6: in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Erik Evengroen van de ANWB, goedemiddag.
7: Hey, goedemiddag.
0: Fijn dat jij er bent als mens. Ja. Wat heb je dan te melden voor onrein?
7: Nou, twee korte files, gelukkig maar. Dat is op de A59 om te beginnen. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Den Bosch West 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En het is aansluit op de N66, Nederweert richting Zomeren. Voor de aansluiting met de A67 doe je er ook 10 minuten langer over.
0: Oké, hartelijk dank namens iedereen in de auto, denk ik.
7: Bij dag. Deze.
0: Hoi, doei, hoi.
8: Omroep Brabant.
0: 35 graden is het zo'n beetje vanmiddag. Maar wacht even, er gaat verandering aangebracht worden, volgens mij. Want het gaat een beetje minder warm worden het weekende. Maar ik loop op de zaken vooruit, je hoort straks weer Plaza. En die weten de exacte verwoorden beter dan ik. Bovendien geef ik nu eerst graag het woord aan René Snippert. Heeft ook alles te verwoorden.
1: Nou, dankjewel. Een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die al ruim 80 jaar in de bodem zit op vliegbasis Geelse Rijen wordt binnenkort dan toch geruimd. Het gebeurt op zaterdag 19 september. Voor het gebied waar de bom ligt geldt op die dag vanaf 7:45 een noodverordering. Niemand mag er komen en 6 huizen worden zelfs ontruimd. De bom, een 1000-ponder, werd begin oktober vorig jaar gevonden. Maar omdat er geen acuut gevaar was, hoefde die niet meteen te worden geruimd. In het water aan de Diaconessenweg in Breda is vanochtend een scootmobiel gevonden. Er werd snel alarm geslagen omdat de vrees bestond dat er iemand in het water was beland. Dat bleek niet het geval. De eigenaar zat veilig thuis. De scootmobiel was woensdagochtend al in het water beland. Maar hoe en waarom dat is gebeurd, dat is niet helemaal duidelijk. De brandweer heeft hem met een touw uit het water getrokken. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in de Bulgaarse stad Burgas. De 71ste editie van het festival wordt daar georganiseerd omdat Bulgarije dit jaar won. Nederland boycotte met 4 andere landen de laatste editie uit protest tegen deelname van Israël. Of deze landen volgend jaar weer meedoen is nog niet duidelijk, zegt deze onderzoeker.
9: Spanje is wel het meest nadrukkelijk geweest in hun uitspraken. Dus die zullen niet onder de indruk zijn. Die zeggen wij komen gewoon niet zolang Israël meedoet. Hoe met die andere landen zit, weet ik niet zo goed. En de Avrotros heeft al aangegeven dat ze binnenkort gaan komen met een oordeel of ze volgend jaar wel willen meedoen, ja of nee.
1: Zangeres Dara zorgde dit jaar met Banga Ranga voor de eerste Bulgaarse overwinning op het Songfestival. Als er bijvoorbeeld zo'n oudejaarstrekking van de staatsloterij is, dan zijn er mensen die niet 1, maar 2 loten kopen, of zelfs soms nog meer. Een man uit het Amerikaanse Salisbury kocht 2 loten met dezelfde nummers voor een loterijtrekking. Hij koos, zoals hij wel vaker doet, de nummers 32821. En wat denk je, daar viel $50.000 op. Maar omdat hij dus 2 loten had, kreeg hij twee keer hetzelfde bedrag. Ja, en de man zegt dat hij het geld gaat gebruiken om voor zijn gezin te zorgen.
0: Wat zou jij ermee doen?
1: Met 100.000?
0: Ja.
1: Ja, ik heb denk wel leuke dingetjes even voor mezelf kopen. Misschien,
0: je weet zo
1: misschien een huis.
0: Weet je toch, verwend nest. Je weet zo niet iets te noemen wat je
1: misschien voor, voor jou misschien iets leuks kopen.
0: Ik zou er stoppen in de vliegerbusiness. Misschien eigen vliegtuigje kopen.
1: Eigen helikoptertje
0: kopen.
1: Om Brabant erop.
0: Ja, nou. En ik zou een goed doel zoeken. Ik zou iets zoeken wat waar geld is ook op zet. Maar nou, het is nog niet zo ver, hè?
1: Nee, nog niet. Maar stel, het zou zo ver komen. Ja, helikopter en goed doel.
0: Ja. En ik zou, René, bereid je voor. Ik zou voor een selectief gezelschap een lekker etentje organiseren.
1: Oh, dat klinkt goed.
0: René, ja, selectief gezelschap, hè?
1: Ja.
0: Oké, goed hoor. Dus doe je best, zou ik zeggen. Dankjewel, hè.
7: Tot zo,
0: ja. Hoi. Zometeen praten met Weerplaza, ze hebben zich al gemeld. Maar we gaan nog even een plaatje draaien van NX6. En dan gaan we verder over het weer.

0: is een beetje een triest verhaal eigenlijk. Die Michael Hutchins van de band. Je weet dat hij zich van het leven heeft beroofd ooit eens. Die zei over dit liedje, ja, het is wel een heel positief liedje. Het is allemaal net te positief. Dat zegt wat over hoe hij tegen het leven aankeek. Wat hij ervan vond. Als je gaat zeggen van nou, het is allemaal net te gezellig. Het is allemaal net te leuk. Ja, het kan nooit. Wat zeg jij, Rico? Het kan nooit leuk genoeg zijn, het leven,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Ja, dus dat geeft al wel een beetje de sfeer van een man weer.
1: Denk het ook.
0: Hoe die in elkaar zat. Ja. Als dit te gezellig is. Rico, goed dat je er bent. Want je hebt ons wat te vertellen over het weer. Hoe staat het ervoor? Vandaag 35 graden. Zonnetje, is dat het dan compleet?
1: Ja, dat is misschien dat je zegt van, goh, het is net te warm.
0: Ja.
1: Ja, het is 35 graden wordt het vanmiddag. Het is op dit moment al 31, 32 graden. Vanmiddag dus 35 graden. Volop zonneschijn, geen wolkje aan de lucht. Ook vanavond zal de zon nog echt volop gaan schijnen. Pas halverwege de avond daalt de temperatuur tot onder de 30 graden. Dan zitten we dus op 29 graden. En komende nacht gaat het kwik uiteindelijk dalen, zo richting de 18 tot 20 graden. Ook dan blijft het helder en droog. En morgen dan hebben we wederom een zonovergoten dag. En dan dachten we misschien vandaag van, goh, 35 graden is wel behoorlijk warm. Maar morgen gaan we gewoon nog wat hoger uitkomen. Kan zelfs 37, 38 graden worden morgen. Dus ook dan weer volop zonneschijn. Dus het is echt op en top zomerweer het momenteel.
0: Ja, je kunt je vakantie wel cancelen naar Barcelona. Heeft geen enkele zin meer. Zo veel, ja, laat maar zitten. Ja, want het is hier. We hebben het gewoon zelf gedaan.
1: We hebben het gewoon zelf. Het scheelt een heleboel kilometers en ook benzinegeld. Dus wat dat betreft is het maar gewoon lekker om hier te blijven. Alhoewel, we krijgen wel iets ander weer.
0: Oh, dus, kijk, daar gaan we.
1: Het wordt wel allemaal iets minder de komende tijd. Maar misschien minder. Ik denk dat voor heel veel mensen vanaf zondag toch wel behoorlijk aangenaam is. Want anders hebben we temperaturen van zo'n 24 of 25 graden. Moeten weliswaar rekening houden met af en toe een enkele bui. Vooral zaterdag kan daarbij ook onweer voorkomen. En dan is het zaterdag overigens nog wel behoorlijk warm. Want het zal ook echt benauwd gaan aanvoelen met temperaturen van rond de 30 graden nog steeds. Maar vanaf zondag dan zitten we dus op 24 graden. Af en toe valt er dus een enkele bui. Geregeld schijnt het zonnetje. Dus al met al is het dan gewoon heerlijk weer. En augustus gaat wat dat betreft eindelijk eens een keer normaal doen.
0: Oké. Okay. Nou, ja, toch nog even vanwege de temperaturen. Ik zoek dan 's ochtends de muziek uit.
1: Ja.
0: En toen dacht ik toch bij 35 graden, Los del Rio, de Macarena. Is dat leuk? Rico, vind je het leuk?
1: Dat is zeker leuk, ja hoor.
0: Dan word je toch blij van met het weer zo.
1: Daar word je heel blij van, ja.
0: En genoeg drinken en zo. Nou, genoeg smeren. Nou, daar is dan wel het overleven allemaal, denk ik.
1: Ja. Gewoon blijven drinken, komt het allemaal goed.
0: Precies. Maar niet te veel, hè, met water.
1: Nee, met water.
0: Ja, ik wou zeggen. En kijk uit wat je drinkt.
1: Ook dat, ja. Ja, en niet alleen drinken.
0: Nee, precies.
1: Met water.
0: Rico, dankjewel. Ik wens je een fijne dag toch verder, hè?
1: Hetzelfde geweest.
0: En succes met al die andere radiozenders.
1: Komt helemaal goed.
0: Ja, dag hoor.
1: Doei.
0: Dag, houdoe.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Het gevoel van de zomer.
2: Oh yeah, dude, it's summer.
1: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
3: when the weather is hot. Dit is Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: Ach, zijn we dat allemaal niet wel eens, dat we een klein beetje fake zijn? Dat we even onecht zijn, omdat we dat vanwege een diplomatieke overweging doen? Dat je even jezelf anders gedraagt, even jezelf een klein beetje anders voordoet, maar dat je daarna weer teruggaat naar degene wie je bent. Fake was dit van Mick Hucknall en Simply Red. Koen Wijn, goed dat je er bent.
1: Jazeker. Ja. Zeg, zo meteen.
0: Oh, wie stelt hier de vragen, Koen Wijn?
1: Oh, excuus.
0: Wie is het programma is het nog?
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Wat zou je willen zeggen?
1: Niks.
0: Oké, maar je velde.
1: Nee, zo meteen dan gaan we het natuurlijk nog heel eventjes over die eclipse. Je hebt, dat stond gisteren ook met de bril op.
0: Ja, zeker. Ik heb goed gekeken.
1: Ik had er wel mijn gedachten bij uiteindelijk. Maar goed, ik zal het zo eventjes mijn omgeving schetsen op dat moment. Ja. Zometeen gaan we het ook hebben over een functional freeze. Ken je dat of niet?
0: Nee, wat is dat dan?
1: Nou, dan moet je eventjes luisteren. Dat is wel echt een dingetje. Daar hebben we allemaal mee te maken namelijk. En misschien die snollebolletjeskaarten weer. Gisteren was het opeens twee keer raak.
0: Ja, ze zijn er bij mij niet uitgegaan. Ik heb geen alarm gehoord.
1: Nou, dan heb ik goede hoop. Dan heb ik echt goede hoop.
0: Oké. Nou.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
5: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
7: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
9: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeienverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Neem een glaasje water.
7: nooit verkeerd. Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, ja, er staat wat anders bij je dan niet, dus ik ben heel benieuwd waar dat staat.
12: Ja, dat is niet veel hoor. Het is heel de ochtend al rustig op de wegen, gelukkig in Noord-Brabant. Maar nu ook een korte file wel op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonsheel voor Hooipolder. 4 kilometer met 5 minuutjes op onthoud.
7: Nou, dat valt inderdaad. Zeker. Hey, heb jij gisteren zitten kijken trouwens, of niet?
12: Nee, ga je dan ook al over beginnen over die eclipse?
7: Ja, zeker. Maar,
12: we hebben hierboven op de 6e met Helene hebben we met een cd'tje en 2 zonnebrillen hebben we gekeken. Oh, en dus ik kan nog steeds zien.
7: Nee, ja, want ik merk ook dat er wel wat chagrijn is. Ja, mensen die vinden het ook maar een beetje onzin. Weet je,
12: Dat is wel overdreven allemaal, die massale gekheid. Sorry dat ik het zeg, het is een persoonlijke titel dit. Ja. Maar het, ja, weet je,
7: ga
12: als je het niet had geweten, dan had je het niet eens gemerkt.
7: Dit is de radiocolumn van Erik Evengroen. Vertel, Erik Evengroen.
12: De eclipse is erg gehyped, vond ik persoonlijk.
7: Ja, je bent niet de enige.
12: Nee, het is werkelijk, als je het niet had geweten, had het niet eens echt donker geworden. Ja. Ook hier, ook de straat niet, want je zag het niet. En is niet erg, er was natuurlijk wel wat aan
7: ze
12: de hand.
7: Ze pakken ons alles af, hè? Zelfs de eclipse pakken ze ons af.
12: Ja, het was niet nodig. Hele files hier zo voorbij, richting Scheveningen. Mensen tot laat onderweg. Ja. Zandvoort niet te bereiken. Ja, jongens, even normaal doen.
7: Ja, nou, dit is een mooie column.
12: Maar dat is persoonlijk, hè? Dat is niet namens de AWB.
7: Ik heb 1,5 uur zitten kijken. En 1,5 uur kun je nog bedenken, hè?
12: Ja,
7: en dat heb ik ook
12: gedaan.
7: Had
12: je wel een brilletje op?
7: Ja, ik had wel een brilletje op, maar dat heb ik ook gedaan. Maar wat ik dan heb bedacht, dat hoor je zo meteen. Hey, Erik, ik hoor je over 1,5 uur.
12: Yes? Zeker, hoi.
13: Hey, Remo! Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
23: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
24: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
25: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
24: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
26: Stem vanaf maandagochtend 8:15
27: via omroepbrabant.nl/top1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: van Dario G. Maakt het 1:15.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja, een liedje wat mij doet terugdenken aan het WK in Frankrijk 1998. Ja, toen waren we nog echt goed, toen deden we nog mee. Het werd toen ook heel veel gedraaid. Het was van een Brits trio, geloof ik, Scott, Paul en Stephen. En die noemde zich dan Dario G. Het kwam een jaar ervoor, geloof ik, uit. Maar toen was het wel echt populair. Dus, nou ja, en Sunshine, zo heet het dan. Maar Sunshine, dat is natuurlijk een heel makkelijk bruggetje naar gisteren. Gisterenavond, 7:15. Ik zat klaar. Ja, wat heb ik gedaan? Ik ga er nog één keer op terugkomen. Daarna stop ik er ook mee. Want ik merkte ook wel op mijn social media dat het soms zelfs chagrijn was. Van, jongens, doe allemaal niet zo moeilijk. En allemaal... was echt wel een ding. Mensen waren er echt klaar mee. Maar ik vond het gewoon wel, ik vond het wel vet. Ik had een plekje bij ons in Tilburg langs de snelweg. Daar heb je zo'n geluidsheuvel. En daar ben ik opgeklommen. Daar heb ik wat mos opzij gedouwd, zodat ik daar mijn voeten in kon zetten. En ik op die steile helling gewoon lekker kon zitten. Ik had 2 biertjes meegenomen. En uiteraard mijn Eclipse wil. Ik heb zitten kijken. Maar als je daar 1,5 uur naar een wit puntje zit te staren... dan is het op een gegeven moment ook wel mooi geweest. En dan ga je ook over andere dingen nadenken. En op een gegeven moment merkte ik dat ik mezelf zag zitten. En toen dacht ik, wat zit ik hier nou te doen? Dit is eigenlijk best wel een vreemde gewaarwording. Zit ik hier? En dan zit ik hier met een biertje aan mijn lip. En dan zit ik een beetje te kijken naar een zon die steeds ietsje donkerder wordt. En elke keer wordt die nog ietsje donkerder. En op een gegeven moment kwamen er achter mij, kwamen mensen erbij zitten. Die zaten niet heel dichtbij, want ik was echt die heuvel opgeklommen. Maar die zaten dan iets naar onder. En op een gegeven moment zag ik allemaal mensen op een rijtje op zo'n verkeerspaalachtig iets zitten, wat zeg maar wegen afsluit. En nou ja, die zaten allemaal naast elkaar. En op een gegeven moment zaten we dan denk ik wel met een mannetje van 20... naar dat witte puntje te kijken dat steeds minder wit werd en zwart. Ja, en dan zie je jezelf zitten en denk je, jeetje, wat ben ik hier nou te gaan doen?

Eigenlijk ben ik best wel een beetje debiel. Hè. We met z'n allen doen en we lopen elkaar allemaal achterna. En we willen het allemaal zien. Het is zo weer voorbij. Aan de andere kant, ach, moet ook niet mouwen. En het is ook wel weer leuk. En het gebeurt bijna nooit. En daarom waren we er gewoon bij. Want we hebben het beleefd en we hebben het bijna allemaal gezien. Dus chagrijn is over, de eclipse is over en over tot de orde van de dag.

0: Nile Rodgers. En denk je, dat is al oud. Nee hoor, dat was van afgelopen jaar.
1: A Free to a Love.
0: Zometeen. Michael McDonald.
2: En de Bad Kapaar.
0: En de jeugd van tegenwoordig. Ja, die komen ook voorbij. Lang niet gehoord. En daarom dacht ik, hey, wat is gebeurd eigenlijk? Nou, dat zometeen. Want eerst, René, nou, kan ik het ook wel aanvragen. Het nieuws, wat is gebeurd?
3: Nou, wat is gebeurd? Vrienden zwaar gewond door roekeloos rijgedrag. En mannen smokkelen spullen gevangenis in, maar op wel een heel makkelijke manier.
4: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen, of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: Erik Evengroen, ben jij er?
8: Ja, ja, ja.
0: Hartstikke van. Wat is er? Je bent echt...
8: Nee, ik dacht, je gaat mij nu wat boos worden over dat ik zo uitgevallen ben over die eclips.
0: Nee, helemaal niet.
8: Oh, gelukkig.
0: Karin die appte en die zei, ik ben het volledig met Erik eens.
8: Nou ja, het was, ik bedoel, natuurlijk is al wat gebeurd, maar het is al een beetje gehyped.
0: Ga je nou weer beginnen?
8: Ja, nee, dat is het laatste
0: beperk
8: punt.
0: Beperk je gewoon tot de files?
8: Ja, jij begon net. Er is inderdaad een flinke file ontstaan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batadorp is een ongeluk. Gebeurt. Er zijn er nu 2 rijstroken dicht. Vertraging ruim een half uur. En de andere kant op, van Eindhoven naar Maastricht, een kijkersfile ter hoogte van Knoop het Hoogte. En dat kost je 10 minuten.
0: Nee, maar ik heb net ook gezegd van, het was een beetje, je zit kijken naar die zon.
8: Tuurlijk.
0: En ik vond het bijzonder. Ik had 2 biertjes bij me. Ik zat lekker in de natuur. En je zit te kijken en op een gegeven moment ga je dingen bedenken. En dan ga je denken, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? zit ik naar zo'n puntje te kijken en velen met mij, weet je wel. In mijn rug, nog 20 man.
8: Het is natuurlijk ook alweer grappig ook, maar het is natuurlijk... Er is een beetje uit de bocht gevlogen.
0: Juist,
8: allemaal.
0: Maar goed, doen we met z'n allen tegenwoordig.
8: Tuurlijk. Het is ook, dat mag ook, het is onschuldig.
0: Zo is het. Hey, dankjewel. Daarom. En net tot over een half uurtje.
8: Houden. Zekers. Hoi. Op
0: Brabant. Ja, inderdaad, over tot de orde van de dag. En die orde van de dag die komt zo aan de orde. Want eerst het weer, vanmiddag het zon. Ja, zon zeker. En 35 graden. Dat is gewoon hooguit heet. En daar moet je je op voorbereiden. Dus zorg dat je een beetje uit de zon blijft of in ieder geval heel goed insmeert. Wat is er in het nieuws, René?
3: Een man van 19 uit Roosendaal heeft volgens de justitie roekeloos gereden bij een ongeluk waarbij 3 vrienden zwaar gewond raakten. Hij had geen rijbewijs, had gebloot en reed 111 waar maar 50 km per uur is toegestaan. Het OM eist 200 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijke jeugddetentie. De rechtbank doet op 27 augustus uitspraak. Brabant heeft voor de 5e keer dit jaar te maken met een hittegolf. Daarmee wordt het record uit 1947 geëvenaard. De hittegolf duurt waarschijnlijk tot en met zondag. In september is er nog een kans op een 6e regionale hittegolf. In Japan is het vanaf vandaag strafbaar om de nationale vlag in het openbaar te beschadigen, te verwijderen of te bevuilen. De straf is maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een boete van ruim 1000 euro. Het wetsvoorstel van de huidige premier kwam van de huidige premier, zegt deze correspondent.
9: Dat is een uitgesproken nationalist. En de laatste paar maanden heeft ze behoorlijk wat populariteit verloren. Dus qua timing wil ze hiermee natuurlijk een beetje dat terugwinnen. Ze pleit er wel al langer voor, moet ik erbij zeggen, sinds 2007. Maar net als eerder zeggen tegenstanders, dit is waarschijnlijk tegen de grondwet. Want het is een flinke beperking van de vrijheid van meningsuiting.
3: In de nieuwe wet staat dat je een boete krijgt als je dat doet op een manier die bij mensen sterke gevoelens van ongemak of afkeer veroorzaakt. Dan naar Frankrijk, want daar zijn 5 mensen opgepakt omdat ze vrij gemakkelijk pakketjes in een gevangenis smokkelden in Lyon. In nog geen 2 maanden tijd werden er zo'n 1800 pakketjes met onder meer hars, sigaretten en geld afgeleverd bij de cellen. En dat deden ze uiteindelijk allemaal met van die drones. Die vlogen ze over de muur heen.
0: Oh ja, nou ja, in sommige gevangenissen in Nederland hangen ook netten, hè, om dat tegen te gaan. Ik moet denken overigens aan de keer dat ik in Alphen aan de Rijn in de gevangenis op bezoek was. We hadden daar een afspraak met de directeur om gewoon daar een keer langs te komen. Dus wij kwamen binnen en normaal moet je dan door die poortjes. Maar wij zeiden, ja, we komen voor de directie. En toen zei iemand, oh, loop maar door, kom maar mee. Dus op thee. Maar vanuit die afspraak gingen we door de gevangenis lopen. Hadden we een rondleiding. Nou, dan kom je echt langs de grote gasten. En op een gegeven moment zegt de veiligheidsfunctionaris die met ons mee was, zegt, wat heb je in je zak? Ik zeg, mijn telefoon of zo. Hij zei, weet je hoeveel geld dat je waard is? Ik zeg, oh ja. Ik zeg, ja, ik heb er eigenlijk niet aan gedacht. Want we waren eerst nog bij de directeur. En daarna, hij zei, ja, je moet echt, als iemand er ook maar uit je zak wil halen of zo, moet je meteen een alarm slaan. Want het is echt een dingetje. Iedereen wil een telefoon hier hebben. En jij hebt hem gewoon in je zak en mensen zien dat ook. Dus zorg dat je daar heel goed op let. Nou, oké, voilà. Dat was één. Uiteindelijk is daar niks mee gebeurd. Maar dan besef je wel even van, oké, ik loop in de baaiers. Wat gebeurde er daarna? Dat was wel leuk. Ik was op een afdeling. En in die afdeling had je een keukentje. En daar stonden mensen gewoon lekker te koken. En we hadden daar, ik had daar echt een heel geanimeerd gesprek. Met een, ja, ik had het idee, Noord-Afrikaanse man, maar ik wist het ook niet helemaal, weet je wel. Dus, maar ik heb er echt 10 minuten mee staan kletsen. Echt heel gezellig over dit en dat. En hij zou binnenkort een keer vrijkomen. En allemaal, dat ik dacht, ja, het zal allemaal. En toen kreeg ik, anderhalf week daarna, kreeg ik van die directeur een berichtje. En die zei, Koen, jij bent echt het onderwerp van gesprek hier. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja, jij hebt 10 minuten met Dino Soerel staan praten. En Dino Soerel, dat is een van de grote mannen uit het liquidatieproces. Maar ik had geen idee, weet je wel, dat Dino Soerel. Die kwam ook helemaal niet vrij, want die zit daar gewoon heel lang straf uit. Zo niet levenslang, dat weet ik niet eens. Maar dat was echt een hele grote meneer. En ik stond daar met mijn telefoontje in mijn zak, gewoon lekker weer te lullen, weet je. Dat is toch grappig, of niet? Ik vond het echt een mooi verhaal. Ik heb het volgens mij nog nooit verteld op de radio, maar dat moet ik toch eens een keer vertellen. Dus dat.
3: En telefoontje had je nog wel over.
0: Telefoontje had ik gewoon nog. En ik heb nu het nummer van Dino Soerel.
3: Kijk. Okay.
8: Af en toe rappen. Ja, ik heb hem wel als Dino S in mijn telefoon staan. Want zo kent iedereen hem inmiddels trouwens. Dus goed.

Leuk hè, weer een keer horen. What's gebeurd, de jeugd van tegenwoordig. Laat maar weten. Wat wil je horen? Dat kan via het welbekende appnummer 06573-28203. Ja, het werkt weer en nog.

deze. En die komt binnen van Hermien. Zonder Gert. Wel grappig trouwens. In de app staan Gert en Hermien onder elkaar, maar wel los van elkaar geappt. Hermien die wilde graag deze horen. En dan weet je het wel. Dit is Guns N' Roses. En Sweet Child of Mine.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl. Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
10: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staat het?
15: Nou, op een paar plekken, want het valt reuze mee hoor. Eerst goed nieuws voor het verkeer op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Want daar stond een behoorlijke file bij knooppunt Batendorp door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij, maar nog een kleine 5 minuten vertraging. Maar dat zal nu snel opgelost zijn. Maar wat nog wel opvalt is de A59 Den Bosch richting Zonsveel. Voor Hooipolder 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.
14: Nou, dat valt inderdaad allemaal
15: mee. Zeker.
14: Hé, dankjewel. Tot later.
15: Tot de volgende moment.
14: Yes, houdoe. Hoi. Zometeen dan gaan we het hebben over dat waar iedereen dus wel eens mee te maken heeft. De functional freeze. En die is niet zo onschuldig als dat hij misschien klinkt. Hoe en wat, ik leg het je zo allemaal uit.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
22: Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Jan Sluiters, Anton der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Wijn in de middag.
1: Geniet met volle teugen.
0: Op Brabant.
2: Ja, soms lees je dingen in de krant en dan denk je, dat heb ik. Dat heb ik. Ik heb iets wat heet functional freeze. Tenminste, best vaak. En ik denk dat meer mensen dit hebben. Oh, wacht, Ronnie, die zit hier al te lachen. Jij weet waar ik het over heb, hè? Jij hebt dit artikel ook gelezen.
3: Ik heb inderdaad iets over gelezen. Ja, maar ik heb een mond vol, sorry.
2: Ja, maakt niet uit. Maar ik ga het eerst wel vertellen.
3: Ja,
2: doe eens. Het is namelijk als jij s'avonds thuis komt en jij doet nog wel dingen, maar bent eigenlijk leeg. Dus hebt niet meer echt zin in sociale dingen en dat soort dingen. Gewoon die je normaal ontspanning geven. Dan kan het zijn dat je aan functional freeze leidt. En signalen van functional freeze zijn eigenlijk dat je nog steeds wel de dingen doet die er van je verwacht wordt. Je leeft een beetje op de automatische piloot. Je bent tegelijkertijd moe en opgejaagd. Leuke dingen doen, die kosten dan weer moeite. En je zegt afspraken bijvoorbeeld af omdat je moet opladen. En je voelt weinig enthousiasme of plezier.
3: Oh.
2: Nou, dat heb ik ook wel een beetje.
3: Is dat niet gewoon depressie?
2: Nee, dat is echt wel anders.
3: Okay.
2: Want depressie is vaak, dan wil je gewoon onder een kussen of onder een deken gaan liggen en alles donker. En
3: ja, maar ik denk ook wel een beetje als je afspraken gaat afzeggen en zo. Hè, leuke dingen ook.
2: Ja, ik ben gewoon moe.
3: Okay.
2: Ja, ik ben gewoon moe, weet je wel. Dat is het. Ja, de hele dag moet je dingen doen. Worden er dingen van je verwacht worden. Je moet je kind, je vriendin, je bent echt druk.
3: Ja, snap ik.
2: En dan ben je s'avonds moe en dan doe je echt nog wel de dingen. Maar die doe je een beetje op de automatische piloot. En dan heb je dus een functional freeze. En dat is geen officiële psychische aandoening of diagnose of iets dergelijks. Maar het is dus wel iets wat bestaat.
3: Maar wat kunnen we eraan doen? Dat is de vraag.
2: Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Helpen kan. Bijvoorbeeld voldoende rust nemen, minder prikkels opzoeken, bewegen of wandelen. Ronnie, daarom heb jij er geen last van.
3: Oh.
2: Tijd maken voor dingen die energie geven en met anderen praten over hoe het nou echt gaat. En als die klachten nou heel lang aanhouden, dan moet je ook gewoon wel professionele hulp gaan zoeken.
3: Wandelen helpt altijd.
2: Maar wandelen inderdaad.
3: Wandelen is altijd.
2: Nou, en ik heb vanmorgen heb ik een half dagje genomen om ook even, dan ga ik lekker golven.
3: Okay.
2: Lekker in de buitenlucht. Ja. Taf is warm, maar kan mij uitschelen. Maar dan maak ik me alleen maar zorgen om dat balletje.
3: Weet je precies.
2: Dat vind ik altijd het mooie van die sport. Dus dat ga ik morgen ook doen. Maar ik herken dit en ik denk echt waar. En zeker mensen die nog een gezin hebben of een gezin hadden ooit, dat die zich daar echt in herkennen.
3: Functional freeze, hè?
2: Ja, functional freeze. Had je dat niet vroeger met jouw dochters, dat je zo druk was de hele dag?
3: Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft met vlagen, toch? Dat je bepaalde periodes in je leven hebt dat het gewoon even. De accu wat minder vol is.
2: Nou, exact. En, maar het ding is wel, je moet het dus echt niet zomaar negeren of zo.
3: Nou, ik ga wandelen straks weer.
2: Ja, dat doe jij sowieso. Dus dat doe je altijd wel heel goed. Maar dan weet je dat functional freeze, als je denkt, goh, Koen, dat herken ik. Zoek de ontspanning op en ga vooral dingen doen die leuk zijn. Het leven is ook veel te kort anders.

0: Wat is die fijne Frans-Duits? Eigenlijk een liedje van Pierre Cardin, of geschreven in ieder geval door Pierre Cardin. Jij denkt maar dat je alles mag van mij.
1: Spoelen naar
0: 1995. Michael Jackson die was op tour in Oostenrijk en opeens kwam dit liedje bij hem op. Hij vertrouwde het toe aan het papier met de gedachte dat de aarde leed. De natuur die probeert het wanbeheer van de mens te compenseren, zo dacht hij. Eigenlijk een probleem waar we natuurlijk nog steeds mee te maken hebben. Want daar komen we niet onderuit, dat doen we. En dit voelde als zijn kans om de stem van de natuur te laten horen, zo zei hij. En dit vind ik zo'n verschrikkelijk mooi liedje, dat ik even hoop dat er niemand binnenkomt hier. En dat ik hem even op standje burenruzie kan zetten. Dit is de Earth Song.

0: heerlijk. Ik heb hier in de studio heb ik een fantastische koptelefoon. Ik heb fantastische boxen en dan klinkt dat nog vetter dan waar dan ook. Maar waar je ook zit te luisteren, dit moet toch een feestje zijn voor je oren. Wauw! Zometeen Train. En deze. Benieuwd of jullie nog kent, John Evangelis. Maar dat komt zometeen pas. Wat eerst, René, hoe heb jij? Dit is toch lekker?
1: Ja, dit is geweldig.
0: Binnen. Dit is vet, hè?
1: Ja, dit is geweldig.
0: Ik hoorde het al op de gang. En toen kwam ik iets sneller aangelopen. Ik denk, reuze erbij. Soms kan ik daar eventjes helemaal verdwalen in de muziek. Ja, dat is heerlijk. Hey René, zometeen het nieuws. Wat zit erin?
1: Nou, duizenden boeren die worden verwacht bij het protest morgen. En deze 21-jarige man die heeft al zijn eigen ijssalon.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweiden kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Annemieke die zit bij de ANWB, heeft een aardig zicht op wat er allemaal niet door kan rijden in Brabant. Nou, vertel.
5: Nou, klopt. Dat is onder andere op de A17 richting Roosendaal. Voor Roosendaal-West doe je er 10 minuten langer over. Op de A27 Gorkum richting Breda. Voor Breda-Noord 5 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag zonnig, plaatselijk 35 graden en daardoor is het ronduit heet te noemen. Vanavond en vannacht dan is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 18. En het nieuws krijg je van René.
1: Landbouwminister Jamie van Essen vindt dat eerst alle alternatieven moeten worden bekeken voordat Brabant de vergunningen van 5 kippenboeren intrekt. De provincie zegt juist dat alle mogelijkheden al zijn onderzocht. Morgen is er een spoeddebat in Provinciale Staten. Er zal dan ook een groot boerenprotest plaatsvinden. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Een man van 45 uit Best is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis in Best. Een vrouw van 36 is opgepakt. Bij de politie kwam rond 9:15 een melding binnen over een steekpartij. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
7: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenaren tijdig gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
1: Het OM verdenkt de verdachte van het plegen van een aanslag met een terroristisch motief. De verdachte, de 37-jarige Barry van D., was voor de politie geen onbekende. Hij is eerder veroordeeld vanwege brandstichting in stadsbussen in Tilburg. De 21-jarige Tim Kees uit Best zet de familietraditie voort met zijn eigen ijssalon. En dat komt niet uit de lucht vallen.
8: Mijn overgrootopa zat al in het ijs. Daar heeft toen mijn opa overgenomen. Mijn oom heeft toen die ijssalon weer overgenomen. In Gelderop is dat, ijssalon Kees. Maar mijn vader die is ook in het ijs gegaan. Het leek mij ook leuk om deze traditie voort te zetten.
1: Sinds maart runt Tim zijn zaak na zijn studie en dat gaat goed. De salon die draait volgens hem boven verwachting en is ook op social media is hij heel populair. Al wil hij daar, in tegenstelling tot zijn eis, niet over opscheppen.
8: De comments heb ik me ook heel erg om moeten lachen.
9: Wat kreeg je dan terug?
8: Ja, van die gifjes en zo. Dat ze mij toch wel heel knap vonden. Is nog niet om een nummer gevraagd.
1: Nou ja, misschien een beetje dan.
0: Ja, precies. En zijn volgers die stellen ook niet al te veel eisen. Leuk.
1: Oh, wat
0: wat slecht zeg. Goed, ja hoor, ik laat me gewoon verleiden tot de Jordi gaat, grapje. Hé, dankjewel, René. Komt door jou aanwezigheid.

0: Ja, dol op de synthesizer. Hè. Dit liedje stond daadwerkelijk hoog genoteerd in de hitlijst in het begin van de jaren 80. Yes, frontman John Anderson die deed het met filmmuzikant Vangelis. Eigenlijk als vriendendienst nadat ze eerst hadden geprobeerd samen als Yes verder te gaan. Want kort daarvoor verliet Rick Wakeman die band. Maar Vangelis die was weliswaar de beoogde opvolger, maar muzikaal klikte het niet. Wel vriendschappelijk en dus help je af en toe een maatje. En dat gebeurde ook met I Hear You Now.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Uit onze eigen provincie is dit Peter Koelewijn en Angeline.

0: John Lee Hooker en Santana, een gouden duo. Want zij brachten in de jaren 90 The Healer ten gehore. Ben je er klaar voor? Nou, wij wel.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Dit is leuk, want dit is heel erg zomers. En er zit nog wel wat onzekerheid in de tekst over het liefdesleven van Django Wagner. Maar de klanken die zijn heerlijk vrolijk en zomers, dus die passen helemaal bij jou.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
7: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, dankjewel. Daarvoor eens even kijken bij de ANWB. Annemieke, jij zit er, jij kijkt op je scherm en jij ziet...
12: Ja, gelukkig bijna geen files, maar eentje. Dus dat is heel goed nieuws. Maar minder goed nieuws als je op de A59 rijdt richting knooppunt Zonzeel. Want tussen de afrit Dussen en knooppunt Hoogpolder staat 4 kilometer file. En daar doe je er 10 minuten langer over.
11: Nou, dankjewel in ieder geval voor deze update. En misschien tot straks zo rond 3:30. In dit half uur in ieder geval nu Koos Meeuwis. Want die staat met zijn armen open en dat hou je niet heel lang vol.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gras af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
21: Geeft ruimte.
22: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
25: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
26: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
27: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
25: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
28: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
29: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
30: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
32: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
33: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: De tragedy van de Bee Gees bij Omroep Brabant.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Kwart over drie, 13 augustus 2026. En ik kreeg van Ricky nog een berichtje. Zag ik dat het slecht nieuws was voor de buren, die tragedy van de Bee Gees. Omdat ze er heel goed op ging. Ze vonden het een heerlijk liedje. En het was op zich best wonderlijk dat ik dat appje eruit kon pikken. Want voor de rest ging het vooral... Juist. Hierover. Namelijk over de Brabantse vrienden. 5 september. Aquabest. Ja. En er klonk een alarm. Dus dat betekent dat ik kaartje weg mag gaan geven. Superleuk.
3: Hallo?
0: Oh, hallo. Hallo?
3: Hallo?
0: Hi, met wie spreek ik?
3: Chantal.
0: Hoi Chantal, waar bel je vandaan?
3: Schijndel.
0: Schendel. Kijk eens aan. Zeg Chantal, heb je een idee wie je aan de lijn hebt?
3: Ja, de radio, want ik was aan het luisteren.
0: Oh, heel goed. Je klinkt een beetje opgetogen.
3: Ja, het is wel leuk om weer een keer hopelijk misschien iets te winnen.
0: Ja. Goh, Chantal. Je zit er echt een beetje... Ja, je zit er wel een beetje op te wachten, hè?
3: Ja, ik probeer al de hele week.
0: Ja, dat zou een teleurstelling, dat zou jammer zijn, toch?
3: Ja, zeker.
0: Chantal, jij bent erbij. Jij mag naar de Brabantse vrienden. Jij mag naar Aquabest. En jij mag op 5 september naar alle artiesten zien die je wil zien.
3: Yay!
0: Yes! Ja. Wie gaat er mee? Want je krijgt 4 tickets.
3: Sowieso mijn man.
0: Ja?
3: En voor de andere 2 tickets gaan we kijken.
0: Oké, ja, gewoon per opbod, hè? Kan dat?
3: Ja. Nee, ik denk dat we even moeten gaan overleggen welke vrienden we meenemen.
0: Oké, nou hartstikke goed. Blijf even aan de lijn. Gaan we het helemaal regelen. En alvast heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Oké, later.

0: De lift stond nog even stil op de 13e etage. Maar uiteindelijk kwamen we op level 42. En Lessons in Love hierbij.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: De klassieker van Nederlandse bodem. En deze keer is het een liedje van Marco Borsato, wat niet gejat is uit het Spaans of uit het Engels. Nee, een liedje van Marco Borsato, dat is geschreven door John Eubank en Han Korenev. Helemaal voor Marco alleen. En dat is een prachtige ode aan de vrouw, vind ik. Ja, ik vind het echt een heel mooi liedje. En als je het hoort, dan denk je meteen, oh, is dat dat liedje?

0: Gewoon een mooi liedje, daarom klassieker. Vandaag, van Nederlandse bodem. Zometeen naar het nieuws. Hoor je Billy Joel. En ook een prachtig liedje. Van Sienna Spiro. Maar dat zometeen allemaal pas. Want eerst richting het nieuws. En in dat nieuws, René, wat zit daar?
1: Nou, 4 terrorismeverdachten blijven langer vastzitten. En jij mag zo raden welk dier je hoort, Koen.
2: Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
0: Zo, huppatee, daar zijn we dan. We gaan eens kijken bij Annemieke. Die zit bij de ANWB, heeft de verkeersinformatie voor haar neus. En wat zie je daar, Annemieke?
5: Nou, 1 vertraging en dat komt door een kapotte auto op de A2 richting Eindhoven. Die auto staat tussen de afrit Budel en afrit Valkenswaard. Daardoor staat er nu 7 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Nou, dat is helemaal niet veel. Maar goed, je hebt het...
5: Toch vervelend als je erin staat.
0: Ja. Hey, dankjewel en tot later.
5: Tot later.
6: Op Brabant.
0: Warm, dat is het vooral. Jazeker, de temperaturen die gaan echt richting de 35 graden. Dan is het strak blauw en een flinke zon en die zorgt voor flink wat hitte. Vanavond koelt het nog wel wat af, hoor, richting de 18 graden. René, het nieuws.
1: 4 terrorismeverdachten blijven 30 dagen langer vast, onder wie een 19-jarige man uit Eindhoven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 4 van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. De Eindhovenaar werd eerder al veroordeeld voor terroristische feiten. De politie gaat boeren die morgen met de trekker op de snelweg naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Dat zegt de politie Oost-Brabant. Voor een protestactie bij het provinciehuis in Den Bosch worden veel boeren verwacht van binnen en buiten de provincie. De Provinciale Staten debatteren morgen over de voorgenomen intrekking van vergunningen van 5 pluimveehouders. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of hun velden nog besproeid moeten worden of niet. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt, zegt NOC-NSF.
7: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
1: De kaart wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de sportkoepel. Koen, welk dier hoor jij hier?
0: Oh jee, help.
1: Je mag hem kijken, hoor. Even nog een keer?
0: Jazeker. Ja, dat lijkt een beetje op mijn vriendin die aan het bevallen is, maar dat is de enige waar ik nog...
1: Nee, daar was ik niet bij. Nee.
0: Ik wou zeggen, heb je daar opnames van? Nee, wat voor dier is dit? Dit is een... Een tapier.
1: Nee.
0: Ja, dat was ik echt te wilde. Ik heb geen idee.
1: Nou, je hoorde een grijsvleugel trompetvogel.
0: Had ik bijna goed.
1: Tapier, ja, je zei bijna inderdaad, ja. Daar zijn er 4 van geboren in Zoopark Overloon. In Europese dierentuinen leven er maar zo'n 70 van deze vogels. Nou, op kraamvisite gaan, dat gaat nog even niet. Want de kuikens die groeien voorlopig achter de schermen op... en zijn later te zien in het Amazoneverblijf.
0: Juist, en mocht je denken, hoe klonk dat nou ook alweer? De grijsvleugel...
1: Trompetvogel.
0: Trompetvogel, dan is het... Zo. Volgende keer bij Triviant, hè. Dankjewel. En tot later, zou ik zeggen. Zeker. Sienna Spiro dus zometeen. Ik kan me er echt al op verheugen. Maar eerst Billy Joel.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee
3: en stem vanaf maandagochtend 8:15
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

Daft Punk uit Frankrijk en Around the World. Zometeen richting Roddy, maar eerst nog even een fijn U2'tje. Jazeker, stuck in a moment you can't get out of.

0: niet.
1: Grote vriend, hoe is het ermee?
2: Ja, hartstikke goed, Koen.
0: Mooi zo, mooi.
1: Lekker. Is dat duidelijk wat wij mogen gaan doen, wat wij gaan doen binnenkort, of niet? Of is dat nog niet
2: wat
1: duidelijk voor het publiek?
2: Oh, dat.
1: Dat is nog niet bekend, hè?
2: Gaan wij serieus?
1: Ja.
2: Dat is nog niet bekend dat wij gaan...
1: Nee,
2: dat is...
1: Okay.
2: Maar moeten we misschien nog even voor onszelf houden dat we gaan...
1: Dat gaan we nog niet zeggen.
2: Nee, we gaan nog niet zeggen. Hé,
1: hey, luister eventjes mee naar dit. Ja, precies. Dan weet je het ook, hè? Ik denk, ik maak het allemaal niet te lang. Dan weet je het. En dus kiezen tussen twee kwaaien. Dus denk er maar eens goed over na.
2: Dat doe ik.
1: En dit, wat ik je nu gaat horen, dat is niks persoonlijk.
2: Nee,
1: dat weet je dat ook.
2: Dat hoopte ik al.
1: Dit is CeeLo Green.

0: Wat een fijn liedje van CeeLo Green, zeg. Fuck you, niks persoonlijks. Nou, hey, zo meteen afslag sluiten, Ronnie. Wat zit daarin?
1: Nou, we gaan bellen met iemand die bijna helemaal blind is, maar toch iets gaat ondernemen waarvoor ik heel veel respect heb. En ik denk jij ook als je het hoort. Lisa uit Boxmeer, ander verhaal. Die vertrok vorig jaar in augustus met haar hele gezin vanuit Boxmeer. Heeft alles verkocht.
0: Baan zou ik ook doen als ik in Boxmeer zou wonen.
1: dat zijn jouw woorden. Voor een reis, gewoon een wereldreis. Okay. Zonder einde, zonder plan. Het enige plan was dat ze naar Bangkok zouden vliegen. Nou, in de tussentijd hebben ze een paar keer gesproken. Zaten ze op Bali. Laatste keer in Vietnam. Waar zijn ze nu? Hoe gaat het? Gaan we straks ook even checken. En een linkshandige onderzoek. Want hoe onhandig is het leven als een linkshandige, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En verder een heleboel leuke dingen. Als het een beetje mee zit, ook nog kaartjes voor Brabantse vrienden.
0: Oh ja, dat is inderdaad altijd.
1: Zou zomaar kunnen, als het alarm werkt.
0: Zeker. Wat wil je horen?
1: Als het kan, Sardé.
0: Ja, toch?
1: Smooth operator?
0: Nou, vooruit.
1: Oh, dit is toch heerlijk relaxed, man, met dit weer.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik kreeg net nog een appje van Jeroen. Die stuurde een afbeelding van zijn thermometer in de tuin. Die gaf 40 graden aan. En die zei erbij, lijkt wel een oven. Warmer als mijn wasmachine.
1: Van de Temu, die thermometer, of niet?
0: Ja, nee, het is wel... Echt, ik denk het wel.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: De Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Nou, Annemieke van de ANWB liet net buiten de uitzending weten dat ze er gewoon weer even tussenuit piept. Ze is weer weg, want de files die zijn opgelost. Dus als het goed is, kun je overal lekker doorrijden. Nou, dat lijkt me toch een prima begin van deze allerlaatste afslag Zuid alweer voor deze week. Een hele warme, als je je neus buiten steekt. En ook qua muziek, want er komt een ontzettend grote zomerrit aan van Gustavo Lima.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
21: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
22: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
23: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
24: Op 1 september is het feest.
25: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
26: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
27: Het jaar waarin we zijn begonnen.
25: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
28: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
29: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Afslag Zuid, Ronnie Balk.

0: Ja, zo heet die.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Ball.
0: Altijd fijn als hij zijn eigen naam nog even aan het einde roept. Gustavo Lima en de Ballade. Grote zomerhit van wat jaartjes geleden. En prima op zijn plek volgens mij op deze donderdag. Ja, Marjolein die is vrij vandaag. Dat heeft ze al breed uitgemeten de afgelopen weken. De locatie is ook bekend. Terrasje op dit moment in haar rechterhand waarschijnlijk een wijntje. En dus is aangeschoven Marieke. Hartstikke fijn dat jij op deze warme dag wel tijd hebt kunnen
3: maken. Ja, dat ik even geen wijntje in mijn handen heb.
0: Precies dat. Nee. Jij mag morgen weer, denk ik.
3: Zeker, heerlijk. Denk ik wel.
0: Het is een knetterhete dag vandaag in onze provincie. 35 graden. En morgen dan zetten we de pit nog een tandje hoger. Want dan zou het zomaar 38 graden kunnen gaan worden, lokaal. De dag vandaag waarop het nog vier nachten is tot de opening van de stembus voor de top 1976. Omroep Brabant viert feest. We bestaan 50 jaar. We begonnen in 1976. Vandaar dus een top 1976. Als cadeau naar jou. Een extra lange lijst. 11 dagen genieten wordt dat in september. Vanaf 1 september tot en met 11 september. Nou, maandagochtend om 7:15. Dan gaat de stembus open. In een keigoeiemorgen bij Jordi en Mark gaat dat gebeuren. En vanaf dat moment mag er gewoon volle bak gestemd worden voor die lijst. En we hebben natuurlijk een heleboel lijstjes nodig. Hè, want we hebben ook veel meer liedjes die we kunnen gaan draaien. En we gaan aanstaande maandag ook de hele dag snuffelen in de stemlijstjes die binnenkomen. En alvast daar wat leuke liedjes uit te draaien. Dat doen we tijdens de top 1976 aftrapshow. Die vanaf 7:15 in de ochtend, het moment waarop de stembus open gaat, doorloopt tot en met 7:00 s'avonds. Dus dat wordt sowieso al een fantastische, mooie muzikale dag. Vandaag ook de dag waarop bekend werd dat we steeds vaker eten bestellen. En daar ook steeds meer geld aan uitgeven. Vooral pizza, pasta en pokeballs zijn populair. Als jij een van die drie bovenaan mag zetten, Marieke, welke is dat dan? Mag ik een gokje doen?
3: Ik heb pokeballs. Iets voor de... Nee.
0: Oh, oké. Okay. Sorry.
3: Nee, wat dan? Wat is de tweede keus?
0: Het tweede is pasta.
3: Ja.
0: Ja,
3: vind ik wel lekker. Ja,
0: ik ga dan toch echt wel voor de pizza.
3: Ja?
0: Welke pasta is het dan?
3: Ja, het hangt er ook wel van af waar ik het bestel, hoor. Want als ik dan gewoon bij zo'n simpele... dan klinkt heel verwend. Maar bij zo'n simpele tent, dan ga ik toch liever voor zo'n lekkere vette pizza. Maar als het nou echt zo'n lekker Italiaans restaurant, dan ravioli of zo.
0: Oh, lekker ravioli.
3: Dat lekker.
0: Vind ik ook wel... vinden ze bij mij thuis nooit lekker. Dus als het een keer houden... ravioli. Gehakt in die kistje, vind ik hem dik.
3: Dat vind ik echt heel lekker.
0: Ja, ik vind het ook heerlijk. Ik kan ervan smullen wat dat betreft. Maar ja, goed, we bestellen dus steeds vaker. Ja. Het gemak speelt een grote rol. Even bestellen is voor heel veel mensen natuurlijk veel makkelijker dan zelf koken. Maar een maaltijd laten bezorgen wordt wel steeds duurder. Het heeft te maken met de hogere prijzen voor het eten sowieso. En ook de bezorgkosten. Nou, onze AI-muziekgenerator was een beetje in de war. Want die dacht natuurlijk, ik moet iets maken voor Ronnie en Marjolein. Maar Marjolein die is vrij vandaag. Dus nee, het moet voor Marieke en voor Ronnie worden. En dan hebben we natuurlijk altijd even een ander tekstje. Dus dan
3: gaat hij helemaal in de war. Ja, het is zo warm. Nou.
0: Uiteindelijk is het hopelijk goed gekomen. Ik heb geen idee wat hij ervan gebakken heeft. Ik ga op de knop drukken en eens even kijken of dat wij, zal ik maar zeggen, blij zijn met het eindresultaat van onze AI-muziekgenerator.

0: gezellig en altijd bij je.
1: De zon door je speakers.
0: Omroep Brabant.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Hey everybody, it's Bibi Rexha here.
1: De hele dag.
0: Kei gezellig.

0: jij ook, Marieke, want je bent net even naar buiten geweest.
1: Ja, ik heb het aan. Ik durf het toch maar even aan om even een rondje te gaan lopen.
0: Het was even bam, denk ik.
1: Zo, het was echt klap in mijn gezicht toen ik buiten kwam. Nou, hier binnen is de airco echt...
0: Ja, het is hier volgens mij graad of 18, 19. En buiten is het 35 graden. Ja, dus ja, dat roept de reactie op je huid.
1: Nou, dat is echt bijzondere ervaring.
0: Vandaag donderdag, het is 13 augustus. En laat dat nou net de dag van de linkshandige zijn. Of misschien ook wel een beetje de dag voor de linkshandige. Geen idee eigenlijk. En hoe onhandig is het leven eigenlijk als een linkshandige? Ik heb er even mezelf in verdiept ook wat vragen gesteld aan mensen die hier linkshandig zijn. Want jij bent rechtshandig, hè?
1: Ik ben rechtshandig.
0: Ik ben ook rechtshandig. Ook. Schaar schijnt heel lastig te zijn, omdat gewoon knippen vaak minder prettig is met links. Op de een of andere manier, die schaar ligt dan denk ik niet lekker in je hand. Dat was een van de opmerkingen.
1: Heb je dan ook zeg maar een speciale schaar voor linkshandig?
0: Geen idee eigenlijk. Heb ik ook niet gevraagd. Ja. Schrijven natuurlijk, hè, omdat je een beetje om de inkt heen moet schrijven als je nog echt met inkt schrijft.
1: Ja, ik ken ook dat mensen dan soms zo schrijven, dan hebben ze zo de hele achterkant van hun hand is dan helemaal zo blauw van de inkt. Omdat ze dat verongelijk er doorheen
0: kregen. Daar hebben ze nooit rekening mee gehouden, linkshandigen. Voor de linkshandigen dan blikopeners. Dat is ook zoiets. Heel veel modellen die zijn gewoon gemaakt voor bediening met de rechterhand. Als je dan, en dan draait ook, zal ik maar zeggen. Dus ja, je moet dan een ander soort blikopener. Ik heb geen idee of dat die er zijn, maar ik heb gewoon even gevraagd. Hè, want waar loop je wel tegen? Muziekinstrumenten, gitaren. Bepaalde instrumenten zijn vaak gewoon alleen maar rechtshandig uitgevoerd. Of standaard in ieder geval.
1: Ik heb hier echt nog nooit over nagedacht.
0: Nee, ik ook niet. Maar dat was wat ik om oren geslingerd kreeg net. En computermuizen natuurlijk. Meestal ontworpen voor de rechterhand. Maar je kunt ze natuurlijk ook wel softwarematig omzetten. Dat is op zich wel handig.
1: Ja, of
0: qua muizen. Natuurlijk hebben ze ook wel muizen voor linkshand. Maar dit is gewoon, in principe is bijna alles op rechtshand.
1: Ja, alles is ingesteld op mensen die rechts zijn. Dus het is wel gewoon net vervelend als jij dat niet
0: Nou,
1: bent.
0: Dat bedoel ik. Maar het schijnt wel zo te zijn dat linkshandigen wat creatiever zijn. Ze zijn intelligenter, ze zijn emotioneler en ze kunnen sneller denken.
1: Oh, oké. Okay. Dus, het zijn ook weer voordelen.
0: Rechtshandigen daarentegen, die zouden weer beter zijn in sport.
1: Ik durf dat niet per se over mezelf te zeggen. Maar goed.
0: Ik durf dat ook niet over jou te zeggen, maar dat weet ik ook niet namelijk. Maar volgens de onderzoeken, het schijnt zo te zijn dat ongeveer 10% van de mensen linkshandig is. Maar ja, goed, je voelt hem aankomen. Is dat ook zo? Geldt dat ook voor de Afslag Zuid-luisteraars? Is 10% van de Afslag Zuid-luisteraars linkshandig, ja of nee? Wij dachten, Marieke, tijd voor een klein onderzoek.
1: Ja,
0: toch?
1: Goed idee.
0: Hartstikke simpel gewoon. Een appje sturen naar 06-573-282-03. Ben jij linkshandig, ja of nee? Ja is een duimpje omhoog en nee is een duimpje omlaag. En dan ben ik heel benieuwd of dat wij aan die 10% gaan komen. Of
1: ik
0: dat
1: ook.
0: We daarboven zitten. Ik denk wel gevoelsmatig dat wij ontzettend creatieve en intelligente luisteraars hebben.
1: Ja,
0: die heel
1: ook.
0: Snel kunnen denken. En af en toe ook best emotioneel zijn.
1: Nou, dat denk ik precies dat.
0: Dus ik denk dat we misschien wel de verdubbelaar in kunnen zetten dat we op 20 uitkomen.
1: Dat zal het zijn.
0: Goed, laat even wat weten in de app. Want hoe meer duimpjes we krijgen, hoe betrouwbaarder het onderzoek natuurlijk ook wordt. 06-573-28203. Ben jij linkshandig? Ja of nee? Ja is een duimpje omhoog. En nee is een duimpje omlaag. Even sturen en dan maken we zometeen na 16:30 de balans op. Ik ben benieuwd of dat we op die 10% uitkomen of dat we misschien een stuk hoger zitten. Je hoort het later, dus laat de radio lekker aanstaan. Ook voor goede muziek, hè? Ring, ring, hier is ABBA.

0: Paradise was van Rondé. Bijna al vijf, we gaan richting René Snippert. Die heeft namelijk het nieuws voor ons. Wat zit erin, René, zo?
1: Een man van 19 uit Roosendaal heeft volgens de politie roekeloos gereden. Daarover zo meer.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: 1 over half 5, we gaan naar de ANWB. Daar straks heeft ze zich netjes buiten de uitzending afgemeld, want de file was vervlogen. Maar hij is er weer, Annemieke, of hebben we een andere?
7: Een andere, helaas. Ja, en ook met 20 minuten oponthoud, dus wel een flinke file. En die is op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat dus 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
0: Oké, dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, er is volop zon, lokaal 35 graden, dus behoorlijk heet. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graadje of 18. En voor het nieuws naar René Snippert.
1: Een man van 19 uit Roosendaal heeft volgens de justitie roekeloos gereden bij een ongeluk waarbij 3 vrienden zwaar gewond raakten. Hij had geen rijbewijs, had gebloot en reed 111, waar 50 is toegestaan. Verslaggever Jos Verkuijlen.
9: Het was trouwens ook niet eens de eerste keer dat hij met drugs op rondreed in een auto. Hij had namelijk samen met een vriend stiekem een klein autootje gekocht en 2 maanden voor het ongeluk werd hij al 3 keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs door de politie, waarvan ook nog is 2 keer onder invloed. Bij elkaar opgeteld leverde hem dat €2200 aan boetes op.
1: Het OM eist daarnaast ook nog 200 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijke jeugddetentie. De rechtbank doet op 27 augustus uitspraak. Het RIVM waarschuwt morgen voor smog in Brabant. Dat is luchtvervuiling wat ontstaat met warme dagen. De luchtkwaliteit wordt op veel plekken onvoldoende en in Noordoost-Brabant mogelijk zelfs slecht. Vooral mensen met luchtwegproblemen, kinderen en ouderen kunnen klachten krijgen en wordt geadviseerd zware inspanning buiten te vermijden. In de avond stroomt naar verwachting schonere lucht weer binnen. Morgen wordt ook nog bij het provinciehuis in Den Bosch geprotesteerd tegen de plannen om 5 vergunningen van Brabantse kippenboeren in te trekken. Een van die boeren is Frank Rooiakkers. Hij maakte op verzoek van de provincie samen met de andere 4 boeren plannen om uitstoot tegen te gaan.
10: En dan mochten we net voor de zomervakantie bij de provincie langskomen. En dan vertellen ze ons, ja, jullie plan deugt niet. We zetten er een streep door, we trekken jullie vergunning in. Je mag met je bedrijf stoppen. Ja. Zeer kwalijk. Het voelt gewoon compleet oneerlijk wat er hier gebeurt.
1: De provincie geeft op hun beurt aan niet anders te kunnen dan de vergunningen in te trekken. Morgen worden er zo'n 2500 boeren verwacht in Den Bosch. De Russische president Poetin heeft voor het eerst bezoek gebracht aan de Koerileneilanden, die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog door Rusland worden bestuurd. Japan claimt 4 van die eilanden nog altijd als eigen terrein. Tokio noemt het bezoek daarom onacceptabel en ziet het als provocatie. Het conflict over de eilanden speelt al tientallen jaren en onderhandelingen over teruggave liggen sinds de oorlog in Oekraïne stil. Dan even naar Amsterdam. Daar liep een jongen met een Marokko-shirt een Albert Heijn in Amsterdam binnen. Nou, daar is niks geks aan, hoor ik je denken.
0: Nee.
1: Maar achterop het shirt staat Oktober 7 als bedrukking. Ja, dat is dan weer een verwijzing naar de terreurdaad van Hamas op 7 oktober... toen op een Joods festival waar mensen werden vermoord en ontvoerd. De Nationaal Coördinator Antisemitenbestrijding noemt het een verheerlijking van terreur. Joodse Organisaties pleiten ervoor om het verheerlijken van terrorisme daardoor strafbaar te stellen.
0: Dus wordt vervolgd nog, denk ik, dit verhaal.
1: Ja, het ziet er wel gek uit. Gewoon zo'n nummer 7. Ja. Normaal zie je dan staan Ronaldo of Messi.
0: Ja.
1: Maar zo goed kijken, denk je, oktober. Dan was dus echt een verwijzing.
0: Nou, precies.
7: Apart.
0: Heel bijzonder. René, dankjewel. Tot over een uurtje weer voor een update.
1: Tot zo,
0: En in de, ben jij trouwens links of rechtshandig, René?
1: Ik ben rechtshandig.
0: Rechtshandig ook al. We hebben alleen maar rechtshandig hier. Ja, dat. Nou, we zijn bezig met een klein onderzoekje, want het is vandaag de dag van de linkshandige. En we hebben al een paar onhandige dingen opgenoemd als je linkshandig bent. Daarover zometeen overigens meer.
7: Ja,
0: een collega aangesproken hier. Waar loop je nou zoal tegenaan? Nou, dat kregen wij te horen. Maar even voor ons onderzoekje. Want het schijnt zo te zijn dat 10% linkshandig is in de wereld. Geldt dat ook voor de Afslag Zuid-luisteraars? Ben jij links of ben je rechtshandig? Nou, laat het eventjes weten. Als je linkshandig bent, even een duimpje omhoog. En ben je rechtshandig, dan een duimpje omlaag.

0: Dat is wel creatief, Dua Lipa. Zou zij ook linkshandig zijn?
1: Wie weet?
0: Ja, ik heb geen idee namelijk.
1: Dat kan niet. Maar Phil Collins wel.
0: Ja, dat zei jij net. Ja. Phil Collins hadden we daarvoor.
1: Ja, Nicolien had het over gehad. Oh, die zei, wat een toeval. Phil Collins is ook linkshandig.
0: Nee, toeval bestaat niet. Nee. Het is de dag van de linkshandige. En dan hebben wij gewoon een linkshandige dus in onze show. In dit geval Phil Collins dus. Volgens, wat was het, Nicolien zei?
1: Ja.
0: Nou, dankjewel voor de tip. Ik heb nooit geweten dat hij linkshandig was.
1: Ik ook niet.
0: Ja, we hadden het net even over hoe onhandig het leven is als linkshandige. En daaraan gekoppeld natuurlijk ook een onderzoekje. Ben jij linkshandig of rechtshandig? En een paar dingen waar een collega van ons tegenaan liep. Vroegen we straks even, is linkshandig? Een schaar, schrijven, blikopeners die eigenlijk vooral gemaakt zijn voor mensen die rechts zijn. Muziekinstrumenten, computermuizen. Maar er is hulp, begreep ik, toch?
1: Er is hulp. Ja, we werden heel veel geappt door mensen die zeiden, ja, er zijn scharen voor linkshandigen.
0: Okay.
1: Dus dat komt goed.
0: Fijn.
1: En er zijn ook speciale gitaren en blikopeners voor linkshandigen.
0: Ja, nou,
1: dat kan allemaal.
0: Is dat uit de wereld geholpen? Dus ja, geven we zo meteen ook even onze collega door.
1: Dat is
0: precies. Hey, en ja, ik zei al, linkshandigen, daar wordt van gezegd dat ze vaak creatiever zijn, intelligenter, emotioneler en sneller kunnen denken. Toen dacht ik, nou, dat is precies eigenlijk gewoon het profiel van de afslagstuitluisteraar bijna.
1: Ja.
0: Die zijn hartstikke creatief, die zijn intelligent, af en toe een beetje emotioneel, kunnen snel denken. Rechtshandigen daarentegen zijn dan weer beter in de sport. Nou, het schijnt zo te zijn dat ongeveer 10% van de mensen op deze aardbol linkshandig is. Wij wilden weten, hoe zit het met de afslagstuitluisteraar?
1: Ja.
0: Halen wij die 10%? Gevoelsmatig denk ik dat we de verdubbelaar gaan inzetten, omdat we nogmaals heel veel creatieve luisteraars en zo hebben. Wat komt er zoal binnen, Marieke?
1: Nou, ik kan ook alvast zeggen dat de uitslag van ons onderzoekje wel verrassend is, maar daar ga ik zo even meer over vertellen. Helene, Nicole, Frans en Jolanda, die zijn allemaal rechtshandig. Er zijn ook wat mensen die allebei de kanten kunnen. Dat
0: handig.
1: Hebben ze dan zichzelf aangeleerd.
0: Ja.
1: Dorenda die zegt, ik ben rechtshandig, maar mijn zoon is linkshandig. Hij drumt met links, maar hij eet met rechts.
0: Okay.
1: En Dorenda kan ook prima stofzuigen met links. Nou, dat is toch handig.
0: Altijd fijn als je dat in huis hebt.
1: Ja,
0: als je kunt stofzuigen met links.
1: Nou, ja, je moet het maar kunnen.
0: Potverdorie, heerlijk.
1: Je moet het maar kunnen. En Susanne die zegt, ik ben linkshandig. Alles klopt.
0: Ja.
1: Maar ik was ook goed in sporten. En dan, maar dat deed ik dan weer met rechts.
0: Ja,
1: ik weet alleen niet wat Susanne voor sport heeft gedaan. Moet ze ons nog even appen. Maar dat, nou ja.
0: Ik vraag me ook af, vroeger als je in de klas zat, dan zei de meester, je moet je vinger opsteken. Als je dan rechtshandig bent, steek je dan automatisch ook je rechterhand op. En als je linkshandig bent, je linkerhand. Ja, ik ook.
1: Ik doe wel rechts.
0: Ja, maar ik weet niet of dat zo werkt in de hersenpan van mensen die linkshandig zijn. Zou ik zeggen.
1: Interessant allemaal.
0: Ook vragen hoor, ook vragen.
1: Ja, veel vragen. Nou, er zijn ook wel wat irritaties, hè, zoals wij ook al zeiden bij de linkshandigen. Roland zegt, bij een oude kraan waar je dus die losse knoppen hebt, dan is koud water altijd rechts en warm links.
0: Ja.
1: Maar het is heel vervelend om die rechterkraan open te draaien met links.
0: Ja, tuurlijk. Want dat gaat ook net, ja, dat snap ik ook wel.
1: Ja,
0: dat is niet logisch.
1: Dat is irritant.
0: Ja.
1: En hij zei, links met een vulpen schrijven, dat was ook drama.
0: Ja.
1: Nou, en Gabrielle, die sluit zich daarbij aan, die zegt, ik ben ook links en ik had altijd een blauwe pink.
0: Ja. Dan kunnen ze meteen aan de pink zien dat je linkshandig bent, toch?
1: Precies, ze praten meteen. Miranda is links, die zegt, de wegwerpvorkjes waar zo'n mesje aan zit, heel onhandig als je links bent.
0: Ja, die kleine plastic dingen bedoel je.
1: Ja,
0: ik snap het helemaal.
1: Een scherp randje, dat is toch net vervelend.
0: Ik vind het als rechtshandig al irritant, laat staan als je linkshandig bent.
1: Precies, helemaal niet handig. Erik Jan is links, maar zijn tweelingbroer is rechts. Tessie is links en haar twee kinderen ook. Nicolien zegt, ik ben 100% linkshandig, ik kan niks rechts. En Ad zegt, ik ben links, maar ik eet de soep met rechts.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat is toch
0: een ruimte. Handige Adje in dit geval.
1: Nou, inderdaad, ja.
0: Maar die balans, die is verrassend, zei jij.
1: Nou, je hoort het misschien al een beetje aan de reacties die ik net voorlas, maar de conclusie is dus dat wij veel meer linkshandige luisteraars hebben dan rechtshandige.
0: En wat is veel meer dan?
1: Nou ja, in die andere onderzoeken zei jij die 10%, hè, die komt naar voren, maar bij ons is het 62%.
0: Hoeveel?
1: 62.
0: Wow!
1: Dat is al wat meer dan die verdubbelaar.
0: Nou ja, inderdaad. Dat is ongelooflijk. Dus wij hebben inderdaad die creatieve...
1: hypothese klopt volledig.
0: Nou, precies. Nou, dat. Hey, dankjewel allemaal voor jullie input op deze dag voor de linkshandigen. We wensen jullie allemaal een mooie dag. Want er zijn dus heel veel mensen die linkshandig zijn. En wij zijn toch weer een stukje wijzer geworden. Leuk stukje muziek dan maar voor iedereen die linkshandig is. En rechtshandig vooruit. Michael Bublé.

0: Voor alle linkshandigen, maar ook voor de rechtshandigen in Brabant. Michael Bublé en Everything. En vooral speciaal voor alle mensen die zojuist hebben deelgenomen aan onze onderzoek. Want dat kunnen we hartstikke waarderen. 06-573-28203. Appnummer, zet het gewoon in je telefoon. Hartstikke handig, want misschien scoor je er straks nog wel kaartjes mee voor Brabantse vrienden. Op 5 september, Aqua Best. Ja, dat ontzettend toffe festival. Kan zomaar gebeuren. Ik ga even een lijntje uitgooien richting een bedrijf in onze provincie.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Ja, want ik ben heel benieuwd wat ze graag zouden willen horen voor de laatste loodjes van de werkdag. Ik ga bellen naar Dinteloord en wel naar Bakhuis Het Hoekje. Die zitten aan de Oostvoorstraat nummer 33. Even kijken of dat ze er überhaupt zijn. Ja of nee? Kan ook vakantie zijn natuurlijk. Je weet het niet. Met wie spreek ik?
2: Kapitalis
0: Het Hoekje. Het Hoekje. Hi, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Ja.
0: Ik wil je nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, en ik wil je ook verrassen, als je dat leuk vindt, met een leuk stukje muziek op de radio.
2: Oh, nee.
0: Echt niet?
2: Nee.
0: Maar dat is gratis, hè, gewoon. Je mag gewoon een favoriet liedje roepen en dan ga ik dan draaien.
2: Ik ga even nadenken, ik weet het nog niet.
0: Nee, is het lastig om dat meteen te bedenken nu ter plekke? Het is eigenlijk een beetje een liedje wat je nog een beetje energie geeft voor de rest van de werkdag. Want er moet natuurlijk flink gebakken worden bij Bakhuis Het Hoekje daar. Dus ik denk, ja, die kunnen wel een leuk liedje gebruiken op de radio.
2: Oh, nee, sorry meneer.
0: Hij hoeft geen sorry te zeggen. 100% zeker? Echt niet?
2: Oh, nee, nu even niet.
0: Nu even niet, oké. Okay, nou, ja. Dan laat ik het hier even bij en dan wens ik u een fijne dag nog verder, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: Ja, dag. Ja, dat kan ook natuurlijk gewoon. Dat je er even geen tijd voor hebt of even geen behoefte aan hebt. Dat is allemaal mogelijk. Nou, weet je wat? Dan ga ik het toch gewoon zelf voor deze ene keer eentje uitkiezen. Vind ik eigenlijk ook helemaal niet weer.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Jaren 80 werk, Nene Cherry en Buffalo Stance. Ja, het was eigenlijk bedoeld voor Bakhuis het Hoekje in Dinteloord. Maar ja, die hadden even geen tijd dat ik er maar even zelf een uitzocht. Nou ja, goed, dan deze in dit geval. Hopelijk een lekker energy shot voor de laatste loodjes van de dag. En dat doen we elke dag op dit tijdstip hier zo in Afslag Zuid. We gaan verder zo meteen naar vijven. Straks even kijken of dat we contact kunnen leggen met Lisa. Lisa uit Boxmeer. Misschien ken je het verhaal nog. Vorig jaar in augustus verkocht ze eigenlijk alles achter zich. Het huis ging eruit. De baan zegde ze op. En ze ging op wereldreis. Eigenlijk zonder plan. Een paar tickets. De hele familie. Hoppakee richting Bangkok in Thailand. Hoe is het nu met ze? En waar zijn ze? Dan gaan we straks eens even checken.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de vijfde keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u. Nou, Annemieke van de ANWB die heeft zich niet gemeld, dus betekent dat je overal lekker door kunt rijden. Lijkt me fantastisch goed nieuws om het tweede uur afslag Zuid zo meteen mee te beginnen. En ik heb daarnaast ook nog een lekker stukje muziek voor je uit de 90's. Grote hit was het toen voor Chesney Hawks. I am the one and only.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
7: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
8: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
9: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
8: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
9: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Afslag Zuid, Ronnie Bal.

0: Chesney Hawk, the one and only. En over de one and only gesproken. Marieke, ze zit er klaar voor.
1: Ja,
0: en ik
1: zeker.
0: Heb zometeen ook de one and only Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten.
1: Ook dat nog.
0: Maar jij krijgt voorrang, Marieke.
1: Oh ja, oh, gelukkig.
0: Want jij praat ons even bij.
1: Ja, dit is wel knap. In Oosterhout zijn er meer dan 3 keer zoveel sportscholen bijgekomen. Maar zijn juist minder mensen gaan bewegen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel waar BN de Stem over schrijft. In Oosterhout zijn nu maar liefst 45 sportscholen. Het aantal inwoners dat genoeg beweegt is 43%. 10 jaar geleden was dat nog 47%.
0: Dus dan kunnen we concluderen dat de sportscholen een stuk leger zijn, denk ik.
1: Ja,
0: want er zijn minder mensen
1: gaan. Rustig wel, nou, denk ik. Nou, dat wel.
0: Je hoeft niet, zal ik maar zeggen, bij het apparaat te wachten als jij iets wil doen.
1: Ja, dat is dan wel weer fijn.
0: Want dat is soms ook bloedirritant. Hè? Als je dan een keer een helder moment hebt en denkt, ik ga naar de sportschool. En dan wil je je rondje misschien doen. En dan zit er iemand lekker, hangt over een handdoekje op zo'n apparaat. Een beetje op zijn telefoon zit te scrollen. Ga weg, man. Ik moet sporten.
1: Ga jij naar de sportschool?
0: Nee.
1: Nou, ik ben dus vanochtend in een van de raar moment ben ik dus geweest.
0: Ja?
1: Ik ga ook bijna nooit.
0: Ja.
1: Zegt er zo iemand tegen mij, mag ik je een tip geven? En dan denk ik altijd, shit, ik zit hier voor lul, weet je wel.
0: Maar of ik heb helemaal geen zin in jou.
1: Nee, ik dacht echt van, ja, eigenlijk niet. Maar ik dacht, ja, ik ga ook nee zeggen.
0: Maar wat voor tip was het dan?
1: Ja, ik was met zo'n gewicht ding bezig en ik moest meer met mijn schouders tegen de stoel aanzitten. Nou ja, oké, prima. Maar
0: het was goed bedoeld.
1: Het was goed bedoeld, was wel attent, maar ik dacht, ik loop dus wel het niet goed. Nou ja, goed, het valt op.
0: Punt, sportschool.
1: Tot zover, we houden erover op. Door de droogte worden onze groenten kleiner. De krop en sla zijn bijvoorbeeld lichter en de bloemkolen zijn kleiner omdat het niet genoeg regent. Alles is wel nog gewoon te koop, maar als de oogst slecht blijft, kunnen de prijzen hoger worden. Er is wel nog wat goed nieuws te melden, want zomerfruit zoals pruimen is juist erg zoet en heeft genoeg smaak. Veel mensen die vreemd gaan, die doen dat met een collega.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ja.
0: Veel mensen die vreemd gaan, doen dat met een collega?
1: Ja. Dat is echt waar.
0: Het is al zo warm buiten.
1: Ja, ook dat nog. Ja, Metro schrijft hierover. Dat komt omdat je mensen op de werkvloer vaak tegenkomt en je elkaar snel beter kan leren kennen. Bij borrels of teamuitjes kan de vonk dan overslaan, maar dat kan ook al bij vergaderingen gebeuren. Op sommige werkplekken komt vreemdgaan trouwens meer voor dan op andere. Vooral piloten en mensen in het vastgoed zouden volgens een overspel-expert vaker vreemdgaan.
0: Oké. Ja, ik probeer even na te denken waarom dan. Waarom piloten? En
1: nou, de piloten wat ik las, de piloten, dat zijn vaak mannen. En die zijn al lange tijd van huis, van vrouw.
0: Oh,
1: en dan
0: een
1: stewardess tegen waar het mee
0: En misschien hebben ze ook wel een soort van aanzien bij mensen. Waardoor, waardoor ze wat makkelijker, weet ik veel, mensen aan de haak slaan. Of
1: geen idee.
0: En vastgoed zal money zijn.
1: Ja, ook. Maar ik las ook van in het vastgoed dat schijnbaar de hiërarchie niet zo heel heftig is, zeg maar. Dat schijnbaar dan stimuleert dat je allemaal wat collegialer met elkaar bent en dan naar iets te collegiaal.
0: Dus als je in het vak piloot zit of in het vastgoed, dan
1: dan vind je je collega's heel leuk.
0: Dat, nou, een mooie conclusie. Ik vind mijn collega's ook leuk, hoor. Maar dat wil niet zeggen dat je ermee vreemd hoeft te gaan, toch?
1: Nee, ik vind dat sowieso, met een collega ook, ik weet niet, hoor. Ik vind het maar vreemd.
0: Goed, we gaan zo meteen richting Lisa. Lisa komt uit Boksmeer, ging 1 jaar geleden samen met haar hele gezin op wereldreis.

0: voor de boeg nog wat dat betreft. En zeker vandaag overdag, hè, 35 graden. Morgen kunnen we de 38 zelfs aantikken. Lisa Lemmering en haar man uit Boksmeer, die zegden hun baan op. Misschien ken je het verhaal nog. Ze verkochten hun huis en stapten vorig jaar augustus samen met hun twee dochters van 7 en 12 toen op het vliegtuig voor een wereldreis. Een wereldreis zonder echt plan en eigenlijk ook zonder einddatum. We zien wel hoe het loopt, zei ze toen hier in Afslag Zuid. Nou, de reis die ging in eerste instantie naar Bangkok en vanaf daar zouden ze wel verder kijken. We hebben haar toen nog twee keer gesproken. De eerste keer was in november vorig jaar, zaten ze in Bali. En in april dit jaar uit mijn hoofd zaten ze in Vietnam, spraken we ze ook nog even. Dus tijd om eens even te checken hoe het gaat met deze wereldreizigers en waar ze ergens op de wereldbol uithangen. Lisa, goedemiddag.
1: Hoi hoi, goedemiddag.
0: Nou, ik zou zeggen, maak ons gek. Waar in de wereld zitten jullie op dit moment ergens?
1: Heel dichtbij, in Nederland.
2: Eh?
0: In Nederland?
1: Ja, in Nederland.
0: Familiebezoek?
1: Daar begon het mee, eind mei. En inmiddels hebben we besloten om een jaar minimaal in Nederland te blijven. Dus we zijn nu in Nederland.
0: Oké, mijn mond valt even open. Want ik denk, we gaan ergens bellen met Lisa op een...
1: Aan de andere kant.
0: Van de, wat is er gebeurd dat jullie weer terug zijn nu dan?
1: Nou, eigenlijk niks geks. Ik was in maart, april of zo met een vriendin aan het bellen. En die had kaartjes voor Suzanne en Freek in het Gelderdoom. En ze zei, mijn dochter zou daar ook graag heen willen. Ja, zegt ze, mocht je dan in Nederland zijn, ik heb nog twee kaartjes over, dan kun je met ons mee. Nou ja, en dat was eigenlijk de aanleiding dat ik dacht, ja, niet het concert van Suzanne en Freek natuurlijk, daar zijn we wel geweest.
0: Ja.
1: Maar wel dat ik dacht, volgens mij is het nu wel tijd om naar Nederland te gaan voor familiebezoek.
0: Ja.
1: We zijn uiteindelijk mee naar Suzanne en Freek geweest en we waren twee weken hier of zo, of drie weken. En toen dachten we, we hadden niet het gevoel om nu verder te reizen. Ik vraag me niet waarom, maar het voelde niet. We hebben naar landen gekeken, maar allemaal was dat het niet.
0: Ja.
1: Mijn man die gaat in januari beginnen met een opleiding tot Human Design Analyst. Dus ja, daar moet hij ook fysiek voor aanwezig zijn. Dus we zouden wel in Europa kunnen reizen een jaartje, maar ook dat voelde niet. Dus nee. We hebben voor nu besloten om een jaartje in Nederland te blijven. Ja, en dan volgend jaar wel te zien.
0: Want voelt het een beetje als opgeven misschien? Of zie je dat heel anders? Want weet je, je hebt natuurlijk gewoon alles verkocht. Hè? Het huis heb je verkocht, je hebt je baan opgezet.
1: Heerlijk.
0: Grote plannen. We gaan huppakee de wereld in. Maar nou sta je gewoon weer in ons prachtig landje.
1: Ja, precies. Wel als een heel ander mens dan dat ik 9 maanden geleden ging. We zijn trouwens dus wel toevallig, grappig, leuk, precies 9 maanden weg geweest.
0: Oh, oké.
1: Op 26 mei zijn we in Nederland aangekomen en 26 augustus zijn we vertrokken.
0: Ja, toeval bestaat
1: precies
0: niet, hè?
1: Daarom. het voelt niet als falen. Het is gewoon, weet je, we leven bij de tijd en niet vooruit plannen. Dus dit hadden we ook totaal niet gepland. We volgen ons gevoel nog steeds. Mijn hoofd dacht er wel even iets anders over. Dus iets van ja, maar dit en ja, maar dat. Maar goed, dat is het hoofd, maar het voelt gewoon goed. Dus nee, ik zie het totaal niet als falen.
0: Nee. En de kinderen, hoe vinden die het nu? Want die zijn ook weer gewoon lekker terug, zal ik maar zeggen, op het oude nest.
1: Dat is wel grappig. Want toen we vertelden dat we de keuze hadden gemaakt om in ieder geval te blijven, toen had de oudste wel zoiets van, maar ik wil nog wel verder reizen. Die zat er net lekker in. En dan blijven we hier, zeg maar. Precies. Maar nu is het helemaal oké. En is ze ook super blij met de vriendinnen. Ze gaat naar de middelbare. Daar heeft ze gewoon heel veel zin in. Dus voor nu is het helemaal goed. Ja. Maar in het begin was ze er niet zo blij mee. Dus wel grappig hoe het kan keren. Hè?
0: Ja, precies. Maar weet je, even praktisch gewoon. Want je huis was verkocht en je had geen baan meer. Hoe gaat dat nou in één keer dan?
1: Ja, voor nu verblijven we bij mijn ouders. Het is heel fijn dat we daar kunnen verblijven. We zijn wel aan het kijken voor een huis. Het liefst willen we huren. Want dan zitten we nergens aan vast. Mochten we volgend jaar weer verder willen reizen. En we zien wel wat er op ons pad komt. Mijn man heeft een baan aangeboden gekregen bij zijn oude werk in een nieuwe functie.

0: Daarna weer ertussen uitpiepen dus.
1: Ja, precies. Ja, dat ligt nog helemaal open. We hebben ook tegen de kinderen gezegd, in ieder geval een jaar. Dat ze, ja, en dan volgend jaar zien we verder. Ja, weet je, heb ik altijd gezegd. We kunnen niet in de toekomst kijken.
0: Nee.
1: En nu nog steeds niet. Dus we zien het volgend jaar wel. Misschien denken we van, oh, wat fijn. We hebben heel veel geleerd van de reis. Maar wat fijn om hier te zijn. En misschien hebben ze zoiets van, ja, we hebben het hier wel gezien. We gaan weer op pad.
0: Nou,
1: ja.
0: dit avontuur pakken ze jullie in ieder geval niet meer af. Dat is een feit.
1: Nee,
0: en even in een paar zinnen nog, Lisa. Hoe kijk jij terug in een paar zinnen op jullie avontuur de afgelopen 9 maanden? Waarin overigens in 9 maanden kan er heel veel gebeuren, hè? Dat weet je. Hè?
1: Ja, fantastisch. Ik kan het iedereen aanraden. Ja, ik ben als een andere vrouw teruggekomen als dat ik ging. Wij allemaal trouwens. Het heeft ons heel veel gebracht. Ja, als je alles loslaat, ligt ook alles voor je open.
0: Ja.
1: Dus Nick, je hebt geen kaders, maar daardoor is er ook heel veel mogelijk.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Ja. Het klinkt eigenlijk als een soort uitnodiging. Doe het vooral, maar weet je, je moet het doen en ook durven natuurlijk. Jullie hebben het gedaan en gedurfd ook. En ik voel gewoon, Lisa, dat het nog een keer gaat gebeuren. Volgens mij staan jullie gewoon zo in het leven. Dus,
1: Nou, weet je, we hebben niks te verliezen. Dus we zien wel hoe het loopt.
0: Heel dapper. Heel veel succes met het zoeken van een huis. En ook met de baan van je man natuurlijk. En wat jij gaat doen. En laten we vooral contact houden. Als er nieuws is, horen we graag van je, Lisa.
1: Ja, zeker. Dat gaan we doen. Dankjewel.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op

0: Mark Amber en Good To Be. Het is bijna 6:30. We gaan richting het nieuws. Het nieuws krijg je zo meteen van René. Wat zit er in, René?
1: Buurbewoners maakt bezwaar tegen omstreden gebedsgenezer. En Tim is 21, maar heeft al een eigen ijssalon.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: In Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Ja, prettig nieuws te melden om 6:05. Geen meldingen van de ANWB, dus overal lekker doorrijden.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, qua weer, er is nog steeds volop zon. Het is ook warm met 35 graden lokaal, erg heet. Zometeen horen we van onze vrienden van Weerplaza wat het warmste plekje is geworden vandaag. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het nog een stukje heter met lokaal wellicht 38 graden. En voor het nieuws naar René Snippert.
1: Tientallen inwoners van de gemeente Altena maken bezwaar tegen de vergunning voor de gebedsgenezer Tom de Wal in Dussen. De gemeente besloot in juli dat zijn organisatie Frontrunners daar toch diensten mag blijven houden. Je hoort verslaggever Sanne Hoeks.
9: Opvallend aan de bezwaren dit keer is dat de buurtbewoners niet alleen ingaan op de drukte en overlast die zou ontstaan in de buurt, maar ze nemen ook zorgen mee rondom de inhoud van die diensten. Tijdens zulke diensten zou hij mensen kunnen genezen tussen aanhalingstekens van ziektes en bevrijden van bijvoorbeeld homoseksualiteit en autisme. Ja, en buurtbewoners maken zich daar wel zorgen om wat voor invloed dat kan hebben op de gezondheid van inwoners in de gemeente Altena.
1: De gemeente heeft 12 weken om de bezwaren te beoordelen. 4 terrorismeverdachten blijven 30 dagen langer vast in de cel, onder wie een man van 19 uit Eindhoven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 4 van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. De Eindhovenaar werd eerder al veroordeeld voor terrorismefeiten. Op een carpoolplaats in Eindhoven is vanmiddag een camper overvallen. De dader drong volgens de politie met een mes naar binnen, waarna een stoeipartij ontstond. De verdachte raakte daarbij mogelijk gewond en is nog voortvluchtig. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De verdachte die in mei vuurwerk liet afgaan bij een partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een pro forma zitting zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
10: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenaren tijdig gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik me oprechte excuses aanbieden.
1: Het OM verdenkt de verdachte van het plegen van een terroristische aanslag. De verdachte, de 37-jarige Berry van T, was voor de politie geen onbekende. Hij is eerder veroordeeld vanwege brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Daar waar de meeste studenten een bijbaantje hebben om geld te verdienen, heeft Tim van 21 in Best zijn eigen ijssalon. En dat komt niet uit de lucht vallen.
11: Mijn overgrootopa zat al in het ijs. Daar heeft toen mijn opa overgenomen. Mijn oom heeft toen die ijssalon weer overgenomen. In Gelderop is dat, ijssalon Kees. Maar mijn vader die is ook in het ijs gegaan. Het leek mij ook leuk om deze traditie voort te zetten.
1: Ja, het zat er wel een beetje in als je het zo hoort, hè?
0: Ja.
1: Sinds maart runt Tim zijn zaak Tim Mees naast zijn studies. En dat gaat goed. De salon draait volgens hem boven verwachting goed. En op social media is Tim zelf populair. Al wil hij daar, in tegenstelling tot zijn eis, niet over opscheppen.
11: De comments heb ik me ook heel erg om moeten lachen.
12: Wat kreeg je dan terug?
11: Ja, van die gifjes en zo. Dat ze mij toch wel heel knap vonden. Het is nu niet om een nummer gevraagd.
1: Nee. Ja, nou ja, misschien.
13: misschien een beetje dan, hè?
0: Ja, precies. Ja. Zeg Tim, mag ik even aan je ijsje likken? Zoiets ja. Hebben. Dat dan toch. Hé, hey, dankjewel René.
13: Ja, tot zo weer.
0: En tot over een uurtje weer voor een update. Zometeen onze vrienden van Weerplaza. En als je denkt, gaat dat alarm nog loeien? Je weet wel, voor Brabantse vrienden. Nou ja, ik denk het wel. Maar wanneer?

0: misschien wel een leuk liedje voor in je stemlijstje voor de top 1976, hè, die we vanaf 1 september gaan uitzenden. Vanaf maandagochtend 8:15 dan gaan de stembus. Dit is hem, het alarm, het Brabantse vriendenalarm. En dat betekent, als je kans wil maken op 4 kaartjes, dat je ons nu mag appen. 06-573-28203. Een soort liefdesverklaring naar ons toe van ja, ik wil of zo, weet ik veel. Dat we in ieder geval weten dat je kaartjes wil voor Brabantse vrienden. 06-573-28203. 4 kaartjes heb ik hier klaar liggen. Zometeen gaan we met iemand bellen die ons appt. En belangrijk, je moet wel telefonisch bereikbaar zijn. Is dat namelijk niet het geval? Ja, dan gaan we iemand anders bellen. Superleuk natuurlijk, Brabantse vrienden. 5 september, Aqua Best, met optredens van Tino Martin, Gerard Joling, René Schuurmans, Django Wagner, Emma Heesters, Snollebollekers uiteraard, en ook Jordi en Christel, die zijn er. Dus daar wil je bij zijn. Denk je, ik wil kaarten winnen? Nu dus even snel appen. Gaan we in de tussentijd naar Floris Lafeber van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Het was me, dankjewel, qua temperatuur. Wat was het warmste plekje eigenlijk vandaag in Brabant, Floris?
1: Ja, dat is toch wel Gilsrijen geweest met 35,6 graden. En momenteel is het op elk officieel KNMI-station in Brabant nog 34 graden of meer. Dus een recordwarme dag vandaag in de provincie. Flink wat ruimte voor de zon. En het blijft nog lang warm vanavond.
0: Ja, ik hoor jou het woord record in de mond nemen. Op wat voor manier dan? Qua hoogte, temperatuur?
1: Ja, qua temperatuur natuurlijk. Het was inderdaad ruimschoots 35 graden in grote delen van onze provincie. En het oude record stond op een graadje of 34. Daar zijn we ruimschoots overheen gegaan. En morgen wordt het nog wat warmer met lokaal 37 graden. Nabij de grens van Brabant en Limburg. Dat is echt ontzettend heet. De luchtvochtigheid is morgen wel laag. Dus de hitte zal wel voor veel mensen wat draaglijker aanvoelen dan die benauwde en klamme hitte. Maar met 37 graden moet je natuurlijk morgenmiddag rustig aandoen. Er is flink wat ruimte voor de zon en er staat weinig wind uit het westen.
0: Het ene na het andere record sneuvelt, Floris, toch of niet zo?
1: Dat denk ik wel. Ja. En we hebben ook de regionale hittegolf te pakken in Brabant. De 5e van het jaar. En dat is ook een record.
0: Ja. Hoe wordt het daarna? Want gaat dan in één keer de knop om?
1: Ja, de knop gaat heel geleidelijk om. Op zaterdag merken we dat al, als de wind naar het noorden gaat draaien, dan stroomt er wat minder hete lucht naar Brabant toe. En dat gaat ook gepaard met wat meer bewolking, een enkele bui, maar het blijft wel behoorlijk broeierig op zaterdagmiddag, met zo'n 28 of plaatselijk zelfs 29 graden. En daarbij is de luchtvochtigheid ook nog eens behoorlijk hoog. Maar vanaf zondag dan draait de wind verder naar het noorden, trekt ook wat aan. En daardoor kan die koelere lucht verder over onze provincie zich uitspreiden. En wordt het nog maar een graadje over 23. En voor de meeste mensen is dat een zeer aangename temperatuur.
0: Ja, en de lange termijn dan volgende week nog?
1: Ja, de temperatuur blijft wel op een aangenaam niveau. Met dagelijks zo'n 22 of 23 graden. In het zuidoosten van het land misschien plaatselijk nog 25 graden. En dat is een zomerse temperatuur. Er zijn vaak droge perioden met zonneschijn, maar af en toe is er onder invloed van een westelijke stroming ook een enkele bui mogelijk. Maar een kletsnatte periode met echte plensregens verwacht ik voorlopig niet.
0: Nou, dankjewel Floris, we zijn erbij. Tot de volgende
1: keer. Tot de volgende keer. Ja,
0: hoi hoi. Het alarm horen loeien voor Brabantse vrienden. Zou je het leuk vinden om 4 kaarten te winnen? Dan moet je nu even appen naar 06 573 28203. Zorgen dat je bereikbaar bent, want

0: Somme en Feels Part 2 was dat. De nieuwe single. Ja, hé, hoe tof zou het zijn als je naar Brabantse vrienden gaat. Het alarm loeide zojuist en betekent dat we hier vier kaartjes hebben liggen voor 5 september. We gaan even iemand bellen die ons een appje heeft gestuurd. En belangrijk is dus, wat ik al zei, dat je bereikbaar bent. Want als je niet bereikbaar bent, gaan we iemand anders bellen. Vier kaartjes, Brabantse vrienden. Mooi goed. Hallo. Met wie spreken wij?
1: Je spreekt met Enrico.
0: Enrico, dag Enrico, ja. Hallo. Met Ronnie Omroep Brabant Radio. 5 september staat er een groot kruis in jouw agenda, mag ik hopen?
1: Ik weet het zeker weten.
0: Hé? Nou, echt.
2: Oh jeetje, wat gebeurt hier allemaal?
0: Hallo Enrico, hoor je ons?
1: Ja, momentje.
0: Ja, pak hem even in je antitelefoon. Dat is misschien wel makkelijker, denk ik. Want hij staat...
1: Ja, denk ik ook, ja.
0: We hebben geluid. Enrico, 5 september ga jij naar Brabantse vrienden. Ik weet niet wat er aan de hand is met die telefoon, maar goed. Ik denk dat de mededeling door is gekomen.
2: Ik denk het ook.
0: Hij is volgens mij ook best blij, want ik ook... Zoiets dergelijks.
2: Ja, goed.
0: Hij gaat lekker naar het fantastische festival met onder meer Samuel Welte, Gerard Joling, Tino Martin, Django Wagner, René Schuurman, Snollebolletjes, Jordi en Christel zijn er, Vulgaire, Lamme Frans. Er is een fijn vis in die podium, dus dat komt helemaal goed. Enrico, ben je er nog of niet?
1: Ja,
0: veel plezier daar, hè. Houdoe. Wat een bakkentelefoon. Sorry, hoor. Maar goed. Dat is in ieder geval een feit. Rico die gaat lekker naar dat festival. En als je denkt, ja, ik wil ook nog. Het kan, hè. Deze week gewoon goed blijven luisteren. Want het kan zomaar zijn dat het alarm nog gaat loeien. En als dat loeit, dan moet je zorgen dat je juist een malle hebt. Marieke, we hebben nog een AI-openingsjingle openstaan. Die ik nog even zou draaien. Jij was enthousiast over de AI-openingsjingle, toch? Ja, ja. Nou, daar komt hij nog een keer. Oh.

Alex Warren en Fever Dream hier in Afslag Zuid. Zometeen na 6 gaan we nog lekker een uurtje door. Straks heb ik je hulp nog nodig bij Prachtig of Krachtig. En we gaan proberen te bellen met iemand die bijna helemaal blind is, maar toch iets gaat ondernemen waarvoor ik heel

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
8: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
11: Waarvan akte 38 graden op andere plaatsen. En wat zijn dan die andere plaatsen, vraag ik me af. Maar goed, dat gaan we morgen allemaal vanzelf meemaken. Annemieke van de ANWB die is denk ik lekker een maaltijd aan het oppiepen. Die heeft zich niet gemeld en dat doet ze met een hele goede reden. Want er staan namelijk geen files in onze provincie. Dus overal lekker doorrijden. En met dat goede nieuws kunnen wij richting 7 uur het laatste uur afslag Zuid. Ik zei het al, we gaan straks bellen met iemand die bijna helemaal blind is, maar die toch iets heel bijzonders gaat doen. En verder heb ik straks je hulp nog even nodig, want gaan we vandaag voor prachtig of gaan we voor krachtig?
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
18: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
20: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
22: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
23: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
22: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
23: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: dag hard werken verdien je het beste van het beste.
1: Echt waar?
0: Kies voor gezelligheid.
1: Ik zou het zeker proberen.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Ik geloof wel een beetje.
0: Afslag Zuid.
2: Afslag Zuid. Met Roy.

0: These Alarms, Snow Patrol en Kylie Minogue.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Ja, lekkere muziek ook tijdens de avondspits. Redbox, zo direct bijvoorbeeld. For America. Maar eerst eventjes naar... ik moet altijd zorgen dat ik nu niet Marjolein zeg. Marieke, want die gaat je namelijk even bijpraten.
2: Ongeveer 2.500 boeren komen morgen protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Dat verwachten boerenorganisaties. De provincie debatteert morgen over het plan om de vergunningen van 5 kippenboeren in te trekken. Veel boeren zijn daar boos over en willen hun kritiek laten horen. Vlakbij pretpark Plopsaland in België is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Daarbij raakten 2 bezoekers en een medewerker van het park gewond.
0: Zo.
2: Ja, 1 iemand kreeg een klein onderdeel van het explosief in zijn been.
0: Zo.
2: En 2 anderen hadden veel oorpijn door de knal.
0: Maar hoe kwam dat dan dat dat explosief ontplofte?
2: Ja, dat weten ze dus niet.
0: Een soort, weet ik veel.
2: Een foutje.
0: Ja, maar er moet toch iets gebeurd zijn? Ja. Een of andere, weet ik veel, dat het geraakt is
2: of
0: zo?
2: Ja, dat zou je toch zeggen. Maar ze konden nog niet zeggen waardoor het nou precies kwam. Maar ze hebben wel nog even de hele omgeving gecheckt of er niet toevallig ook nog ergens anders zo'n bom lag.
0: Ja.
2: En dat was niet het geval. Het pretpark kon gewoon weer open, ook fijn. Maar...
0: bizar dat het zo dicht bij dat pretpark is dan.
2: Ja,
0: ook. En
2: raar,
0: dat er gewoon mensen gewond raken. Echt idioot. Ja,
2: wel heftig. Een familie in Texas die heeft een wel heel bijzondere gans. Het was even flink schrikken voor die familie. Want hun stal vloog midden in de nacht in brand. En alle dieren stonden daarin. Maar gans Goosey twijfelde geen moment. Hij rende de stal uit en begon heel hard te snateren.
0: No.
2: En de boer die werd daardoor wakker. En die kon nog op tijd de stal blussen. Alle dieren zijn gered. En de dochter van de boer die wil nu een vriendinnetje voor Goosey kopen als een bedankje.
0: Ach, wat schattig. Dus Goosey was eigenlijk het brandalarm een beetje voor de boer in dit geval.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Mooi, mooi, mooi. Dankjewel Marieke, we zijn weer bij. We gaan zo meteen, ik zei het al, richting iemand die eigenlijk bijna helemaal blind is, maar toch iets gaat ondernemen. Waarvoor ik heel veel respect heb.

0: Dat is Redbox en For America. Is ook wel een leuk liedje, misschien voor in je stemlijstje voor de top 1976. Vanaf aanstaande maandag, 7:15, dan gaat de stembus open. En vanaf 1 september is de lijst 11 dagen lang te horen. En het leuke is dat we maandag ook de hele dag een top 1976 aftrapshow hebben. Dus we gaan dan een beetje in stemlijstjes en neuzen, wat leuke liedjes draaien, leuke dingen winnen. Dus het is echt maandag al een allereerste grote feestdag in het kader van die top 1976. We gaan naar Joslav Rijssen. Joslav Rijssen die komt uit Reuzel. Die is hartstikke sportief. Hij surft al jarenlang bij de windsurfclub in Hilvarenbeek. Deed vorig jaar ook mee aan een triathlon. Dat was 226 kilometer in totaal. Dat is allemaal natuurlijk hartstikke knap. Maar de prestaties van Jos die zijn extra bijzonder. Hij is namelijk bijna blind. En er staat gewoon weer een nieuwe uitdaging voor Jos op de planning. Goedenavond, Jos.
1: Goedenavond.
0: Want wat ga jij doen?
1: Ik ga het IJsselmeer overzwemmen. Dat is een afstand van circa 25 kilometer in totaal.
0: Zei deze Jos uit Reuzel. Ik ga je even het IJsselmeer overzwemmen. Ja, nee, er zijn dagen dat ik dat niet bedenk. Maar hoe lang moet je dan gaan zwemmen, Jos?
1: We schatten in rond de 10 uur.
0: Ja,
1: zoiets.
0: Ja. En waarom ga je dit doen?
1: Nou, ik vond het een heel mooie uitdaging. En zwemmen is ook een van mijn grote hobby's. En er is ook een goed doel aan gekoppeld, Swim for Brains. Dus we halen ook geld op voor de Hersenstichting.
0: Ja.
1: Dus het leek me wel een hele mooie uitdaging om deze eens te kijken of dat gaat lukken.
0: Nou, pet je af nu al. Je hebt nog geen meter gezwommen, maar het idee alleen al. Maar je bent bijna blind, hè, Jos. Dat is misschien een beetje een rare vraag, maar als je bijna blind bent, hoe ziet het IJsselmeer er dan voor jou uit als je aan het zwemmen bent? Eigenlijk, in je hoofd misschien.
1: Het zwemmen zelf, dat doe ik dan met 4 buddies. Mm. Dus ik heb René, Matthijs, Kieno en Chantal als buddy. Die zwemmen om de beurt een uur voor mij.
0: Ja.
1: En heb ik zelf iets gemaakt, dat is eigenlijk een elastiek van 3 mm. Die zit eigenlijk op mijn rug.

0: hem met de kant raakt.
1: Ja, ja. Ja, we hebben om de 20 minuten hebben we voeding.
0: Ja.
1: En als het een beetje wil, dan hebben we om de 20 minuten, ja, misschien net een kilometer gezwommen over. Dus,
0: en die voeding, want hoe werkt dat in dat water?
1: We moeten nog even kijken. We kunnen het vanuit de zwemboei doen.
0: Ja.
1: En dan is het echt dus stil liggen. Dan pakt de buddy een gelletje. En dan heb ik zelf een bidon die drijft aan mijn zwemboei. En dan is snel eten en drinken en weer verder.
0: Ongelooflijk zeg, dat het gewoon allemaal kan. Ja. Ik zei al, je bent bijna blind. Dus hoe slecht zie je nu op dit moment?
1: Ja, in het midden zie ik helemaal niks. Aan de zijkant er een klein beetje. En dat is juist minder dan 1%.
0: En hoe komt dat?
1: Retinitis pigmentosa.
0: Oké.
1: Okay. Een erfelijke ziekte die eigenlijk bij ons in de familie zit.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een beetje simpel gezegd, gedurende je leven langzaam je netvlies afsterft tot je op een gegeven moment helemaal niks meer ziet.
0: Lijkt me ook wel heftig, want je hebt dus wel volledig zicht gehad dan.
1: Ja, ik heb vroeger ook auto gereden en zo, dus ja.
0: Maar hoe is dat dan om daar nu zo mee te leven, dat je eigenlijk gewoon weet dat het licht langzaam helemaal uitgaat?
1: Nou, ik heb eigenlijk gedurende mijn leven eigenlijk een beetje gemerkt ook van... Ja, op een gegeven moment heb je kunt niet auto rijden, je gaat fietsen, je kunt niet fietsen, ja, je gaat met de bus. En, maar ook met dingen die je doet, met eten, koken, poetsen, noem het allemaal op. Je bedenkt gewoon iedere keer weer een manier waarop dat wel kan.
0: Ja. En
1: dat lukt eigenlijk best wel prima.
0: Maar dat siert je ook enorm natuurlijk. En dat vind ik ook heel krachtig dat je dat op deze manier doet. En ook die uitdaging die je aangaat. Ik neem aan dat je daar wel een beetje voor aan het trainen bent, of niet? Hoe doe je dat?
1: Ik zwem bij mij thuis in mijn zwembad dan ongeveer 16 uur per week, dus ongeveer 40 kilometer.
0: Dat schrijft een klein IJsselmeertje achter in de tuin.
1: Ja, dat klopt. Ja, met mijn buddies doen we dan ook wel af en toe open water trainingen, dat doen we ook wel. Dus dan gaan we ooit naar de Beekse Bergen of naar zee of naar de IJsselmeer hebben we ook al geweest.
0: Ja.
1: En dan gaan we daar gewoon een paar uur trainen.
0: Ja, ja, mooi man. 22 augustus, dat is volgende week zaterdag, dan gaat het gebeuren. Ja. Je zei al, het is voor een goed doel. Noem het nog even.
1: Swim for Brains.
0: Ja, en wat is dat voor organisatie?
1: Die halen geld op voor de hersenstichting.
0: Oké, dus een supergoed doel in dit geval. Wat betekent het als jij de andere kant gaat halen, die 22 kilometer? Wat betekent dat voor Swim for Brains?
1: Oh, we swim voor breed, dat weet ik niet. Want we gaan met meer mensen. Hè?
0: Ja, dus, nee, maar ik bedoel, dan ga je toch. Je doet het voor een goed doel. Dus je gaat er geld voor ophalen, neem ik aan. Dus op het moment dat je de andere kant haalt, dan kun je even de kassa laten rinkelen. Wat betekent dat dan voor die organisatie? Wat breng jij in het laadje? Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
1: Tot nu toe hebben we al, volgens mij zitten we nou rond de 3000 euro daar opgehaald. Hebben.
0: Lekker man, lekker. Yes. Ja, ik wil jou bij deze ook gewoon de naam Nuchtere Jos uit de Reuzel geven. Vind ik dat goed of niet? Zo klinkt ook gewoon, ik vind het heerlijk. Hey, ik wens je waanzinnig veel succes volgende week zaterdag. Laten we contact houden, want ik ben heel benieuwd hoe je het ervan afbrengt daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, houden we.

0: Ja, nuchtere Jos aan de lijn uit Reuzel. Hij gaat het gewoon doen volgende week zaterdag 22 augustus. 22 kilometer het IJsselmeer overzwemmen. En ja, hij ziet eigenlijk bijna niks. Dus dat is hartstikke knap. We gaan richting René, want die heeft het nieuws voor ons zometeen. Wat zit er in, René?
1: Nou, Rob Jetten die praat met boeren in Brabant. En vriendinnen ontdekken iets heel bijzonders van elkaar.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
0: Het is bijna 5:30. Overal lekker doorrijden. De ANWB heeft zich niet gemeld, dus geen vertragingen. Wel de radio aanhouden.
5: Omroep Brabant.
0: En misschien hier en daar ook de raam open, als je tenminste geen airco hebt. Want het is hartstikke zonnig nog en behoorlijk warm. 35 graden lokaal nog. Vanavond en vannacht dan blijft het helder en koelt het af naar een graad of 18. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het nog heter dan vandaag. We kunnen de 38 graden aantikken. En vanaf zaterdag gaat de temperatuur dalen. En is er ook af en toe kans op een buitje. En voor het nieuws naar René Snippert.
1: Premier Rob Jetten was vanmiddag op bezoek in Veldhoven. Hij was daar om te praten met een aantal boeren. Het bezoek was al gepland, maar is één dag voor het boerenprotest morgen bij het provinciehuis in Den Bosch. Duizenden boeren protesteren tegen de plannen over het intrekken van vergunningen van 5 Brabantse pluimveehouders. Die hoort premier Jetten er zelf over.
6: Wij doen er als kabinet alles aan om met het stikstofpakket de komende jaren veel meer duidelijkheid ook voor boeren te geven. Dat betekent ook dat er duidelijkheid komt rondom vergunningverlening. Zodat als je door wil en kan met je bedrijf, dat je ook weet waar je aan toe bent. En dat met bedrijven die zeggen, nou voor mij past het niet meer. Je dat ook op een rustige en verantwoorde manier kan doen met goede regelingen vanuit de overheid. Deze specifieke kaart. Er moet echt hier in Brabant worden gekeken hoe een oplossing kan worden gevonden.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. En nog meer over het protest morgen. De politie gaat boeren die morgen met de trekker op de snelweg naar Den Bosch komen niet tegenhouden. Dat zegt de politie Oost-Brabant. Voor een protestactie bij het provinciehuis in Den Bosch worden veel boeren verwacht van binnen en buiten de provincie. De Russische hackersgroep, genaamd Klop, zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Philips zegt dat er wel een aanvalspoging was, maar dat die beperkt bleef en geen gevolgen had voor klanten. De hackersgroep steelt bedrijfsgegevens en eist daarna losgeld. Sportkoepel NOC-NSF heeft een online kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs hebben verdorde velden door extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod.
7: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
1: Deze online kaart wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Dan een heel bijzonder verhaal uit andere media. Twee Nederlandse vriendinnen hebben na tientallen jaren ontdekt dat ze biologische zussen zijn. Mina en Minal werden allebei in India geboren, geadopteerd en groeiden op in verschillende Nederlandse gezinnen. Ze leerden elkaar als tieners kennen en voelden toen al een bijzondere band. Een DNA-test heeft nu bevestigd dat ze volle zussen zijn.
8: Feels really strange, but very good.
9: It feels like home.
8: Yeah. Yeah.
9: It's like we don't live together. We have very different lives. But when it's like when I see you, it's like, yeah. I'm home.
8: I feel finally complete.
0: In koor ook, hè? Ja. Different lives, hè?
1: Ja, ja. Ze werden trouwens geïnterviewd door het Engelstalige Reuters. Dat is een Engelstalige journalistieke platform. Maar het zijn echt Nederlandse vriendinnen. Zussen.
0: Ja, wat? Ja, vriendinnen en nu ja, zussen. Ja,
1: dat zijn denk ik vrienden. Ja, zussen en vriendinnen dan.
0: Ja, nou, dat is toch dat mooi. Dat is eigenlijk de perfecte combinatie. Maar hoe bijzonder is dit dan? Ik denk de kans dat je de jackpot van de staatsloterij wint is groter, heb ik het idee. Of niet?
1: Dat is heel bijzonder.
0: Dit is echt geweldig. Mooi verhaal. Mooie afsluiting voor vandaag. Dank je wel, René. En in de tussentijd meer nieuws op het web en app van Omroep Brabant. Zometeen heb ik je hulp nog even nodig, want gaan we vandaag voor prachtig of gaan we voor krachtig? Dat is aan jou. Eerst nog even een leuk liedje uit de 90s van Roxette, Joyride.

0: En we fluiten richting het einde van Roxette. Dat was Joyride. Nou, waar gaat het worden vandaag?
1: Prachtig.
0: Ja, jij hebt eigenlijk te doen met een liedje van Marjolein.
2: Ja, maar ik heb altijd Marjolein kiezen en ik altijd ja.
0: Ja,
2: helemaal top.
0: Nou, dat heb ik helemaal niet. Dat denk ik, wat een bagger.
2: Zijn wij tegenstanders, hè?
0: Ja. Ja, we moeten natuurlijk wel een soort strijd creëren.
2: Ja, precies.
0: Twee liedjes, altijd eentje die prachtig is. Dus wat rustiger is, wat relaxter is, wat mooier is, wat gevoeliger is. En een krachtig liedje waar wat meer power in zit. En misschien een liedje met wat meer ballen. Maar dat is aan jou. En het hangt er soms ook gewoon vanaf, waar ben je aan toe? Het kan zomaar zijn dat je denkt, ja, lekker, gewoon even relaxen. Of het kan ook best zijn dat je denkt, ja, nou moet ik even, zou ik maar zeggen, dat gaspedaal wat verder indrukken en wil ik gewoon een krachtig liedje. Nou, Marjolein die heeft gekozen, en jij vertegenwoordigt in dit geval Marjolein, voor het prachtige liedje. En ik voor het krachtige liedje. Ik laat ze gewoon even horen. Luister en oordeel zelf.
3: Ga jij voor prachtig?

0: Ja, prachtig of krachtig.
1: Weer een goede keuze gemaakt. Ja. Oké, nou goed, het is niet aan ons. Het is aan jou om te vertellen wat het moet gaan worden. Ga je voor Bryan Adams met Heaven, het prachtige liedje. Gekozen door Marjolein, vertegenwoordigd door Barieke in dit geval. Of ga je voor het krachtige liedje Iron Horse en Sweet Louise. Nou, laat het even weten via de app nog. Hè. Misschien heb je al gestemd via de socials. Die stemmen die gaan we ook allemaal meetellen. Dank je wel daarvoor al. Ik ga straks aan die bel trekken. En vanaf dat moment is stemmen niet meer mogelijk. Dus maak nog even gebruik van je stemrecht. Wordt het prachtig? Bryan Adams met Heaven. Of wordt het krachtig? Iron Horse en Sweet Louise. 06-573-28203. Straks de uitslag. Na onder meer deze. Amy MacDonald.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: Dan zet je de radio aan.
2: Want dan zijn wij er met de Piepende Banden Show.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de Piepende Banden Show. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Bruno, David ten Born with a broken heart. Dat is niet best.
1: Prachtig.
0: Prachtig. Is de uitslag best? Dat is natuurlijk de vraag zometeen. Dat gaan we zometeen meemaken. Want je hebt ze op social al gezien, hè? De twee liedjes waar je tussen kunt kiezen. Ik heb ze net ook even laten horen. Prachtig of krachtig doen we altijd op donderdag. Een prachtig mooi liedje. Of een krachtig liedje. Een liedje met een beetje balm. Nou, Marjolein die heeft vandaag het prachtige liedje uitgezocht. En ik heb het liedje met ballen uitgezocht.
1: Ga jij voor prachtig?
0: Het is prachtig. Zeker waar. Brian Adams.
2: Prachtig.
1: Maar

0: even aan de bel, Marieke. Ja, want de stem is namelijk niet meer mogelijk. Ik vond het wel grappig.
1: Ja, ik dus niet.
0: De stemmen op, even te kijken, de stemmen op de socials. Marjolein.
1: Ja.
0: Die heeft dus niet op haar eigen nummer gestemd, maar op mijn nummer.
1: Ja, het is toch ongelooflijk? Zet ik hier mijn beste door de maat te verdedigen?
0: Precies. Nou ja, goed, de vraag is in ieder geval... heeft het geholpen dat jij haar zo ongelooflijk hebt gesteund? Ja of nee? Met andere woorden, gaan wij vandaag voor Prachtig, het liedje van Marjolein... of gaan we toch voor Krachtig?
1: Ja, nou, de mensen vind ik Prachtig, Bryan Adams.
0: Dus Marjolein heeft gewonnen. Jij ook een beetje.
1: Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk hebben wij gewonnen.
0: Niet verder vertellen, want ze houdt de stand bij. Houd gewoon voor jezelf in. Het wordt dus inderdaad dit liedje. Jullie verkozen dit liedje boven het krachtige liedje van Iron Horse. Sweet Louise. Nou, dan wordt het gewoon dit liedje. Het is ook een prachtig liedje. Geen spel tussen te krijgen. Bryan Adams met het mooie Heaven. Veel plezier ermee.

0: Bryan Adams natuurlijk, hè? Het prachtige liedje met Heaven. Ik zat nog even te bedenken, Marieke, hoe het zou komen dat Marjolein dus op mijn liedje heeft gestemd. Dat moet een foutje zijn. Ik zie ze al zitten op het terras met een beetje een borreltje in de ene hand natuurlijk. Een dikke duim. Stemmen. En voor mijn eigen liedje. Ja. Nee, dat was op die van mij.
1: Ja, daar komt ze volgende week pas achter.
0: Ik ga er volgende week even op aanspreken.
1: Oh,
0: dat
1: goed,
0: nou zit. Hey, dankjewel. Leuk dat jij er was. We gaan elkaar binnenkort nog vaker horen en zien natuurlijk. Want Marjolein die gaat binnenkort ook lekker een paar weekjes op vakantie. Wij gaan, althans, ik ga langzaam weekend vieren. Ik weet niet wat jij gaat doen.
1: Nou, ik ga vakantie vieren.
0: Vakantie vieren?
1: Ja, het
0: kan
1: waar.
0: Nog steeds.
1: Ik heb 2 weken vrij.
0: Mogen we jou een fijne vakantie weer?
1: Ja, dankjewel. Dat mag zeker.
0: Maak er iets moois van en tot later. En voor jullie allemaal een mooie avond gewenst. En Afslag Zuid terug aanstaande maandag net na vieren natuurlijk. En morgen zijn Christian en Stefter met de Piepende Banden Show.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
12: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus
13: voor het kabinet?
12: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
11: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
13: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
14: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
15: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
16: Stem vanaf maandagochtend 8:15
17: via omroepbrabant.nl/top1976.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: Sunday mornings were your favorite.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
3: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
2: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
4: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
2: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
6: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
7: Het jaar waarin we zijn begonnen.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
8: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: Peter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
3: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
2: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
5: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
6: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
7: Stem vanaf maandagochtend 8:15
5: via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
3: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
2: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0-overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
2: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hier hoor je thuis.
2: Iedereen wil toch ergens bij horen?
1: Omroep Brabant.
2: Dat is gezellig, toch?
3: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant. Oh, yes, yes.

0: Je luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.